0: Opnieuw is in de buurt van Johannesburg het lichaam van een vrouw gevonden. Vermoedelijk is ze het 11e slachtoffer geworden van een serie moordenaar. De afgelopen maanden werden al 10 vrouwen onder dezelfde omstandigheden aangetroffen. Ze waren halfnaakt en toegetakeld. Zaterdag is een man opgepakt die mogelijk iets met de moorden te maken heeft. Onderzocht wordt nog of hij ook betrokken is bij het meest recente slachtoffer. Wielrenner Mathieu van der Poel kan goed leven met de bronzen medaille die hij haalde bij de wegwedstrijd op de wereldkampioenschappen. Volgens Van der Poel heeft hij er alles aan gedaan om kampioen te worden en is dat helaas niet gelukt. De titel ging naar de Amerikaan McNulty die solo over de streep kwam. Het weer, het raakt bewolkt, in het westen kan een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon en het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Luister deze week naar Phonix en maak kans op tickets voor Delisa. Aanstaande zaterdag in Paradiso, Amsterdam. Meer info? Check phonix.nl of de NOS.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Noord-Ierse stad Portadown hebben katholieke betogers voorkomen dat de omstreden Oranjemars van protestanten gehouden kon worden. Tot na middernacht blokkeerden ze een weg waar de optocht langs zou komen. De blokkade was al begonnen in de nacht van zaterdag op zondag. De hele dag stonden de betogers tegenover elkaar. Aan het begin van deze nacht was de weg weer vrij. De Oranjemars zou voor het eerst in 28 jaar doorgaan. De mars in Noord-Ierland was jarenlang verboden, omdat die in de jaren 90 vaak uitliep op geweld. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp beland, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. Bijna 80% van hen liep ernstig letsel op als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Zuid-Korea eist excuses van Oekraïne omdat dat land naar buiten heeft gebracht dat er Noord-Koreaanse krijgsgevangenen op een vliegtuig naar Zuid-Korea zijn gezet. De kwestie zou volgens Zuid-Korea vertrouwelijk blijven, maar de Oekraïense president Zelensky maakte het bekend in een toespraak bij de Verenigde Naties. Zuid-Korea betreurt dat, maar volgens Oekraïne was er geen afspraak om de overdracht vertrouwelijk te houden. Voor Zuid-Korea komt dit op een ongelukkig moment, omdat het land juist de gesprekken met Noord-Korea probeert te hervatten. De Servische president Vučić is opgestapt. Daarmee kunnen er nieuwe verkiezingen worden gehouden in het land. Die staan gepland voor 25 oktober. De president had zijn vertrek in juni al aangekondigd. De afgelopen tijd waren er veel protesten tegen zijn regering. Demonstranten wezen op corruptie in het land, aanvallen op de rechtsstaat en de persvrijheid. Het weer bewolkt. In het westen kan een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon bij 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Luister deze week naar Funix en maak kans op tickets voor Delijsa. Aanstaande zaterdag in Paradiso, Amsterdam. Meer info? Check funix.nl of de NPO.

Thank you.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De politie in Rotterdam heeft aan het begin van de nacht twee mannen aangehouden. En daarbij is volgens de politie een waarschuwingsschot gelost. Eén man werd aangehouden omdat hij dreigende taal zou hebben geuit. De politie zette daarbij een team in. Dat komt als een verdachte mogelijk in het bezit is van een vuurwapen. Bij die aanhouding is ook het waarschuwingsschot gelost. Even later werd in Rotterdam ook de tweede persoon opgepakt. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belandt, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. Bijna 80% van hen liep ernstig letsel op als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Vandaag begint daarom de Nationale Valpreventieweek, waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. In de Noord-Ierse stad Portadown hebben katholieke betogers voorkomen dat de omstreden Oranjemars van protestanten gehouden kon worden. Tot na middernacht blokkeerden ze een weg waar de optocht langs zou komen. De blokkade was al begonnen in de nacht van zaterdag op zondag en de hele dag stonden de betogers tegenover elkaar. De Oranje Mars zou voor het eerst in 28 jaar doorgaan. De mars in Noord-Ierland was jarenlang verboden, omdat die in de jaren 90 vaak uitliep op geweld. In de Nations League heeft Griekenland een historische 0-1 zege geboekt op Duitsland. Het was voor het eerst dat de Grieken Duitsland wisten te verslaan. Door de overwinning gaat Griekenland nu aan de leiding in de pool waar ook het Nederlands elftal in zit. Oranje won gisteravond van Servië. Het werd 1-2. Het weer bewolkt en aan de kust kan een bui vallen. Het is een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Luister deze week naar Phonics en maak kans op tickets voor Delisa. Aanstaande zaterdag in

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een protest in Liverpool zijn meer dan 50 mensen opgepakt. Het zijn mensen die steun betuigden aan de actiegroep Palestine Action, die sinds vorig jaar zomer verboden is in het Verenigd Koninkrijk. De groep had toen onder meer ingebroken bij een luchtmachtbasis en naar militaire vliegtuigen besmeurd. Een gerechtshof oordeelde dat de groep als terroristische organisatie kan worden gezien. Afgelopen dag namen enkele honderden demonstranten het op voor de groep, omdat ze een illegale groepering steunden, werden ze opgepakt. Amnesty International sprak schande van het politieoptreden. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomt, heeft bijna 80% ernstig letsel opgelopen. Dat blijkt uit cijfers van Kenniscentrum Veiligheid NL. Afgelopen jaar zijn er naar schatting zo'n 124.000 ouderen bij de spoedeisende hulp beland. Vandaag start een preventieweek waarin ouderen leren hoe ze een val kunnen voorkomen. Opnieuw is in de buurt van Johannesburg het lichaam van een vrouw gevonden. Vermoedelijk is ze het 11e slachtoffer geworden van een serie moordenaar. De afgelopen maanden werden al 10 vrouwen onder dezelfde omstandigheden aangetroffen. Ze waren half naakt en toegetakeld. Alle slachtoffers zijn gevonden in de buurt van het vliegveld van Johannesburg. Zaterdag is een man opgepakt die mogelijk iets met de moorden te maken heeft. Onderzocht wordt nog of hij ook betrokken is bij het meest recente slachtoffer. De politie in Rotterdam heeft aan het begin van de nacht 2 mannen aangehouden. En daarbij is volgens de politie een waarschuwingsschot gelost. 1 man werd aangehouden omdat hij bedreigingen zou hebben geuit. De politie zette daarbij een team in. Dat komt als een verdachte mogelijk in het bezit is van een vuurwapen. Bij die aanhouding is ook een waarschuwingsschot gelost. Even later werd in Rotterdam ook de tweede persoon opgepakt. Het weer bewolkt en aan de kust kan een bui vallen. Het is een graad of 15. Overdag is het ook aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Luister deze week naar Phonics en maak kans op tickets voor Delisa. Aanstaande zaterdag in Paradiso, Amsterdam. Meer info, check phonics.nl.

0: Rise and Shine. Good morning. Zometeen muziek van Dior met Go Mama Go. Eerlijk. Je loopt naar binnen. Je hebt geen zin om daar te zijn. Maar je weet dat als je daar bent, kan alles veranderen in je leven. Ik heb het over de sportschool. Maar iedereen heeft last van het volgende. Dat ene apparaat, dat ene ding, oefening, whatever. Waar heb je een bloedhekel aan als je de gym binnenloopt? Aan welk apparaat heb je een hekel? Laat het doorkomen via de NPO Luisterapp. Dan gaan we zometeen roddelen!
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomt, heeft bijna 80% ernstig letsel opgelopen. Dat blijkt uit cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Afgelopen jaar zijn er naar schatting zo'n 124.000 ouderen bij de spoedeisende hulp beland. Vandaag start een preventieweek waarin ouderen leren hoe ze een val kunnen voorkomen. Bij een Russische aanval op de Oekraïnse stad Kharkiv zijn 15 mensen gewond geraakt. Onder de gewonden zijn ook kinderen, meldt de burgemeester van de stad. Er zou een bom zijn ingeslagen in een flatgebouw. Zuid-Korea wil dat Oekraïne excuses aanbiedt omdat het land vertrouwelijke informatie naar buiten heeft gebracht. Dat ging over Noord-Koreaanse krijgsgevangenen die op een vliegtuig naar Zuid-Korea zijn gezet. Zuid-Korea wilde dat stilhouden en dacht dat daar afspraken over waren gemaakt. Maar Oekraïne zegt dat er geen afspraken waren. Bij een protest in Liverpool zijn meer dan 50 mensen opgepakt. Het zijn mensen die steun betuigden aan actiegroep Palestine Action, die sinds vorig jaar zomer verboden is in het Verenigd Koninkrijk. De groep had toen onder meer ingebroken bij een luchtmachtbasis en daar militaire vliegtuigen besmeurd. Een gerechtshof oordeelde dat de groep als terroristische organisatie kan worden gezien. Afgelopen dag namen enkele honderden demonstranten het op voor de groep. Omdat ze een illegale groepering steunden, werden ze opgepakt. Amnesty International sprak schande van het politieoptreden. In de Nations League heeft Duitsland een verrassende nederlaag geleden. Er werd van Griekenland verloren met 0-1. Door de uitslag gaan de Grieken nu aan kop in de pool van Oranje. Eerder op de avond had het Nederlands elftal weten te winnen van Servië. Door 2 goals van Meerdink werd het 1-2. Oranje staat nu tweede in de pool achter Griekenland. En donderdag spelen die ploegen tegen elkaar. Het weer. In het noorden en westen wordt het een bewolkte dag met af en toe een bui. In het binnenland schijnt de zon geregeld. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Luister deze week naar Funix en maak kans op tickets voor Delisa. Aanstaande zaterdag in Paradiso, Amsterdam. Meer info? Check funix.nl of de NPO Luisterapp. Fernando. Rise and shine, good morning.

0: piesă?
1: Ja, de hate tunes, de nieuwste tunes, zelfs in een ander League Sound System playlist. Maar we gaan lekker wakker worden met lekkere vibes. En misschien ga je vandaag naar die ene plek. Sommige mensen hebben een hekel aan die plek. Andere mensen zijn blij met die plek, want het heeft hun leven veranderd. Ik heb het over de sportschool. Nou, zoals je weet, sinds 1 september ben ik regelmatig te vinden in de gym. Waarom? Ja, ik wil de geklaag van mijn moeder niet meer horen over dat mijn hoofd veel te rond is geworden. Ik heb een plan opgesteld. Ik wil van de 115 kilo die ik woog naar 100 kilo binnen 3 maanden. En na die 3 maanden wil ik weer vervolgens weer door naar 90 kilo. Maar je moet alles in een stappenplan doen. En daar heb je natuurlijk heel veel apparaten die erbij kunnen helpen. Maar er is één apparaat waar ik een hekel aan heb. Er is één apparaat die ik niet kan uitstaan. Het is één apparaat die altijd leeg staat, omdat meerdere mensen het met me eens zijn. Ik heb het over de freaking Stairmaster. Ik weet niet waar hij naartoe loopt. Ik weet niet waar de tray allemaal naartoe gaat. Maar één ding is zeker, het is een sloper. Stairmaster, als ik een half uur erop zit, want dat is wat ik nu red. Ik zweet zo erg dat ik mijn ziel achterlaat op de Stairmaster. Dat is hoe heftig ik zweet. En ik kijk om me heen en ik zie mensen naar mij kijken van, no man, ik ga gewoon op de loopband, man. Ik ga gewoon een helling erin gooien, man. Stairmaster, no fucking way. Dus dan vroeg ik me dus af, ik zei tegen Donna, ben ik nou de enige die een bloedhekel heeft aan de Stairmaster in de gym? Of zijn er mensen die een ander idee hebben voor de meest gehate apparaat in de gym? Donna, my sister, good morning.
0: Good morning, Nando, good morning.
1: Wat vind jij van de Stairmaster?
0: Ik heb sowieso ook echt een hekel aan de Stairmaster. Ik kan me niet voorstellen dat er iemand is die houdt van dat apparaat. Maar ik moet wel zeggen, elke keer als ik er ook iets over post op mijn story, want ik kan het maar, ik denk 14 minuten of zo volhouden, dan heb ik geen zin meer. Dan krijg ik altijd foto's van andere mensen. Oh nou, ik heb er net 2 uur op gezeten. Of ik heb er net dit of dat. Ja. Dus mensen zijn wel heel trots omdat ze het heel goed kunnen.
1: Ja.
0: Maar het is niet mijn meest gehate apparaat in de gym.
1: Nee,
0: er is een andere. Terwijl ik wel heel erg hou van die spiergroep trainen. Maar het apparaat ervoor vind ik echt afschuwelijk. Dat is dat buikspierapparaat. Dat je zo je armen zo boven je schouders of zo moet houden.
1: Ja.
0: En dat je zo dan zo cruncht, weet je wel. Zo,
1: ah, oké, okay, okay.
0: Maar ik vind dat zo'n ongemakkelijk apparaat. Je wordt met je hoofd in je eigen geslachtsdeel gedrukt. En, en je zit als een soort foetushouding. Zit je zo met je armpjes bij elkaar. Ik vind dat er zo cringe uitzien. Dus,
1: okay.
0: Dus nee. Ik hou wel van buikspieren trainen, maar niet alsof je als een soort foetus naar je eigen kruis wordt geschoten. Ik vind dat zo'n vreselijk ding. Nee, echt vreselijk. Ziet er niet uit.
1: Oh ja.
0: Nee. Daar heb ik echt geen ekel aan, man.
1: Oké. Okay. Nou, als je aan het luisteren bent en je denkt bij jezelf, ja, herkenbaar, misschien kom je helemaal niet in de gym. Dat kan natuurlijk ook. Maar stel nou dat je gewoon sport en ja, iedereen heeft van die apparaten waar je wel of geen bloedhekel aan hebt. Laat het doorkomen via de NPO luisteren. En misschien weet je niet hoe dat ding heet. Stuur het gewoon door. Zo, 22 jaar geleden kwam deze uit. Fijn!

0: 22 jaar geleden komt deze tune uit en inmiddels meer dan 22 miljoen streams verder. Kaliber hoor je met Vibe. Straks in de Real Talk update hoor je een interview met Mega Master van Kaliber, die vertelt hoe dit nummer is ontstaan en hoe dat kwam door Kees de Koning van Top Notch. We hebben het vandaag over welk apparaat haat je het meest? Voor mij is het Stairmaster. Voor Donna is het de buikspierapparaat waarbij je jezelf in een soort feutushouding overeind moet zien te krijgen.
1: Vreselijk. En je vooral je eigen hoofd naar je kruis moet halen. Ik vind dat echt zo vreselijk. Ja, het ziet er niet uit. Het ziet er gewoon niet uit.
0: Fernandina van der Lijn, good morning.
2: Good morning, man.
0: Hey,
2: good morning.
0: Aan welk apparaat in de gym heb je een bloedhekel?
2: Alles wat heeft te maken met buikspier, man. Alles wat heeft te maken met de spier, ja. Man.
0: Waarom?
2: Ja, broer, omdat je krijgt gewoon echt pijn. En die pijn is niet fijn. Weet je, als ik benen train, dan krijg ik wel pijn. Dan vind ik fijn. Als ik chest train, die volgende dagen, die spierpijn, ik vind het gewoon fijn, man. Weet je, maar die spierpijn van die buik, dan vind ik helemaal niet fijn, broer. Je voelt dat je moet naar de wc, maar het is niet dat je moet naar de wc. Je hebt gewoon die spierpijn, broer.
0: Ja, je hebt een hekel aan die spierpijn. Ik hoor echt die passie in je stem.
1: Ja, het klinkt ook alsof hij de spierpijn nu heeft. Hij gaat er weer helemaal naar terug gewoon.
2: Nee. Omdat vandaag het is die dag dat ik moet die buikspier pakken, man.
0: Ah, dat is buikspierdag.
2: Ja man. Vandaag pak ik chest en dan pak ik ook sowieso mijn buikspier op, weet je.
0: Oké, maar heeft het allemaal gewerkt? Ben je El Riptos? Heb je allemaal lijntjes
2: ja,
0: al?
2: Ja man. Ik heb wel ik heb alles, man. Ja man.
1: Maar dus dat apparaat waar ik zo'n hekel aan heb, Fernandino, daar ga je wel ook in, of niet?
2: Werken?
1: Dat apparaat dat je zo jezelf zo helemaal naar voren moet crunchen, zeg maar. Dus dat buikspierapparaat.
2: Oh, ja, weet je, Donna, ik pak alles van buikspier. Maar daarom ik zeg, alle apparaten die ik te maken met buikspier vind ik niet fijn.
1: Ja, je hebt gewoon gelijk. Ik snap hem.
0: Duidelijk. Maar raak je wel eens een Stairmaster aan of niet? Trap.
2: Sorry?
0: De Stairmaster, die trap, dat je naar boven loopt.
2: Weet je, Fernando, ik vind die trap, weet je, het is voor mij, als je wil een beetje gewicht verlies.
0: Ja.
2: Dan ga je die trap pakken, 30 minuten, weet ik niet hoeveel.
0: Ja.
2: Maar niet dat ik ga die trap pakken, nee man.
0: Okay.
2: Ik ben 75 kilo, man.
0: Okay.
1: Hij is fit genoeg,
0: hij heeft al rip. Hij heeft een lage body fat, hoor ik hier.
1: Hij heeft die trap niet nodig.
2: Ja man, ik heb van 65 kilo en ik heb alleen van spier gemaakt bij 75 kilo.
0: Wauw.
1: Zo.
0: Wauw. Shout-out naar jou, man. Shout-out naar jou, man.
2: Ja, man.
0: Love. Thanks, man. Thanks, man. New music.

0: pistache. Ik heb nooit gewacht op je kozijntje.
1: Kevin, Joey Aka, Pistache. Good morning, good morning, good morning. Welk apparaat in de gym haat je het meest? Dennis zegt de Romanian deadlift. Voel je deze goed uit? Dan ga je kapot. Ja, die heb ik nooit gedaan, een Romanian deadlift.
2: Even voor als mensen denken, waarom klinkt die man zo hijgend? Hij heeft net, hij is helemaal geïnspireerd geraakt. Dus ik zag hem hier net 10 jumping jacks ineens doen.
1: Ja, we gaan iets nieuws beginnen. Als je thuis luistert.
2: Dat ga ik nu ook voor het eerst horen waarschijnlijk. Ja, okay,
1: we gaan iets nieuws doen. We gaan elke dag met z'n allen, elk uur, 10 squats doen.
2: Ja.
1: 10 keer buikspieren, gewoon op de grond. Gewoon heel simpel. Klak, klak, klak. En 10 jumping jacks.
2: Oké, maar ik niet hoor. Ik wil best squatten, maar ik ga hier niet zwetend achter die microfoon zitten. Kijk hoe hijgend jij er vanaf komt.
1: Het is zeg maar voor wie wil. Zo gaan we elkaar elke dag stimuleren om een kleine workout te doen. Dat je elke keer in beweging blijft.
2: Nou, als je nog naar je werk moet, hou het dan op die squats. Daar zweet je niet zo van.
1: 10 squats per uur.
2: Ja, dat vind ik prima. Daar doe ik wel aan
1: mee. En mocht je verder willen gaan, let us know. We gaan elkaar gewoon even challengen en gewoon scherp houden. We hebben Ellen aan de lijn. Ellen, good morning.
3: Goedemorgen.
1: Hey, welk apparaat in de gym haat je het meest?
3: Luister, het is geen apparaat, maar die Bulgarian split squats. Echt serieus, niemand vindt het leuk.
1: Zo. Is het erger dan burpees?
3: Ja. Burpees weet ik niet. Dat is echt next level. Oké, misschien heb jij wel echt de ergste gevonden. Burpees is de ergste. Top.
1: Ah.
3: Nee, Bulgarian split squats. Als ik dit doe, dan vraag ik serieus af wat ik daar echt in die gym doe.
2: Maar je doet ze dus wel. Dus ook al haat je ze, je doet ze wel.
3: Ja, juist als je het gedaan hebt, dan denk je aan je tijd van, hé, toch geflikt, hè? Dan ben je gewoon weer trots op jezelf.
1: Ja. En ben je ook fit boy, net als Fernandino, die ook zeg maar echt El Riptos is? Zie je al resultaat?
3: Ja, weet je, je doet je best. Maar je weet ook van elke keer, als je dan weer die lekkere chicken wings ziet staan, denk je, ja, weet je. Je moet ook gewoon gegeten worden. Dus eigenlijk is het een beetje compensatiegedrag.
1: Ja.
3: Dat is niet Riptos helaas.
1: Oké, je houdt gewoon in balans.
3: Ja, het is het belangrijkste. Balans is super belangrijk, toch?
1: Ja, voor de mensen die denken, wat de hel is dit, de techniek? Ja, het is, ja, je traint eigenlijk je quadriceps, je bilspieren, je hamstrings. En het helpt je met je stabiliteit en balans. Dat is heel belangrijk. Het is ook goed om je kracht te verbeteren. Dus,
3: Zo is het zo. Die ga ik ze doen, Fernando. Je hebt me gewoon motivatie gegeven. Die ga ik ze gewoon doen.
1: Snap je? Let's go! Let's go! We gaan met je meedoen.
3: Eerst
1: tot vast. Motivation, man. Thank you. Blijf reageren. Jouw meest irritante apparaat in de gym. De Bulgarian split squat. Next level, man.
2: Nee, dank je.

0: Chief Jandro, Jonah Fraze en Big Gwenza, very good morning. We zijn volop in gesprek over beweging. Waarom? Kijk, ik denk dat het goed is als we elkaar hier en daar een beetje begeleiden en helpen. Want kijk, sommige mensen laten sporten makkelijk lijken. Maar het is niet zo makkelijk, omdat het met heel veel discipline te maken heeft. Het heeft te maken met hoe graag wil je het. En soms is het belangrijk om mensen om je heen te hebben die daarin begeleiden. Donna en ik zijn ook fanatiek bezig om nu, zeg maar, alles in goede banen te leiden. Maar ook wij vinden het moeilijk. Dan zitten we hierboven. Dan heb je beneden een lekkere appetaat. Die roept en die zegt: come on, come on. En wij zeggen: nee. Come on, come on. Dus je bent elke dag in gevecht om de juiste keuze te maken. En daarom kwamen we ook op het idee om het hier en daar ook bespreekbaar te maken. Omdat kijk, de gym is niet altijd leuk. Soms verveel je kapot. Tuurlijk met leuke muziek op en een leuke podcast maakt het iets leuker. Maar soms ook demotiverend. Donna, soms kijk je naar mensen en die hebben al het lichaam wat je graag zou willen. En dat kan demotiverend werken. Want dan denk je bij jezelf: damn, moet ik zo ver nog? Ik kijk soms naar guys en denk zo.
1: Ja, maar kijk, het kan ook juist inderdaad goede motivatie zijn. Om vooral naar je, en je moet ook natuurlijk altijd, guys, vooral naar jezelf kijken.
0: Ja.
1: Ik bedoel, je kan je met alles en iedereen vergelijken, maar iedereen heeft een heel andere lichaamsbouw, Nando. Ze hebben een andere verwerking, hebben ze. Ze hebben een ander leven. Misschien hoeven ze niet vroeg op te staan. Misschien hebben ze geen kids, weet ik veel wat. Dus aan vergelijken zou ik sowieso niet gaan beginnen.
0: Nee. Maar dat is onbewust wat we doen. Ik deed het in het begin. Toen dacht ik: damn man, ik moet wel heel veel planten gaan eten om zo gespierd te worden. Maar ik heb op een gegeven moment besloten en ik ben gaan denken van: weet je wat? Gewoon stap voor stap. Net wat we net zeiden. Gewoon elk uur gewoon squatten. Gewoon 10 squats. Je hoeft niet ingewikkeld te doen, waardoor je toch in beweging bent. En wat wij doen, in de pauzes en de mix gaan we gewoon even een stukje lopen.
1: Ja, precies.
0: Een paar
1: precies.
0: Even
1: en gewoon
0: wandelen.
1: Dat je voelt dat je even lekker fitter bent, toch?
0: Ja, gewoon kleine dingen. Dus nogmaals, wil je met ons meedoen? Laat het even weten. En we gaan keep the moves moving. Dus dat.

0: Bojme, daj, daj! Vanochtend schijnt af en toe het zonnetje op je bolletje en blijft het vrijwel overal droog. Vanmiddag is het half tot zwaar bewolkt, met een beetje kans op een buitje. Mogelijk zelfs onweer. Ja, het is wel Nederland, hè? Moet je wel laten inlezen. De temperatuur ligt tussen de 19 en 25 graden. Emma staat paraat met het nieuws van NOS op 3. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Twee Nederlandse diplomaten die werken op de westelijke Jordaan-oever moeten binnen een week het land uit. Israël heeft een diplomatieke status ingetrokken. Dat komt door Nederlandse maatregelen tegen Israël. Zo mogen er geen Israëlische goederen uit illegale nederzettingen meer worden geïmporteerd. Dat zegt correspondent Lennart Swolfs.
2: Bijvoorbeeld dadels kun je dan aan denken, avocado's, mango's, allerlei kruiden. Nee, en de reden dat Nederland dit doet is, premier Jette die zei dat destijds dat hij hiermee wil voorkomen dat Nederland economisch bijdraagt aan een onrechtmatige bezetting. Ja, en dat ligt dus heel erg gevoelig hier in Israël. Dat woord op die onrechtmatige bezetting, zo zien zij dat hier dus niet. En daarmee geven ze ook een duidelijke boodschap af.
1: En weer is er een vlucht afgebroken door een powerbank. Het gaat om een vliegtuig van Lufthansa dat onderweg was naar Lissabon. In de buurt van een stoel vatte een powerbank vlam. Bemanningsleden hebben hem in een speciale kluis gestopt. Maar uit voorzorg is alsnog besloten om een tussenlanding te maken in Lyon. Passagiers zijn naar hotels gebracht om een dag later naar Lissabon te vliegen. Een week geleden keerde een KLM-vliegtuig dat onderweg was naar Curaçao ook om na een paar uur. Daar vatte een powerbank van oud-KLM-directeur Camille Eurlings vlam in de business class. Er ontstond een kleine brand en één iemand liep brandwonden op.
0: Wat voor cheap-ass powerbanks zijn dit dan, dat dit zeg maar mogelijk is? Want volgens mij, powerbanks worden toch juist getest op zeg maar hoe erg ze wel of geen vlam kunnen vatten?
1: Ja, het zijn volgens een expert vooral de trillingen die het gevaarlijk maken. Oh. Dus ook niet per se de hoogte, maar je moet een powerbank ook niet 10 keer op de grond gooien, zeg maar.
0: Ja.
1: En als je die dus meeneemt in het vliegtuig, in je tas en boven in die vakken zet, dan zijn er heel veel trillingen en dat is dan blijkbaar gevaarlijk.
0: Ik weet nu 100%. Zeker dat ze bij alle vliegtuigmaatschappijen zeggen: you powerbank, powerbank, do not go in the plane. Waarschijnlijk gaat het verboden worden nu als dit soort dingen blijven gebeuren.
1: Het zou mij niet verbazen. Er zijn al wel heel veel regels. Je mag er bijvoorbeeld maar eentje of bij soms maar twee.
0: Ja.
1: Je mag hem niet tijdens de vlucht gebruiken. Dan denk ik, waar neem je hem dan mee?
0: Maar, ja.
1: ja, misschien gaat het strenger maken.
0: Ik ben benieuwd.
1: En Oranje won gisteravond in de Nations League met 2-1 van Servië. De 3 punten zijn binnen, maar aanvoerder Virgil van Dijk vond het geen goede wedstrijd.
3: Ik denk dat je kan over de kansen praten die we natuurlijk niet afmaken. Maar ik denk dat we best wel vaak de bal door het midden verloren. Dat onnodige kansen om de oren kregen. We moesten eerst naar de buitenkant om dan weer ruimte in het midden te kunnen creëren. Ook in het druk zetten in de eerste helft was niet goed genoeg, ook niet volgens het plan. Dus ja, work in progress.
1: Dat was de eerste overwinning voor bondscoach Xavi Hernandez. Hij zag ook veel verbeterpunten, maar ook de passie die hij zo graag wil zien.
0: Fernando. Wie ook veel passie heeft en altijd blijft scoren is Shakira samen met Burna Boy.

0: interessant. Maar ook vooral een emotioneel gesprek. Waar het onder andere over zijn bijzondere band met de one and only Def Rhymes. En hoe Def Rhymes zijn leven had gered. En er was een moment in een conversation met Megamaster dat hij me vertelde dat hij op het podium ging en dat er best wel iets heftigs met hem gebeurde.
1: Ik was op weg naar de show. Een jaar voordat hij overleed, moest ik een show doen voor hem. En ik sta op het podium. En ik krijg zelf een hartinfarct.
0: Oh, wauw.
1: Ja, man.
0: Zo.
1: Ik krijg op dat moment zelf tijdens mijn show een hartinfarct. En ja, ik ging gewoon door. Ik stopte niet. Tot Magnifico laatste nummer kon ik niet meer. En ik ga van het podium af, ik begin te kotsen. Ik denk, ja, er is iets vreemds. Dat ik heb gegeten of misschien te veel gedronken. Dus ik stap in de auto en ik ga op weg naar de volgende show. En in de auto kreeg ik het weer. En toen zei ik kom, we gaan naar het ziekenhuis. Ga naar het ziekenhuis. Ik werd geholpen. Een week in het ziekenhuis gelegen. Die week daarna stond ik gewoon weer op podium.
0: Ja, bizar is dat, hè? Donna, je moet voorstellen. Die man vertelt dus dat hij een hartinfarct kreeg terwijl hij aan het performen was.
2: Jeetje, man.
0: En hij ging gewoon door met optreden. Pas nadat hij van het podium kwam, voelde hij dat hij echt onwel begon te worden. En toen pas naar het ziekenhuis ging. En beseft dat hij dus... En toen zei ik zo van, ja, maar heb je niet op een gegeven moment de mededeling gekregen om even rustig aan te doen? Hij zegt, ja, maar ik ben zo verslaafd aan performen. Dat is echt mijn ding. Ik kan het niet loslaten. En hij vertelde dit verhaal en toen dacht ik, wauw, je gezondheid is next level. En dat ook in het kader van waar Def Rhymes ook mee zat, zijn gezondheid. En dat hij zei van dat Def Rhymes soms gewoon vluchtte uit het ziekenhuis om gewoon een performance te kunnen doen. Dat soort verhalen vertelt hij gewoon.
2: Nou, gelukkig kan hij het navertellen.
0: Ja.
2: Dat hij ook met zijn hartinfarct op het podium. Ik bedoel, kijk, er zijn ook wel artiesten die op het podium letterlijk gestorven zijn. Doing what they love. Maar ik ben toch wel heel blij dat hij het kan navertellen.
0: Zeker.
2: Maar het moet heel heftig geweest zijn.
0: Zeker, 100%.
2: Wat een verhaal.
0: Ja, it's crazy. Dus ik bedankte hem ook na het gesprek. Van, dank dat je dit wilde delen. Want het is ook een belangrijk onderwerp om ook te delen met mensen. Ook, let ook op jezelf. Let op je gezondheid. Weet je, soms ben je jezelf aan het overbelasten zonder dat je het weet. En dan heeft het dit tot gevolg. Dus mocht je meer willen weten van Megamaster van Kaliber. En hij maakt ook een belangrijke mededeling ook in het interview. En het heeft alles te maken met de voortzetting van Kaliber en optredens. Dat vertelt hij. Dus go check it out, man. In de podcast Real Talk op je favoriete YouTube channel. Of check je favoriete podcast app. Interesting, man. Interesting. Megamaster van Kaliber.

0: Lass, Antoine Boef, honderd tranen. Yeah. I'm ready, baby. You ready, ready?
1: Elke dag zoekt Fernando de potentiële hits van morgen.
2: De nieuwe muziek. Nando Leaks. Zoetigheid voor je oren.
1: In de Nando Leaks.
0: Zoetigheid voor je oren.

Ja, safety playlist, Manandolik Sound System op je playlist. Manandolik Sound System op Spotify. Go check it out. Dan vind je al deze tunes en nog veel meer.

0: Bang. Ja man, Eerman van NOS op 3. Good morning, wat heb je zo voor ons?
1: Goedemorgen. Politieke partij Pro wil abortus uit het wetboek van strafrecht. Hoor je zo meer over?

0: vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
1: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: It's complicated met Jay.

0: Educated.
1: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Phonics-kanalen.
2: Chaos, vanaf je branding, marketing tot aan je financiën. Wat jij nodig hebt is de juiste kennis, informatie, tools en netwerk op het gebied van ondernemerschap. Join gratis 360community.nl.
3: In the mood for vibes?
4: Luister dan nu het subchannel Phonics Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
3: Jij brengt de mood bij de vibes.
4: Phonics Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
5: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
6: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
7: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor $5 bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
8: Op NPO Start stream je altijd iets dat past bij jouw mood. Dus of je nou zin hebt in het drama van een ander, gewoon ongegeneerd wil lachen, of toch nog even blijft bingen voor nog één laatste aflevering. Wat je mood ook is, streaming start hier. NPO Start.
9: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
10: Echt waar, joh?
9: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.

0: Zometeen spelen we ook 5 voor Fernando. De kwalificatievraag die je nodig hebt om mee te kunnen doen is: hoe heet de eerste zwarte president van Amerika? Ja, de 44ste. Hoe heet de eerste zwarte president van Amerika? Laat hem doorkomen via de NPO Laster app. Ga luisteren naar Irma van NOS op 3. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Abortus moet uit het wetboek van strafrecht. Dat vindt politieke partij Pro. Doordat abortus nu nog in dat wetboek staat, tussen misdaden en straffen, geeft dat een verkeerd beeld, vindt de partij. Alleen bij uitzonderingen mag een ongeboren kind worden weggehaald. Dit Pro-Kamerlid zegt dat abortus niet meer strafbaar moet zijn, omdat ze ziet hoe het er nu in Amerika aan toe gaat.
2: Daar zien we dat abortusrecht weer wordt ingeperkt en ook de toegang weer terugneemt. En dat steeds meer vrouwen geen toegang hebben. En ook die druk is er ook in Europa en in Nederland. En daarom vinden wij het echt tijd dat abortus volledig als zorg gezien gaat worden en goed verankerd gaat worden in zorgwetgeving.
1: Pro onderhandelt nu met het minderheidskabinet om de begroting te steunen. De VVD zegt dat er voorlopig geen besluit over abortus wordt genomen. En de politie in Rotterdam heeft aan het begin van de nacht 2 mannen aangehouden. En daarbij is een waarschuwingsschot gelost toen ze een man aanhielden die bedreigingen riep. Even later werd in Rotterdam ook een 2e persoon opgepakt. Bij een protest in Liverpool van actiegroep Palestine Action zijn meer dan 50 mensen opgepakt. De groep is sinds juli vorig jaar verboden in het Verenigd Koninkrijk, nadat leden onder meer hadden ingebroken bij een luchtmachtbasis en militaire vliegtuigen hadden besmeurd met rode verf. En het Nederlands elftal won gisteren met 1-2 van Servië. De 2 doelpunten werden gescoord door Max Meerdink. Dit is pas zijn 2e interland. Meerdink kan het allemaal nog niet geloven.
3: Ja, ik ben heel blij. Het is een jongensdroom wat hier gebeurt.
1: Hij scoorde zijn eerste doelpunt uit een penalty.
3: Ja, op het lijstje stond dat Cody op 1 stand en ik op 2. En Cody ging eraf. Ik pak hem en ik pak mijn rust. En ik denk dat ik hem goed binnen schiet.
1: In de tweede helft, nadat Servië net de 1-1 maakte, schoot hij de winnende 1-2 binnen. En het weer. Het noordwesten en noorden van het land krijgt een grijze dag met af en toe een bui. In het binnenland is een stuk meer zon en het wordt maximaal 19 tot 22 graden.
0: Luister deze week naar Phonics en maak kans op tickets voor Delisa. Aanstaande zaterdag in Paradiso, Amsterdam. Meer info? Check Phonics.nl of de NPO Luister-app.
4: Fernando.
0: Rise and shine, zometeen 5 voor Fernando.

0: lekkere tunes. Zoals de dikste van deze week. GGZ van Jane Lauren. Ja, er zijn wat dingen aan de hand.
1: Oh?
0: Het nieuwe kinderprogramma Hopie Snelle Show van Jan Dino ligt onder vuur. Nou, omdat Judeske een grap zou hebben gemaakt over het gewicht van een kind. Online zeggen sommige mensen, dit gaat te ver. Maar Afro Tros reageert relax. Volgens hen is het gewoon ja, geen extra opheffen. Het is gewoon satire, bedoeld voor familie. Judeske zei weer, normaal gesproken zou ik zeggen, wacht totdat je een ons weegt. Maar als ik zo naar jou kijk, dan gaat het hopie lang duren.
1: Ja, want dat even voor de duidelijkheid. Dat was inderdaad het stukje waar dus heel veel mensen over vielen.
0: Ja.
1: Er is op een gegeven moment een schoolkantine. En dan komt er een tiener die komt frietjes bestellen. En dan zegt ze, waarom duurt het zo lang? Waarom moet ik zo lang op mijn frietjes wachten? En het is nogal een wat vollere dame. En daarop zei Judeske van, normaal gesproken zou ik zeggen, je moet wachten tot je een ons weegt. Maar als ik zo naar jou kijk, dan gaat het nog hoppie lang duren.
0: Kapot grappig.
1: Ja, ik vind het ook
0: grappig. Mensen moeten niet zo licht geraakt overkomen. Want ja, weet je wat het is? In zo'n geval, het is gewoon grappig. Het is gewoon bedoeld to laugh. Ga nou niet. Weet je, zijn van die azijnpissers. Die gaan weer klagen op X. Die hebben zelf geen leven. Weet je, we hebben een obesitasprobleem. Snap je? Ook onder jongeren. Daar moeten we sowieso over praten. Comedy is een manier waarop je gevoelige dingen bespreekbaar kan maken. Want het is zo. Misschien eet je kind te veel kroket en ongezonde dingen op school. Die kantines moeten ook aangepast worden met gezondere voeding. Zo kunnen we er ook naar kijken. Snap je? Dus we kunnen kijken van, ja, maar we kunnen dit soort grapjes niet maken. Luister, in elke grap zit een kern van waarheid. Het raakt je omdat er een kern van waarheid in zit die je niet fijn vindt. Tuurlijk zit hij geen kinderen uit te lachen die obesitas hebben. Maar het is wel een probleem wat zo is. En waar ouders ook een belangrijke rol in spelen. Omdat, ja, je bent de ouder van het kind. Dus jij voedt het kind 90% van alle kinderen. Tuurlijk gaat hij naar school en is hij ook nog beïnvloed door andere kinderen. Maar daar kan je ook met je kind over praten. En laten we gewoon, weet je, deze man heeft zelf ook kinderen. Die gaat toch never nooit kinderen beledigen om kinderen een KUT-gevoel te geven. Laten we even niet zo.
1: Ja, ik vind het ook een beetje overdreven. Ik moet ook zeggen, als ik kijk naar, ik ben 29, naar de shows waar ik mee opgegroeid ben, daar zag je nog niet eens ooit vollere kinderen. Of als ze vollere kinderen in Nickelodeon-series zaten of wat dan ook, dan kwam er elke minuut een grap over hun gewicht.
0: Ja.
1: Dus ik denk eigenlijk dat al, en dat vind ik wel een goede ontwikkeling, ik denk dat het al heel erg verminderd is in kinderseries of dat je bepaalde grappen die zeg maar iets te seksueel waren voor onze leeftijd die eerst in shows had, dat is allemaal al aangepast. Maar ja, ik denk dat het altijd, dit is altijd met Comedy Nando. Je hebt altijd mensen die zeggen, het gaat te ver. En je hebt altijd mensen die zeggen, het moet gewoon kunnen. Wat ik wel dan weer echt next level en weer typisch Nederlands vind, is dat ik op X dan ook weer dingen zie als, nou, satire, dat kan zeker alleen als mensen profijt hebben van hun kleurtje. En kijk, dat vind ik dan weer, kijken. Dan komt de ware aard weer naar boven.
0: Daar komt de echte aap uit de mouw.
1: Ja.
0: Die color racist, die denkt, ja, zie, nu kan ik even, dat is dat ding. Dit zijn die, maar laat ze maar naar buiten komen.
1: Nog, ik zie het ook inderdaad, dat ene Evert, die post dat dus. Dus dat Jan Dino alleen maar dit soort grappen kan maken omdat hij profijt heeft van zijn kleurtje.
0: Wauw.
1: Was dat maar een grapje?
0: Ja.
1: Dus over wat moeten we het nu echt hebben?
0: Dat bedoel ik.

0: hits deze week. Jade Lord. GGZ.
1: Hoe heet de eerste zwarte president van Amerika? Ja, het is heel moeilijk. Het is er maar één. Het is geen George Bush in ieder geval.
2: Nee, want inderdaad, ik zie mensen in de NPO Luister-app zie ik zeggen van ja, ik weet er wel één, maar ik weet niet wat de eerste is. Maar alvast even wel een hele grote hint. Er is er maar één in de geschiedenis. Dus degene aan wie je denkt... Grote kans dat het ook is.
1: Ja, en als
2: het is
1: je
2: niet
1: weet,
2: Trump, even voor de duidelijkheid.
1: Hé, hey, wees snel. Doe hoppie snel. Samen we? Gooi hem in de NPO-luisterapp. Laat hem doorkomen. Hoe heet de eerste zwarte president van Amerika? Juist, die. Gooi hem in de NPO-luisterapp en dan komt het helemaal goed. Dit is Jonah Fraser en Jay On met de Funnix Hit Single.

0: hebben 5 woorden laten raden in 30 seconden. Als het antwoord ja is, dan moet je sowieso meedoen met 5 van Fernando. Elke dag, same time, same place. Donna, wie hebben we vandaag?
1: Ja, we hebben vandaag natuurlijk weer 2 kerstverse kandidaten. Want het is maandag, dus nieuwe ronde, nieuwe kansen. Fabian en Elton gaan het proberen vandaag.
0: Good morning.
2: Good morning.
0: Hey, hoe heet de eerste zwarte president van Amerika?
2: Yes, we
0: Obama.
2: Can.
0: Yes, we can. Barack Obama. Jazeker. Fabian, we gaan met jou beginnen.
2: Ja, is goed.
0: Oké. Okay. 3, 2, 1, go!
2: Iemand die haren knipt.
0: Kapper.
2: Aansluiting voor het verbinden van iets. Een telefoon of zo.
0: Wifi. Telefoon. Nee. Kabel.
2: Nee. Middel waarmee je je handen wast.
0: Zeep.
2: Ja. Een gele kromme vrucht.
0: Banaan.
2: Kledingstuk van stevig blauwe stof, vaak met knopen.
0: Jurk, rok.
1: Nee. Ja, een spijker, joh.
0: Jezus.
1: Ja.
0: En die andere?
1: Was een USB.
0: Ah.
1: Ja, je moet er maar opkomen.
2: Maakt niet uit.
1: Maar dat maakt niet uit. Drie punten. Dat is gewoon, goed.
0: Ik ben competitief toch?
1: Ik weet, maar 3 is goed.
0: Oké. Elton, you ready?
3: I'm ready.
4: Kleur van logo van Vanix.
0: Paars.
4: Je kan het even drinken, het is geen blik.
0: Fles, mok.
4: Oké, okay. Je kan het vlees opbakken, buiten.
0: Barbecue.
4: Oké, lekker. Je kan het drinken, het is geen chocomel. In het roze kleur.
0: Roze kleur?
4: Roze kleur. Come on, man.
0: Frissy.
1: Yes! Yes! Daar was hij dan. Daar was hij dan. Ik dacht dat hij niet ging komen. Ik keek in Nan in zijn ogen en ik zag pure paniek. Maar hij is toch eruit gevlogen. En dat betekent dat je er 4 goed hebt. Dus we hebben een winnaar en dat is Elton.
0: Zo. 5 voor Fernando.
1: Hey.
0: 5 voor Fernando.
1: Woehoe.
0: 5 voor Fernando.
1: Wauw.
0: 5 voor Fernando. Elton, same time, same place. Morgen, Fabian, sorry. Volgende keer doe je gewoon weer lekker mee. En we gaan los morgen, man. Zo. En ook jij kan morgen meedoen. Dus wees scherp. Same time, same place. 5 van Fernando. Dit is Roxy Rosa. Out.

0: wat die mensen denken. Want er is een reden dat je bepaalde dingen doet.
1: Ja.
0: Maar je moet jezelf de ruimte geven om die nieuwe persoon te worden.
2: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
3: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
4: Zometeen Frenna featuring Odile en Wizkid met Coca Body. Vanochtend schijnt af en toe de zon en blijft het vrijwel overal droog. Vanmiddag is half tot zwaar bewolkt, met later zelfs kans op een enkele bui. Mogelijk zelfs onweer. De temperaturen liggen rond de 19 tot 25 graden. Irma met de nieuws van NOS op 3. Goedemorgen.
5: Goedemorgen. Abortus zou niet meer strafbaar moeten zijn. Dat vindt Pro. Nu staat abortus nog in het wetboek van strafrecht en mag alleen bij uitzonderingen een ongeboren kind weggehaald worden. Maar Pro wil dat veranderen.
6: Kijk, wij vinden heel belangrijk dat abortus zorg. En dat is de basis. Toegankelijke, veilige abortuszorg. En daar moeten we natuurlijk kijken dat dat zorgvuldig uitgevoerd kan worden. En daarom geloven we ook dat dat niet nodig is door het in het strafrecht te zetten. Maar we hebben aan abortuszorg heel veel zorgvuldigheidseisen. En die houden wij volledig in stand. En daarmee geloven we dat we een goede balans vinden tussen enerzijds de keuzevrijheid die een vrouw moet hebben en veilig toegankelijke zorg en de beschermwaardigheid van een vrucht.
5: Volgens Kamerlid Vliegend Hart is het in de eerste plaats aan de vrouw om te beslissen over een abortus, niet aan de strafrechter of aan artsen.
4: 100%. Het is ook aan de vrouw. Het is het lichaam van de vrouw. Dus zij is de enige die mag bepalen over haar lijf. Zocht te gek voor woorden dat een of andere rechter of dat het land of een of andere kabinet gaat bepalen wat jij met je lijf doet. Jezus, dat ik al belasting moet betalen is al genoeg elke keer. Maar snap ik bedoel? Dus heel veel wordt ons opgelegd. Maar wat over met je lijf gebeurt, is van jou. Ja. Zo sta ik erin.
5: Pro vindt dat dus ook. En die gebruiken dat dan nu ook als punt bij de onderhandelingen met het minderheidskabinet om de begroting te steunen.
4: Oké. Okay.
5: En pas goed op je ouders, of misschien je opa of oma. Want 80% van de ouderen die bijvoorbeeld van de trap vallen of struikelen in huis, raken daarbij zwaar gewond. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Veiligheid Nederland. Vorig jaar moesten 124.000 ouderen naar de spoedeisende hulp na een valpartij. Deze week start vanwege die enorme cijfers een preventieweek, waarin ouderen leren hoe ze kunnen voorkomen dat ze vallen.
7: De Ik Sta Sterk Brigade die trekt door het land. En daar kunnen 65-plussers samen met hun naasten een simpele balanstest doen en ontdekken hoe stevig ze op hun benen staan. Dan krijgen ze daar ook tips en adviezen voor.
5: En ook kunnen ouderen via een website een enquête invullen om te zien wat hun valrisico is en wat ze ertegen kunnen doen. En de 13-jarige Seth uit Emmen werd in het zonnetje gezet na een mooie actie. Hij zamelde flessen in voor zijn leraar Duits, die zijn dochter verloor aan een ontstekingsziekte. Dat geld gaat naar een stichting die zich bezighoudt met de zichtbaarheid van die ziekte. En als dank kreeg hij van de burgemeester een award.
8: Seth, ja? Wij willen jou wat geven. Je weet wie ik ben?
9: Ja, de burgemeester.
8: De burgemeester dan, ja. En jij hebt iets heel moois gedaan in de samenleving. Daar zijn we heel trots op.
10: Ja, Seth, hoe is het om zo in het zonnetje te worden gezet?
9: Heel mooi.
5: En ook mocht hij als FC Emmen-fan met zijn hele klas aanwezig zijn bij de wedstrijd van dit weekend, inclusief een rondleiding door het stadion. Als kers op de taart won zijn clubje de wedstrijd met 1-0.
4: Fernando. Frenna

0: Felix, a very good morning. Wat doet het met je als je op 13-jarige, op je 13e eigenlijk je beste vriend overlijdt? Romeo is in the building. En hij weet hoe het is om je daarna compleet alleen te voelen. Hij is vandaag met ons in de studio om in de week tegen eenzaamheid te vertellen hoe dat voor hem is. En ja, hoe muziek een uitweg werd en hoe hij een plek vond die uiteindelijk als huis voelde. Ja, maar hoe kom je daar? Romeo, good morning, welkom.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen, yes. Goed dat je er bent. Ja, je bent op heel jonge leeftijd je beste vriend Samuel verloren.
1: Ja.
2: Wat deed dat toen met jou? Ik kan me niet voorstellen hoe dat geweest is.
1: Nou, het is gewoon, ik voel me alleen, zeg maar. Ik had niet heel veel vrienden of zo, zeg maar. Maar uiteindelijk, ja, het was wel moeilijk om het een plekje, zeg maar, te geven. Maar ik heb het wel, zeg maar, zijn plekje kunnen geven. Ik heb het rust kunnen geven. Ik vond het jammer wat er is gebeurd allemaal. Maar, ja.
0: Het was je beste vriend, dus ja. Het voelt al leeg dat hij er niet meer was.
1: Het is gewoon een hele leegte, gewoon wat gewoon... Ja, het is niet echt te beschrijven, gewoon alsof alles van je gewoon wel, zeg maar, zijn plekje kunnen geven. Ik heb het rust kunnen geven. Ik vond het jammer wat er is gebeurd allemaal, maar ja.
0: Het was je beste vriend, dus ja. Het voelt al leeg dat hij er niet meer was.
1: Het is gewoon een hele leegte, gewoon wat gewoon... Ja, het is niet echt te beschrijven, gewoon alsof alles van je gewoon weggaat, gewoon, maar...

0: de pijn zien, dit is die lijf niet. Mama is sick, ik zeg voor mijn problemen, je maand. Er eentje, mijn brother is gone. Can't feel the pain, but I know I'm in pain. I'm just feeling like I won't be like anyone. Ieder heeft eigen dingen en zijn eigen story. Je imperfecties zijn uniek. Niemand als jij en jij niet als een ander. Gewoon maar jezelf, maar kijk wat je kiest. Gewoon maar jezelf blijven.
1: Ja man, ja, man. Kippenvel. Want Romeo, vertel eens even, want hier omschrijf je eigen verhaal in rapvorm. Welke rol speelde hiphop in het omgaan met de eenzaamheid en het verlies van je beste vriend Samuel?
2: Ik denk echt alles, man. Muziek is echt alles voor mij, want muziek is zeg maar de enige plek waar ik gewoon echt mezelf kan zijn zonder dat iemand er iets over te zeggen. Voor mijn mening, niemand heeft daar iets over te zeggen. Dit is gewoon hoe ik mij voel. Ik kan praten met mezelf. Ik kan luisteren naar mezelf. Ik kan op de toon praten hoe ik wil. Weet je, dus ik voel me gewoon zo veilig bij mijn muziek en dat laat mij zoveel meer mezelf zijn en meer positieve kanten van mezelf dat ik kan laten zien aan mensen. Dat zo is echt
3: mooi. En dat jij dan ook een andere plek hebt om dat misschien ook aan andere mensen laten horen, om die ook te inspireren, die zoiets misschien ook voelen. Dus dat is heel mooi dat je dat doet. En je bent uiteindelijk ook bij Yuzu Community terechtgekomen. Yes. Toch, kan je daar iets meer over vertellen?
2: Ja, Yuzu is een groep wat opgericht is door Daniel, Marco en Chris en Gino. En ja, het is echt een familie geworden. Ik kende niemand daar. En het was echt, het waren allemaal onbekende jongeren onder elkaar die gewoon een doel hadden, maar niet zeg maar de stappen hadden om daar naartoe te werken, zeg maar. Yeah. En deze mensen van Yuzu, die hebben daar echt voor gezorgd. En ja, ook in die tijd met Samuel, dat ik gewoon het echt moeilijk had. Hun hebben mij gewoon laten zien dat hoe alleen ik mij ook voelde, ik was niet alleen. En dat begreep ik niet. En hun lieten mij gewoon zien, dit is een familie. Wij zijn jouw familie. Wij zijn hier voor jou. Niet alleen om muziek. Wij zijn hier voor jou.
1: Mooi.
2: En ja, Yuzu heeft mij gewoon iets gegeven wat ik gewoon nooit meer van iemand anders kan krijgen. Het gevoel van een familie hebben.
3: Wauw, echt mooi. Want ook terwijl je erover praat, zie je ook echt wat die mensen ook voor je betekend hebben.
2: Ja, zeker. Ik zie iedereen als mijn neef, mijn nicht, mijn vader, mijn moeder. Het is echt.
1: Hoe belangrijk is het voor een jong boy als jij om het gevoel van familie te hebben?
2: Ja, echt. Het is gewoon, als je niet het gevoel hebt van een familie, dat je zo alleen voelt, dan je gaat je niet geliefd voelen of warm voelen. En dan kan je gewoon de verkeerde kant op gaan en dan kan je domme keuzes maken in het leven. En dat, weet je, dat heb ik zelf ook gehad. Dat ik dan de verkeerde richting op ga. En daar heeft Daniel en al die mensen hebben mij daarvan weggehouden. En ik denk dat als je zonder Yuzu was ik niet hero, zeg maar. Laat
3: mooi,
2: ik zo
3: man.
2: Zeggen. Dus
3: heel mooi.
1: Er zijn nu ook kids die luisteren, misschien ook van jouw leeftijd. Wat hoop jij dat zij mee kunnen nemen uit jouw verhaal als zij ook die eenzaamheid voelen?
2: Gewoon te alle tijden gewoon jezelf blijven en houd bij jezelf en wees niet iemand die jij niet wilt zijn. Wees gewoon lekker jezelf, maar je moet het wel ook willen, zeg maar. Dus ja.
1: Proud,
3: ja, heel mooi. Ja, ik ook echt, want je zegt het al, hè, ze hebben echt iets voor je gedaan, maar het is ook wat jij er zelf ingestopt hebt. Dus daar mag je echt trots op zijn.
2: Ja, tuurlijk.
1: Ja, man. Ja, mooi, sowieso. Man. Blessings. Tof dat je wilde komen.
2: Yes.
1: Als je dit wilde vertellen. Je vond het een beetje zenuwachtig. Je was een beetje zenuwachtig.
3: Nou, je hebt echt goed gedaan, hoor.
1: Je hebt goed gedaan, man.
2: Dank je wel.
1: Shout out to you, man.
2: Dank je wel.
1: Thanks dat je dit met ons wilde delen. En ja, en als je verhaal heeft, als zijn verhaal jou heeft geraakt, zoals het ons heeft geraakt, ben helemaal van ondersteboven. De verhalen van Romeo en andere jongeren van Yuzu zijn te zien in de Yuzu documentaire. Zoek ze vooral even op. En voor iedereen die zich alleen voelt, weet dat je niet de enige bent. Dat is belangrijk. Praat erover, zoek iemand bij wie je zelf kunt zijn en weet dat er altijd een eerste stap is. Je hoeft dus niet dit allemaal alleen te doen.

0: tunes, new vibes. Check en volg daarop die playlist Nando Leak Sound System op Spotify. Nando Leak Sound System op Spotify, de heetste tunes van dit moment, gepropt en gestopt in één playlist. Ja, doe ik gewoon. Serieus.
1: It's television boy chief, you last another ochtendshow, man, the boy Fernando. It's all about that love, let's go. Yes, on the
0: beat. Lijp en Moela! Wat een tune is dit, man. Volume op 1000 voor deze.

0: en Moula, wat een tune, jongen. Vrijdag begon ik wat te draaien voor je. Wat een tune, ongelooflijk vet. Emma van NOS op 3, wat heb je zo meteen voor ons?
1: Een heel bijzonder WK in Antwerpen het afgelopen weekend met een flinke prijzenpot. Hoor je zo meer over?

0: Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
1: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak

0: vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: Check funxad.nl. Your city, your sound.
1: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
3: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
1: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest. Zin in Afro vibes? Check dan nu Funix Afro. De heetste Afrobeat en Amapiano. Funix Afro. Luister op funix.nl of in de gratis NPO luisterapp.
4: Hermanos! Ja, dat dacht je vandaag een outfit check-in. Mooi niet? Vandaag een SOA-check-in. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch? Beter.
1: In the mood for vibes?
5: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Funix. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
1: Jij brengt de mood bij de vibes.
5: Funix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
7: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
8: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Nu bij Dirk, Jan American Pancakes of Poffertjes Chocchip, 1,69.
2: Zometeen muziek van Distinct, featuring Morad, RS6. RS6, ook met de actualiteit die ook vliegensvlug voorbij komt. En daarom staat ze weer paraat met het nieuws van NOS op 3. Irma, good morning.
3: Goedemorgen, er is weer veel gepraat in Den Haag. Het minderheidskabinet ging met oppositiepartijen in gesprek over hoe ze steun kunnen krijgen voor hun begroting. Het kabinet wil morgen duidelijkheid hebben over die steun en het lijkt erop dat linkse partijen mee willen doen, zoals Pro. Politiek verslaggever Ewout Kiewit weet meer.
4: Dit weekend waren dus die gesprekken en ja, daar is blijkbaar wel echt iets veranderd bij het kabinet. Want daar bleek ineens dat het kabinet bereid is om de eis van Jesse Klaver van Pro daaraan tegemoet te komen. De bezuinigingen op sociale zekerheid, die kunnen van tafel. En dat heeft de zaak echt in beweging gezet.
3: Het is nog wel onduidelijk hoe het kabinet alle plannen dan wil betalen, want de bezuiniging op sociale zekerheid zou wel veel geld opleveren. En bij een Russische aanval op de Oekraïnse stad Kharkiv zijn 15 mensen gewond geraakt. Onder de gewonden zijn ook kinderen, meldt de burgemeester van de stad. Er zou een bom zijn ingeslagen in een flatgebouw. Op het Italiaanse eiland Sicilië is het vliegverkeer opnieuw verstoord door de vulkaan Etna. Door een hoop as in de lucht wordt er niet meer gevlogen op de belangrijkste luchthaven op Sicilië. Duizenden reizigers zijn gestrand en tientallen vluchten zijn omgeleid. En het WK Fortnite was dit weekend in Antwerpen. Duizenden gamefans keken naar hoe de 100 beste Fortnite-spelers het in duo's tegen elkaar opnamen. En het werd gewonnen door Egor en Wilmer. Die zijn in de Fortnite-wereld beter bekend als Swizzy en Pixie. This is them.

0: Ja, voor Swizzy was het de tweede keer dat hij wereldkampioen werd. Vorig jaar was hij ook al de beste in Frankrijk. En daarmee is hij de eerste speler die de prijs 2 jaar achter elkaar wint. Het levert ook nog wat op. Het duo heeft €350.000 gewonnen.
1: Zo!
0: En het weer. Het noordwesten en noorden van het land krijgt een grijze dag met af en toe een buitje. In het binnenland wat meer zon. Het wordt maximaal 19 tot 22 graden.
2: Luister deze week naar Funix en maak kans op tickets voor Delisa. Aanstaande zaterdag in Paradiso, Amsterdam. Meer info? Check

0: is de morning show met
1: zijn good vibes.
0: Lekker wakker worden.
1: Hey.
0: Keep it hard, keep it banging, baby. Ja, Donna, je kent het wel.
1: Oké.
0: Je gaat eindelijk samenwonen.
1: Leuk.
0: Lekker jullie eigen plek. Alles maken precies zoals jullie dat willen. Alles. Maar dan komt de vraag. Wie wordt de baas over het interieur? Ja, hier wordt het interessant. Want nu staat iedereen gefocust te luisteren. Want jij kan wel zeggen, ja, we doen het samen. Maar als je thuis komt en ineens staat er een beige bank, een vaas van 80 euro en een kussen waar je niet eens op mag zitten, dan zitten we eigenlijk niet op dezelfde lijn en dan weten we allebei wie hier de beslissingen maakt. Dus zeg eerlijk, wie zou er verantwoordelijk moeten zijn voor de inrichting van het huis? Ik heb niks te zeggen.
1: Maar wacht even, nee, helemaal niks?
0: Helemaal niks. Kijk, weet je wat het is? Ik ga je een truc leren.
1: Okay.
0: En ik ga niet generaliseren, maar als je luistert, dan snap je hem. Kijk, soms kan iemand je een vraag stellen. Wat vind je hiervan? En wij domme gasten, mannen, denken van, oh, ik heb een mening. Nee, het is voor de vorm dat het je gevraagd wordt. En dan geef je een mening en uiteindelijk wordt er toch iets anders gekozen wat past in het beeld van de persoon met wie je woont.
1: Ja.
0: Ik heb dat al lang al doorgehad. Mijn vriendin zegt, wat vind je hiervan? Ik zeg, schat, whatever you like. Ja, maar nee, want ik weet dat het is een illusie. Want mijn mening, want jij vindt mijn smaak niet leuk. Als ik op een gegeven moment zeg, ja, ik wil dit en ik wil dat. Zeg ze op een gegeven moment, nee, geen Tupac aan de muur, hè. Geen Muhammad Ali aan de muur, hè. Omdat ik hou van die inspirational figuren. Ophangen. Zeg ze, doe je maar op je eigen kamer. Oké, dan heb ik een zolder.
1: Ah, zielig.
0: En dan, nee, maar. Ik heb deze vraag aan meerdere mensen gesteld.
1: En aan mensen of mannen? Dus jij zegt eigenlijk dat vrouwen bepalen het interieur.
0: Ik denk dat de vrouw gewoon bepaalt. Ik denk, als ik heel eerlijk ben, ik denk dat wij mannen alles doen om de vrouw te pleasen. Wanneer je stoer doet in de gym, doe je niet voor jezelf. Wanneer je een mooie auto koopt of you want to live the life en dat soort dingen. We zijn altijd iemand aan het impressen. Tuurlijk vinden we een keertje wat leuk, maar we zijn altijd aan het impressen. Hallo, ik ben macho, ik kan dat. En ik heb gewoon gerealiseerd dat ik heb niks te zeggen in het huis qua inrichting.
1: Hoe het eruit ziet. Maar kan het dan niet misschien zo zijn? Het is gewoon een kleine suggestie, een kleine optie. Dat misschien je smaak voor in huis niet zo mooi is.
0: Ja, maar daarom zeg ik. Zij bepaalt weer dat mijn smaak in huis niet mooi is.
1: En ja, maar soms hebben mensen daar gewoon echt geen goed inzicht op. Want je moet het goed in die ruimte plaatsen.
0: Mm.
1: Je moet niet ook iets wat je over een jaar niet meer mooi gaat vinden. Zodat je het opnieuw gaat halen. Je moet wel ook leuke sfeerelementjes in huis. Dus misschien is gewoon jouw, dat ze weet. Oké, Fernando's smaak is gewoon niet helemaal daar, zeg maar.
0: Zal ik een voorbeeld geven waarbij ik gelijk gezien hoe jij gaat reageren, waarom ik niets te zeggen heb in het huis. Jouw vrouwtje, Ries, shout-out naar haar, is ook fan van Spider-Man.
1: Klopt.
0: Oké, wat nou als zij, net als ik, allemaal Spider-Man poppen heeft en het in een woonkamer wil plaatsen? Wat vind jij daarvan?
1: Kijk. Nee. Ik ga dit even heel goed uitleggen wat ik daarvan vind. Is het mijn smaak? Nee. Zou ik het zelf in de woonkamer zetten? Nee. Maar er zijn wel opties om het mooi te plaatsen. Er kan een mooie kast komen. Ergens in een hoekje. Er kan misschien een mooie inbouwkast. Zo rondom de televisiekant ook wel. Maar het moet dan mooi geplaatst. Dus we gaan niet ergens gewoon. Wat dan ook heel veel mensen doen. Ik kijk jou even aan. Gewoon ergens een hoek met 20 poppen. Ja, dat ziet er niet uit.
0: Ik heb gewoon besloten. Ik heb gewoon besloten voor de mensen die mijn podcast studio gezien hebben. Ik heb gewoon besloten. Weet je wat? Ik ga niet eens discussie maken of discussie voeren over waar het in huis moet. Ik plaats gewoon in mijn mancave waar ik mijn podcast opneem. Klaar, dan heb ik die discussie niet. Of geen discussie te voeren, is het geregeld. Dus de vraag vandaag is, wie is, who run the world, girls? Wie bepaalt het thuis bij jou?
1: Wie bepaalt het interieur?
0: Het interieur.
1: Hoe het huis eruit? Ja, de persoon met het meeste smaak. En toevallig ben ik het.
0: Ik zei het toch! Maar dit is, kijk. En ik hou van jou dat je zo eerlijk bent.
1: Ja.
0: Dit is wat ik bedoel. Dat zegt mijn vriendin ook. Ja, ik heb smaak, jij niet.
1: Ja, maar misschien heeft ze wel gelijk,
0: Nono. Nee, kijk, dit is wat bijna elk man te horen krijgt thuis. En het enige wat je wel kan doen.
1: Er zijn ook mannen met smaak. Er zijn echt ook mannen met smaak in huis.
0: Ja, maar uiteindelijk bepaalt de vrouw.
1: Nee, als die man toch een goede smaak heeft, dan kan het toch ook bepaald. Dan kunnen we echt wel praten, hoor.
0: Er wordt gesproken. Hij mag misschien wel een timmeren thuis, maar voor de rest.
1: Nee, hij mag ook. Als hij echt iets moois heeft bedacht.
0: Iets.
1: Ja.
0: Uiteindelijk bepaal jij.
1: Nee.
0: Ik woon bij jou.
1: Nee. Jij komt er met die poppen niet in. Jij komt er niet in met je 20 poppen. Nee. Niet in de woonkamer.
0: Oh shit.
1: Want jij zit ze allemaal weer. Nee.
0: Ze mogen niet in de woonkamer.
1: Ja, maar het moet mooi. Niet gewoon hier een pop, daar een pop. Gewoon structuur en ander.
0: Oh my god. Als je de luisteraar bent en je herkent jezelf hier. Gewoon eerlijk zijn. Ja,
1: gewoon eerlijk.
0: Weet je, gewoon wie is er thuis verantwoordelijk voor de inrichting van het huis? Wie bepaalt de kleur, de textuur, welke banken aangeschaft moet worden? Alles. Wees eerlijk.

0: is Christian D&D Dior. Ja,
1: verhitte discussie hebben wij
0: zeker. Maar hij is wel heel duidelijk. Hè? Want we hebben het vandaag over wie bepaalt het interieur thuis. En ik was heel duidelijk in mijn mening. En facts. Wij als man, ik als man, heb helemaal niks te zeggen over de inrichting van het huis. Ik ben nu druk bezig met een verhuizing. Althans, mijn vriendin is druk bezig met een verhuizing. Ik knik gewoon ja. En ik zeg, ja, wat gaan we doen? Wat kost het? Maar zij bepaalt gewoon hoe het eruit ziet. Wat er wordt aangeschaft.
1: Maar dat moet beter kunnen. Ik denk echt dat een man ook iets te zeggen heeft. Misschien ben ik naïef, maar een man heeft ook iets te zeggen als de smaak maar goed is.
0: Nee.
1: Ja, uiteindelijk,
0: een vrouw heeft een visie. Vrouw heeft al. Ik wil niet generaliseren, maar een vrouw weet. Kijk, vrouwen hebben overzicht op een andere manier. Dus die hebben een soort indeling gemaakt, want die hebben een soort logica in hun hoofd. Dat moet in balans komen in het huis.
1: Ja, dus al zou een man dat ook hebben, de man, niet een man, maar gewoon de man in de relatie. Al zou hij dat ook hebben en hij komt met goede suggesties, dan kan de man toch ook...
0: Het enige wat ik belangrijk vind is dat die tv daar is, groot genoeg is en dat ik gewoon af en toe kan tv kan kijken en kan spelen.
1: Oké, oftewel... Misschien heeft Gil een betere smaak.
0: Ja, ik
1: even kijken wat de luisteraar ervan
0: Valentina!
2: Good morning.
0: Good morning, good morning. Wie is er thuis verantwoordelijk voor de inrichting van het interieur?
2: Ja, ik.
0: Zie je?
2: Ja, ik ben het wel eens met jou, Fernanda. Kijk, mannen die zijn vaak, hebben ze niet de visie die we hebben. Kijk, met herfst willen we een beetje cozy, maar weet je, met de winter moet die kerstboom ook kunnen. In de zomer wil je gewoon ruimte hebben. In de lente is het een beetje van beide, want het zijn nog wel donkere dagen, maar steeds lichter.
1: Ja, zij snapt dat.
0: Ja, ga je concurreren met haar visie?
1: Ja, maar dat is Nando, dat is precies wat ik zei. Het is dus niet dat de man niet mee mag bedenken. Maar dan moet je wel met iets goeds komen.
0: Nee, maar kijk, hoe kan je haar als man overtreffen? Zij heeft een hele visie. Zij heeft een paletbord. Zij heeft Etsy uitgespeeld. Zij heeft letterlijk, zeg maar, van dit moet de textuur met dat en dat. Ik ga daar... Kijk, pick your battles. Ik kom met een... Snap je, het is niet belangrijk genoeg voor mij. Ik denk van, weet je wat? Schat, als jij happy bent... Doe het, please. Zolang, laat mij met mijn tv. Ik wil gewoon een aparte tv in het huis. Dat als jij TLC wil kijken, kijk je dat. Maar ik ben op de tweede verdieping of in een andere kamer.
1: Ja, maar dat betekent dus dat jij die visie niet hebt. Dat betekent niet omdat je een man bent. Jij hebt gewoon die visie niet. Want heb jij een man?
2: Ja, ik heb een man, maar ik moet wel eerlijk zeggen, de meeste mannen hebben die visie niet.
0: Zie je?
1: Ja, is zo. Ja, klopt.
0: Maar dat is de overtuiging ook van de vrouw. Het maakt niet uit of je met visie komt.
1: Nee, dat is echt niet waar. Nee, al zou die visie er wel zijn. Stel jouw man, Valentina, die zou komen met een heerlijk herfstekentje. De juiste geurkaarsen, want je moet wel ook niet die zoetige geuren en zo. Je moet wel lekker een beetje warme geuren en zo. En dan moet je ook in de winter, moet je ook niet dan die citrusvruchten. Maar stel, hij zou daar allemaal mee komen. Dan zou je dat toch wel toestaan in je huis?
2: Ja, maar hij komt daar niet mee. En dat ligt er ook aan hoe die kaars eruit ziet.
0: Het wordt specifiek. Op een gegeven moment kan je niet meer...
1: Dus je moet die visie hebben.
0: Nee, je moet gewoon overlaten.
1: Valentina,
0: doe maar. Want weet je,
2: kijk. Als jij een groene muur hebt, maar je zet daar bijvoorbeeld... Wat is echt een lelijke kleur bij groen?
1: Oranje of zo.
2: Ja, hij komt thuis met een oranje kaars.
1: Nee,
2: en hij houdt van horloges, hè, met een horloge afbeelding erop. Ja, dat gaat gewoon niet gebeuren,
0: Heb je gelijk een scheiding?
2: Nee.
0: Weet je?
2: Dat niet. Maar het gaat gewoon de vormbank weer in.
0: Snap je? De discussie.
1: Maar mannen kunnen ook, ik geloof echt, ik vind niet dat we overeen komen te scheren dat mannen geen visie hebben. Ze zullen het echt wel hebben. Die zijn er echt wel.
0: Uiteindelijk, iedereen weet, elk man die stoer doet, je vrouw bepaalt gewoon die hele tory.
1: Nee, dat is niet waar.
0: Facts.
1: Al zou die man een goede visie hebben voor het interieur, mag hij dat toch ook mooi neerzetten?
0: We gaan doen. Misschien heb ik ongelijk.
1: Ja,
0: en zit Valentina. We gaan even kijken naar iemand. Valentina, dankjewel. We gaan Soudama erbij halen. Hij is meubelverkoper.
1: Okay.
0: Dus als er iemand in situaties komt waarbij een man en een vrouw binnenkomen met een visie en wie het uiteindelijk wint, gaat Soudama ons kunnen vertellen. Soudama?
3: Goedemorgen, Fernando.
0: Vertel.
1: Goedemorgen.
3: Ja, kijk, weet je, maar die dingen dagelijks mee, weet je. Ik bedoel, de man die staat daar een beetje bij. Die vrouw zegt, ja, maar ik wil die bank beige. Die man zegt, ik wil die bank blauw. Maar ja, Fernando, happy wife. Happy life. En dat verkoopt op die bank.
1: Ik ga stuk.
3: Ja.
1: En in welke kleur?
3: Ja, dan beige, hè?
0: Maar
3: je moet ook een beetje sturen, hè. Ik bedoel, kijk, wij vrouwen die zijn heel goed in twijfelen. Dat merk ik vooral als ik in de meubelzaak sta en ik ben bezig met die bank verkopen met een bepaalde kleur. Twijfelen. Ja, en wij mannen lossen het op. ik als verkoper stuur nou de juiste kleur die die vrouw eigenlijk indirect wil kiezen, maar ook weer niet. En de man kijkt het aan en die is ook een beetje blij. Nou, dan hebben we meteen blij gehad. Dus ik bepaal een beetje de kleur. Dat is heel stom, hè? Maar de verkopers die bepalen een beetje de kleur en de interieur in je huis.
0: Dus eigenlijk zou ik jouw doekoes moeten betalen. Dat ik zeg, je lijst Sudama. Want ik binnenkom, kies mijn bank.
1: En dus, eindstand, hij zegt, ik bedenk ook mee. Sudama is geen vrouw volgens mij.
3: Ik ben geen
1: vrouw, nee. Tada! Tada! Mannen hebben ook visie! Ja, maar kijk. Ik heb gelijk!
0: Ja, maar kijk.
3: Kijk, je moet je een beetje verdiepen. Je moet je een beetje verdiepen in de Japanse stijl, in de industrieel stijl. En als je dat een beetje weet, ja, dan kan je ook meepraten met die vrouwen.
0: Nee, maar is niet nodig, man, bro. Ik
1: accepteer gewoon. Ik accepteer het gewoon,
0: bro. Ik wil gewoon lekker slapen. Ik wil lekker slapen in mijn bed. Geen discussie over. Jij koos een verkeerde kleur bank. I'm good.
3: Je ziet toch die kleur van je bed? Dan laat die vrouw die kleur van die bed kiezen dan.
0: Bro, ze mag alles kiezen, bro. Happy, je zei het net heel mooi. Happy wife, happy life. Kan ik veel beter functioneren in het leven. Maar ik weet zeker dat als ik mijn meningen door wil drukken, kom ik bij jou, Sudama.
3: 100% mag je bij mij komen. Zeker.
0: Lobby, met korting. Lobby. Ja, met korting, ja. Ik bedoel, dan kom ik even langs. ADF, Anje, Karel, Zomerbloesje, Simone Show, let's go.

Georgia Smith met Gumbody. Zometeen de nieuws van NOS op 3. We hebben ook muziek van Jonah Fraser die uit je speakers komen. Maar ja, de moordende minuut, hè? Ja, die zit er weer aan te komen. Heel simpel. Misschien ben je nog naar Avengers geweest van het weekend. Ik in ieder geval wel. Ik heb allemaal spullen gehad. Als je benieuwd bent wat voor spullen ik heb gehad, check mijn Instagram, Fernando Halman. En zie me in de bioscoop lopen met spullen. Oh, ik heb het ding, nou, te veel geld uitgegeven voor niks. Maar in ieder geval, uit liefde. Vandaag gaan we tickets weggeven voor die lijsten. 3 oktober staan ze in de Paradiso. Je kunt je kwalificeren door antwoord te geven op de volgende vraag. Welke kleur is de Hulk van de Marvel films? Welke kleur is de Hulk van de Marvel films?

0: zon af en toe, hè. Het is wel vrijwel overal droog. Hier en daar bewolking op je bolletje. Onweer kan ook tevoorschijn komen. De temperaturen liggen rond de 19 en 25 graden. Van het nieuws van NOS op 3. Een hele goede morgen.
1: Goedemorgen. In de eerste helft van dit jaar tankten Nederlanders een stuk vaker over de grens. Blijkt uit cijfers van de Nederlandse bank. Die keek naar betalingen met een pinpas of creditcard.
2: Wij kijken naar de eerste helft van dit jaar. Dan zien we een stijging van 33% van het aantal tanktransacties in België. Tot ruim 11 miljoen. En een stijging van 11% in Duitsland tot 14 miljoen. En in totaal ging dat om 1,5 miljard in Duitsland en België.
1: Prijsverschillen met onze buurlanden die zijn er altijd al geweest. Maar nu de brandstofprijzen stijgen door de oorlog in het Midden-Oosten, steken meer mensen de grens dus over. En ook binnen de Nederlandse grenzen rijden mensen steeds vaker om voor een benzinestation met lagere prijzen.
0: Ja, ik moet ook tanken. En ik ben ook benieuwd waar ik zeg maar een tankstation kan vinden met lagere prijzen. Want ik heb begrepen, ik rij pas een jaar oud op. Ik heb ook begrepen dat je moet zoeken naar een tankstation die niet in de buurt staat van de snelweg. Want de snelweg is die duurder, toch? Toch, Donna? Volgens mij. Ja, toch? Ja. Volgens mij is die op de snelweg is die veel duurder.
1: Ja, je kan beter een dorpje in of een stad wat verder inrijden, denk ik.
0: Oké. Dan ga ik straks een dorpje in. Ik weet niet welk dorp. Maar als je me hallo! Kom tanken.
1: En er is nog veel onduidelijkheid over een mogelijke poging tot een aanslag bij een Engelse luchtmachtbasis. Gisteren reden daar 3 verdachte bestelbusjes in de buurt. Bomexperts hebben onderzoek gedaan en er zijn 5 mensen opgepakt. Volgens correspondent Fleur Launsbach kunnen omwonenden van de luchtmachtbasis voorlopig nog niet naar huis.
3: Er zijn 85 huizen die geëvacueerd zijn. En die zijn midden in de nacht uit hun huis gehaald. Dus die zitten nog steeds in een buurtcentrum in hun pyjama. Dus ik denk dat die ook graag hopen dat ze binnenkort terug mogen.
1: De Engelse vliegbasis werd door de Verenigde Staten gebruikt bij aanvallen tegen Iran. En was je een pester op school in Zuid-Korea, schrijft de universiteit dan maar op je buik. Steeds meer universiteiten willen namelijk geen leerlingen die een verleden hebben met pestgedrag. In Zuid-Korea heeft ieder leerling een leerlingendossier. En als daarin staat dat je een vorm van geweld hebt gebruikt op school, dan kan een universiteit je dus weigeren. Ze hopen dat leerlingen daardoor meer verantwoordelijkheid nemen over hun gedrag. Pesten is een groot maatschappelijk probleem in Zuid-Korea. Ondanks allerlei initiatieven van de overheid om het schoolgeweld tegen te gaan, neemt het alleen maar toe.
0: Dus je krijgt, als je pestgedrag vertoont, krijg je een soort strafblad, waardoor je eigenlijk dus niet door kan gaan naar de universiteit.
1: Ja, zo zou je het kunnen noemen. En ze hebben dan geloof ik 9 verschillende niveaus.
0: Ja.
1: Het eerste niveau hoef je alleen een excuusbrief te schrijven. Ja. Bij het 9e niveau word je echt van school gestuurd.
0: Okay.
1: En zit je in die hogere cijfers, dan kan een unie je weigeren.
0: Zo! Oké, nou duidelijk. Fernando. We're all gonna make it. Nee, niet iedereen op de universiteit.

0: allemaal. Dat is de highest form of happiness. Die happiness zoeken. We hebben Keanu aan de lijn. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. We hebben het vandaag gehad over interieur, inrichting, wie het allemaal bepaalt. Waar, had je het gehoord of nog niet?
1: Nee, dat had ik nog niet gehoord.
0: Oh ja, waar het over dat een man eigenlijk niks te zeggen heeft over de inrichting van het huis.
2: Nou, daar had jij het vooral over.
0: Ja, ik zei dat de vrouw bepaalt gewoon alles in huis.
2: Hoe denk jij daarover?
1: Ja, ik kan die mening wel delen. Ja. Als zij het doen, dan is het nooit goed. Dus ik kan het beter van aan de vrouw overlaten. Maar heb je ook geen... krijg je achteraf geen dingen te horen over.
0: Told you.
2: Ja, nou ik haal je één iemand niet erbij en dan told you. Ik bedoel, er zijn ook genoeg mensen die zeggen in de NPO luister app, we delen het, we doen het gewoon samen.
0: Ze hebben minimaal, zeker 2%.
2: Nee hoor, daar geloof ik echt niet in.
0: Ja, maar als mensen echt eerlijk zijn, daarom vind ik ook leuk dat vrouwen ook reageren. Zeg ja, ik bepaal het.
2: Weet je wat, zullen we gewoon tickets voor de lijsten gaan weggeven? Ja, nou ik haal je één iemand niet erbij en dan told you. Ik bedoel, er zijn ook genoeg mensen die zeggen in de NPO luister app, we delen het, we doen het gewoon samen.
0: Ze hebben minimaal, zeker 2%.
2: Nee hoor, daar geloof ik echt niet in.
0: Ja, maar als mensen echt eerlijk zijn, daarom vind ik ook leuk dat vrouwen ook reageren. Zeg ja, ik bepaal het.
2: Weet je wat, zullen we gewoon tickets voor de lijsten gaan weggeven?
3: De moordende.

0: bedenken van Disney?
1: Bedenken van Disney, hoe heet die weer? De Pinkstar of zo?
0: Nee, nee, dat is hem niet. Maak de lyrics af. Normaal doe ik dit niet. Walt, ja zeker. Maak de lyrics af. Normaal doe ik dit niet. Ik hoop dat...
1: Ja, je dit ziet hoe mijn energie op
0: de... Juist hem! Ja man, ja man. Hoe noem je een babypaard?
1: Een pony.
0: Nee, een veulen. Ja, welk Kardashian date met Lewis Hamilton?
1: Kim Kardashian.
0: Jazeker, Kimmetje. Hoeveel is 50% van 100?
1: 50.
0: Ja. Hoe heet het nieuwe album van Jade Lauren?
1: Jade Lauren, zal het niet weten.
0: Ja. Weet je wel hoeveel je er goed hebt?
1: Ja, precies 6, denk ik.
0: Precies 6, denk je. Laten we even kijken of dat precies zo is. Nou, kan je zeggen. Het is precies zo, je hebt een 6 goed! Yeah!

0: Een vleermuis heeft twee vleugels.
1: Ja, achteraf als ik over nadenken, op het ijsje, hè?
0: Ja, maar maar net. Wie kent van de tune Starlife? Fredda.
1: Oh, ja, natuurlijk.
0: Ik heb nog meer goed nieuws, want je wint geen paarse sokken, maar...
2: Tickets voor die Lisa aanstaande zaterdag.
1: Oh, geweldig.
0: Paradiso, ja, ik weet niet wat in je agenda staat.
1: Dankjewel.
0: Ik weet niet wat in je agenda staat. Ga je iets doen, 3 oktober?
1: Nou, nu ga ik daarheen, denk ik.
0: Ai, dope, man. Nou, we zien je daar zo.
1: Helemaal goed.
0: Ai, man.

0: Rema.
1: Are you ready?
2: Yeah!
3: Elke dag zoekt Fernando de potentiële hits van morgen.
4: Nieuwe muziek. Nando Leaks. Zoetigheid voor je oren.
3: In de Nando Leaks.
0: Zoetigheid voor je oren. De nieuwste releases, baby.

0: Yeah, man. New tunes. New music. Nandelijk sound system, baby. Ja. Check die playlist. Komt helemaal goed. We gaan naar de Champions League van deze week. Een song die ik eigenlijk het hele weekend aan het draaien ben. Ook als ik mijn 5 kilometer wandeling aan het doen ben, dan heb ik hem op. Yuka met Bon Garçon. Ah, wah, wah.
1: Nando Champions League.
0: Geniet ervan. Let's get it.

0: Bulgaarsson, de Champions League van deze week. Irma, wat heb je zo voor ons?
1: Ja, je kent het vast wel. Je wil een vliegticket boeken en de ene keer is de prijs weer hoger dan de dag ervoor. Of hij is hoger dan bij je vrienden. Daar moet meer duidelijkheid over komen. Hoor je zo.

0: met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyxAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. FunnyxAds, your city, your sound.
1: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor $5 bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check FunnyxAds.nl. Your city, your sound.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Koffan is op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
2: Je doet van alles voor iedereen, behalve wat je moet doen voor jezelf. Het is tijd om jezelf op de eerste plek te zetten. Het is tijd.

0: phoenix.nl.
1: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
2: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel.

0: beginnen met het nieuws met Irma van NOS op 3. Good morning.
1: Goedemorgen. Het is voor consumenten niet duidelijk hoe online prijzen tot stand komen. Bedrijven moeten daarom meer inzicht geven, zegt toezichthouder ACM. Zij deden onderzoek naar computergestuurde prijzen waarbij algoritmes de prijs bepalen. Bijvoorbeeld bij vliegtickets.
2: Iedereen weet dat naarmate je dichter bij de vertrekdatum van je vlucht komt, de prijzen stijgen.
1: Maar soms kan een last minute juist ook goedkoper zijn.
2: Consumenten weten eigenlijk niet op welk moment moeten ze instappen in de prijs. Moeten ze nog even wachten? Moeten ze het nu al doen? En dat zorgt voor onrust. En mensen voelen het vaak als oneerlijk als zij een hogere prijs betalen dan anderen.
1: De toezichthouder zegt dat de prijsverschillen te groot zijn en dat consumenten daardoor onzeker worden en te lang bezig zijn met vergelijken. Ook bij festival- of concerttickets worden prijzen met algoritmes bepaald, met vaak grote verschillen. Progressief Nederland wil abortus uit het wetboek van strafrecht halen en opnemen in zorgwetten. Nu is abortus strafbaar op uitzonderingen na. Pro-Kamerlid Lisa Vliegenhart komt met een initiatiefwet. Volgens haar is abortus geen misdaad en hoort het daarom niet in het strafrecht. In een tent bij het asielzoekerscentrum in Eindhoven heeft vanochtend vroeg een brand gewoed. 150 bewoners van het centrum moesten daarom allemaal naar buiten. De brandweer heeft de brand snel kunnen blussen en voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. En Curaçao heeft goede zaken gedaan in de Nations League. De ploeg van Dick Advocaat kreeg Nicaragua op bezoek. En dat werd een heus doelpuntenfestijn voor de Blue Wave. Een cadeautje voor Advocaat, want die werd gisteren 79. Het feestje klonk zo.
3: Lugano, Palencia! Kenji Gore, a man on fire!
4: This is curled in towards the near post, whipped on!
1: En dat was pas na een half uurtje voetballen. Uiteindelijk werd het 6-1 voor Curaçao. En daarmee staan ze nu bovenaan in hun Nations League groep. En het weer. Het noordwesten en noorden van het land krijgt een grijze dag met af en toe een buitje. In het binnenland is een stuk meer zon. Het wordt maximaal 19 tot 22 graden.
5: Luister deze week naar Phonics en maak kans op tickets voor Delisa. Aanstaande zaterdag in Paradiso, Amsterdam. Meer info? Check

Get Started Mix met Miguel Cardel.

0: like you hit them angles. It's a short life.
1: You said you down for me.
2: Het moment dat ik exposed was, ging ik gelijk bidden. En toen heeft God me laten zien dat ik het gelijk kan omdraaien voor het goede. Want hoeveel dames

0: die mensen denken. Want er is een reden dat je bepaalde dingen doet.
1: Ja.
0: Maar je moet jezelf de ruimte geven om die nieuwe persoon te worden.
2: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
3: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
4: Zometeen muziek van Russian, Rauw Alejandro en Wizkid. Maar wat zegt moeder natuur? Nou ja, vanochtend zal de zon af en toe op je bolletje schijnen. Het is wel droog. Hier en daar ook nog wat bewolking. Kans op een enkele bui. Mogelijk zelfs onweer. Ja, ik verzin dit niet. I shit you not. De temperaturen liggen rond de 19 en 25 graden. Hier maar met het nieuws van NOS op 3. Goedemorgen.
5: Goedemorgen. Pas goed op je ouders of misschien je opa of oma. Want 80% van de ouderen die bijvoorbeeld van de trap vallen of struikelen, raken daarbij zwaar gewond. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Veiligheid NL. Vorig jaar moesten 124.000 ouderen naar de spoedeisende hulp na een valpartij. Deze week start vanwege die enorme cijfers een preventieweek waarin ouderen leren hoe ze kunnen voorkomen dat ze vallen.
6: De Ik Sta Sterk Brigade die trekt door het land. En daar kunnen 65-plussers samen met hun naasten een simpele balanstest doen en ontdekken hoe stevig ze op hun benen staan. En krijgen ze daar ook tips en adviezen voor.
5: En ook kunnen ouderen via een website een enquête invullen om te zien wat hun valrisico is en wat ze ertegen kunnen doen. En meer dan 120 Nederlanders zijn de afgelopen 5 jaar in Kroatië gearresteerd op verdenking van mensensmokkel. Vaak zijn ze gelokt op social media met een advertentie voor chauffeurs, waarmee je ook veel geld kunt verdienen. RTL Nieuws die belde naar zo'n adverteerder.
7: Ik heb een pand van de week cashflow
8: 5.000. 5.000? Voor een week werk?
7: Ja, en je hebt het zo met korte afstandjes. 2 weken per dag.
5: Ja, er wordt hier 5.000 euro beloofd voor een week werken en een paar ritjes per dag en verder kan je lekker chillen, zegt hij. In de praktijk gaat het er heel anders aan toe. Eenmaal in Kroatië worden de chauffeurs onder druk gezet om steeds meer mensen mee te nemen.
4: Dus als ik het goed begrijp, je wordt daar gelokt om te werken als chauffeur. Je gaat daar naartoe, maar in principe ben je eigenlijk gewoon een mensensmokkelaar, althans medeplichtig, want je komt daar en dan gaan die mensen je onder druk zetten om andere mensen ergens naartoe te smokkelen.
5: Over de grens te krijgen. Ja, dan ben je ook gewoon. Mensensmokkel is gewoon strafbaar. Maar ze zijn daar naartoe gelokt met mooie praatjes.
4: Zo, en daarna ben je ook nog, word je ook nog onder druk gezet.
5: Ja, en dan kan je nog in de cel belanden.
4: Zo, sowieso van medeplichtig. Oh, wauw.
5: Ja. En een speciale hangplek voor meisjes in Amsterdam krijgt een make-over. Ja, die plek die is er omdat meisjes aangaven zich niet overal veilig te voelen. En zo'n plek mag best een beetje mooi zijn. Dat kwam uit een brainstorm met meiden die meedenken. En dus gingen ze bij het Theo van Gogh Park aan de slag met verf in Barbie-kleuren, roze en blauw. En een van hun wensen is een groot kunstwerk met de tekst Girls Just Wanna Have Fun. Dat maakt de kans dat jongens de boel overnemen een stuk kleiner, zeggen de meiden.
4: Fernando. Pongo, Russian, Rauw Alejandro.

0: Minimum Fresh en KM. Het is de week van de eenzaamheid. Vanochtend was Romeo in de studio. Hij verloor op zeer jonge leeftijd zijn beste vriend. En daardoor voelde hij zich heel erg alleen. Zo'n heftig gebeurtenis heeft een enorme impact gehad op zijn leven. Waar hij daarmee is omgegaan, dat vertelde hij vanochtend. Laten we terugblikken.
1: Het is gewoon, ik voel me alleen, zeg maar. Ik had niet heel veel vrienden of zo, zeg maar. Maar uiteindelijk, ja, het was wel moeilijk om het een plekje, zeg maar, te geven. Maar ik heb het wel, zeg maar, een plekje kunnen geven. Ik heb het rust kunnen geven. Ik vond het jammer wat er is gebeurd allemaal. Maar,
0: Het was je beste vriend. Dus ja. Het voelt al leeg dat hij er niet meer was.
1: Het is gewoon een hele leegte, gewoon, wat gewoon. Ja, het is niet echt te beschrijven, gewoon. Alsof alles van je gewoon weggaat, gewoon. Maar, ja. Het is het leven. Je kan er niks aan doen dan het te accepteren en doorgaan. Maar ja. nu gewoon het beste maken van en ja, verder gaan.
0: True, want je omschrijft ook je eigen verhaal.
1: Anderhalf jaar ben ik al weg van huis en ik sliep op de straat als een jongen van 15. Ik sliep op bankjes en heren goed waard en ging van huis naar huis. Bro, kan je de pijn zien? Dit is die lijf niet. Mama is ziek, ik zit voor mijn problemen in je maand. Er eentje, mijn brother is gone. Can't feel the pain, but I know I'm in pain. I'm just feeling like I won't be like anyone. Ieder heeft eigen dingen en zijn eigen story. Je imperfecties zijn uniek. Niemand als jij en jij niet als een ander. Gewoon maar jezelf, maar kijk wat je kiest. Gewoon maar jezelf blijven.
0: Ja man.
1: Ja, man.
0: Kippenvel. Want, Romeo, vertel eens even. Want hier omschrijf je eigen verhaal in rapvorm. Welke rol speelde hip-hop in het omgaan met de eenzaamheid en het verlies van je beste vriend Samuel?
1: Ik denk echt alles, man. Muziek is echt alles voor mij. Want muziek is, zeg maar, de enige plek waar ik gewoon echt mezelf kan zijn zonder dat iemand er iets over te zeggen. Voor mijn mening, niemand heeft daar iets over te zeggen. Dit is gewoon hoe ik mij voel. Ik kan praten met mezelf. Ik kan luisteren naar mezelf. Ik kan op de toon praten hoe ik wil. Weet je?
0: Je beste vriend Samuel.
1: Ik denk echt alles, man. Muziek is echt alles voor mij. Want muziek is, zeg maar, de enige plek waar ik gewoon echt mezelf kan zijn zonder dat iemand er iets over te zeggen. Voor mijn mening, niemand heeft daar iets over te zeggen. Dit is gewoon hoe ik mij voel. Ik kan praten met mezelf. Ik kan luisteren naar mezelf. Ik kan op de toon praten hoe ik wil. Weet je, dus ik voel me gewoon zo veilig bij.

0: gekomen, yes. Toch? Kan je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, Yuzu is een groep wat opgericht is door Daniel, Marco en Chris en Gino. En ja, het is echt een familie geworden. Ik kende niemand daar. En het was echt, ja, het waren allemaal onbekende jongeren onder elkaar die gewoon een doel hadden, maar niet zeg maar de stappen hadden om daar naartoe te werken, zeg maar.
0: Yeah.
1: En deze mensen van Yuzu, die hebben daar echt voor gezorgd. En ja, ook in die tijd met Samuel, dat ik gewoon het echt moeilijk had. En hebben mij gewoon laten zien dat hoe alleen ik mij ook voelde, ik was niet alleen. En dat begreep ik niet. En hun lieten mij gewoon zien, dit is een familie. Wij zijn jouw familie. Wij zijn hier voor jou. Niet alleen om muziek. Wij zijn hier voor jou.
2: Mooi.
1: En ja, Yuzu heeft mij gewoon iets gegeven wat ik gewoon nooit meer van iemand anders kan krijgen. Het gevoel van een familie hebben.

0: met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
1: In oktober vieren we Black Excellence. Turning Black Excellence into Change. Black Achievement Month brengt muziek, dans en inspirerende verhalen. Van Black Renaissances en Freedom in Sound Jazz tot het awardsgala. Vier het mee. Check het programma op blackachievementmonth.nl en ontdek wat er in jouw buurt te beleven is. Samen vieren we talent, versterken we verbinding en zetten we Black Excellence om in verandering.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound. It's

0: complicated@phoenix.nl.
1: Kies voor gaan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en gaan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Bong Sima, nieuw.

0: luisteren op Funnix.nl of in de gratis NPO Luister-app. In the mood for vibes?
1: Luister dan nu het subchannel Funnix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
0: Jij brengt de mood via de vibes.
1: Funnix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
2: Droom je van een stralende glimlach?
3: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
2: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
4: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
5: Hermanos! Ja, dat dacht je vandaag een outfitcheckie. Mooi niet, vandaag een SOA-checkie. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beta.
6: Op NPO Start stream je altijd iets dat past bij jouw mood. Dus of je nou zin hebt in het drama van een ander, gewoon ongegeneerd wil lachen, of toch nog even blijft bingen voor nog één laatste aflevering. Wat je mood ook is, streaming start hier. NPO Start.
7: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
8: Zometeen onder andere Dai Dai, maar ook Hey Meisje ga je horen van Esco. En weet jij wat er sinds 2016 daadwerkelijk 4 keer duurder is geworden? Ik ga je er zometeen natuurlijk alles over vertellen. Alleen voordat dat zover is, eerst nog tijd voor het laatste nieuws van Irma en OSM3. Een hele goeiemorgen.
9: Goedemorgen. De minister van Buitenlandse Zaken baalt dat Nederlandse diplomaten op de bezette westelijke Jordaanoever worden weggestuurd. Minister Berendsen noemt het een onnodig besluit. Gisteren maakte de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken bekend dat Nederlandse diplomaten het land uit moeten. Volgens het ministerie moeten ze weg vanwege Nederlandse anti-Israëlische maatregelen, zoals het importverbod voor goederen uit illegale nederzettingen. Waarom de maatregel nu wordt genomen is volgens correspondent Lennart Zwolfs onduidelijk.
8: Ja, dit was nu natuurlijk mijn taak.
9: Dit was jouw cue.
8: Ja, sorry. Ik moest even weer schakelen. Even wakker worden. Sorry, het is maandagochtend.
10: Er wordt verder geen toelichting opgegeven op X door Gideon Saar. Dus om welke personen het precies gaat. Welke functies deze personen hebben. En dus wat de gevolgen hiervan precies zullen zijn. Dat is op dit moment nog onduidelijk.
9: De diplomaten moeten van Israël binnen 7 dagen vertrekken. En Facebook en Insta moeten meer doen om illegale gokreclames tegen te gaan. Dat vindt de Nederlandse brancheorganisatie voor goksites. Ze zijn een rechtszaak begonnen tegen Meta, want 9 van de 10 gokreclames op Insta en Facebook komen van verboden goksites. Er wordt al langer over geklaagd door de organisatie. Ze willen ook dat sociale mediabedrijven makkelijker beboet kunnen worden als ze te weinig doen tegen illegale reclames. En in de eerste helft van dit jaar tankten Nederlandse automobilisten vaker over de grens. Uit cijfers van de Nederlandse bank blijkt dat het aantal pinbetalingen met 1/5 is gestegen. Dat leverde Belgische en Duitse tankstations net over de grens 25 miljoen euro extra op. En in Turkije begint een strafzaak tegen komiek Deniz Göktaş. De populaire stand-up comedian werd in juli gearresteerd vanwege zijn scherpe grappen over president Erdogan en over de staat van het land. De arrestatie en rechtszaak maken veel los in Turkije, vertelt correspondent Elsa Ercetin.
11: Mensenrechtenorganisaties, advocaten, kunstenaars, oppositiepartijen hebben allemaal kritiek geuit op zijn vervolging en maken zich eigenlijk grote zorgen. Zij zeggen eigenlijk allemaal dat satire en humor juist onderdeel zijn van vrijheid van meningsuiting.
9: Het beledigen van de president is strafbaar in Turkije. En als de komiek schuldig blijkt, dan kan de totale straf oplopen tot 12,5 jaar in de gevangenis. En het weer, het noordwesten en noorden van het land, heeft een grijze dag met af en toe een bui. In het binnenland is een stuk zonniger. Het wordt maximaal 19 tot 22 graden.
0: Luister deze week naar Funnix en maak kans op tickets voor Delisa. Aanstaande zaterdag in Paradiso, Amsterdam. Meer info? Check funnix.nl of de NPO Luister-app.
8: Quincy. Dai Dai is onderweg. Eerst tijd voor Esco. Dit is Hey Meisje. Oh.

Die Die, Shakira en Burna Boy. En weet jij wat er daadwerkelijk 4 keer duurder is geworden ten opzichte van 2016? Rewind and rewind and play it back. Oh yeah. Rewind met Quincy. Met een gerust hart kan ik in ieder geval wel zeggen, er is zo goed als niets 4 keer duurder geworden. Maar wat wel pijnlijk is om te constateren, dat we vandaag de dag zo goed als verdubbeld zijn. Want benzine gaat nu richting de verdubbelaar bijna. Destijds betaalde je ongeveer 1,5 euro, nu zit je bijna op 2,5 euro. Dus dat gaat heel erg snel. Eén ding waarvan ik kan garanderen dat het duurder is, dat zijn festivaltickets. Weet je, die kocht je destijds voor 30 euro, of soms zijn 60 geworden. Zo'n Weekender Lowlands bijvoorbeeld was destijds 165 euro. Vandaag de dag 365 euro. Dat is gewoon crazy. Alleen iets binnen Lowlands, dat is dus daadwerkelijk wel 4 keer duurder geworden. En dat is namelijk een parkeerticket. Ja, een parkeerticket destijds was 15 euro. 15 euro, hè. In 2026 betaal je gewoon 55 euro voor zo'n parkeerticket. Tenminste, dat is natuurlijk voor ons als normale consument. Ik durf met zekerheid te zeggen dat Lil Kleine die dit jaar niet heeft hoeven te betalen.

Where Do We Go, Ira Star. Twee tunes gemixt tot één. Jij moet raden om welke twee tunes het gaat die samen zijn gemixt. Dat is de bedoeling tijdens het spel dat jij en ik elke ochtend samen spelen. The Morning Mashup. Als je hem zo meteen hoort en je denkt bij jezelf, zo, ik denk dat ik wel de juiste antwoorden weet. Dan kan je dat meteen laten weten door middel van een appje in de NPO Luisterapp. Sowieso hartstikke leuk en gezellig als je even meedoet. Maar ben je ook nog eens de eerste die de juiste antwoorden toestuurt? Dan ga je naar huis met een Funix Goodie pakket. A.k.a. heerlijke Funix sokken. Heerlijk voor deze winter en de herfst. Maar goed, voordat we daar zijn moet je hem natuurlijk wel hebben gehoord. Dus ik zou zeggen, luister mee. Dit is de Morning Mashup van

Welke twee tunes heb jij zojuist gehoord? Tijdens de morning mashup van vandaag kan je laten weten door middel van een appje in de NPO luisterapp. Sowieso hartstikke leuk en gezellig als je meedoet. Maar ben je de eerste die de juiste antwoorden toestuurt, dan ben je van ik sokken rijker. Dus meer dan genoeg reden om mee te doen, toch? Terwijl je het laat weten, Soulja Boy en Sammy door je speakers. Dit is Kiss Me Through the Phone.

Yes, in met Lucky One. Twee tunes gemixt tot één. Jij moet raden om welke twee tunes het gaat die samen zijn gemixt. Dat is de bedoeling tijdens het spel dat jij en ik elke ochtend samen spelen. The Morning Mashup. Misschien heb je hem net gemist. Dan zou ik zeggen, luister heel eventjes mee. Dit is namelijk The Morning Mashup.

0: Mashup.
1: Welke twee tunes heb jij dus zojuist gehoord in de Morning Mashup? Joy die zegt je bent op zoek naar Just a Little Bit en Pretty Girls. Sven die zegt je bent op zoek naar Pretty Girls en Candy Shop. En Mikey die zegt je bent op zoek naar Pretty Girls en In The Club. Dus veel verschillende smaken binnengekregen. Alleen, wat is de juiste? Frenna Pretty Girls, die klopt. Maar wat zegt die volgende tune? It's a little bit... Inderdaad, Joy, Lil Bit, dat is het juiste antwoord. Dus ik zou in dit geval zeggen, jij bent de eerste die het juiste antwoord heeft toegestuurd en die paarse Phonics sok heeft gewonnen. Gefeliciteerd. Meerdere goede antwoorden zijn binnengekomen, maar er kan er natuurlijk maar één de snelste zijn. Niet getreurd, morgen nieuwe ronde, een nieuwe kans tijdens de Morning Mashup rond de klok van 10:15. Maar voor nu terug naar die era die 50 Cent heeft gedomineerd. Dit is Just a Lil Bit op Phonics.

Nick Wiskir en Kyla One Dance tijdens Rewind of Phonics. Een hele goede morgen, Quincy Doy Speakers. Samen zijn we deze maandagochtend heerlijk aan het opstarten met heerlijke tunes. En sterker nog, zometeen een tune met Latin Roots, Nicky Jam, J Balvin. Alleen, we hebben Nederlandse producers aangewerkt. Om welke tune het gaat, dat hoor je zometeen. Eerst nog tijd voor KM met Blijf Rustig. Phonics.

Nederlandse roots. Want de Afro Bros, die produceerden de track. En trouwens niet alleen de Afro Bros kennen we, maar ook Jayon, die heeft ook zijn bijdrage geleverd aan dit nummer. Dus even een kleine fun fact. Zometeen Moola en Lijpen, die voor je klaarstaan. Maar eerst samen lekker stunten. Broederliefde, K.A.

0: Hallo, Odido hier.
1: Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
2: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
3: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
4: It's complicated met Jay
2: en Mahi.

0: phoenix.nl.
1: In oktober vieren we Black Excellence. Turning Black Excellence into Change. Black Achievement Month brengt muziek, dans en inspirerende verhalen. Van Black Renaissances en Freedom in Sound Jazz tot het awardsgala. Vier het mee. Check het programma op blackachievementmonth.nl en ontdek wat er in jouw buurt te beleven is. Samen vieren we talent, versterken we verbinding en zetten we Black Excellence om in verandering.
2: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor

0: Maxima. Nieuwe week, nieuwe kansen. At 360community.nl.
1: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
2: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN.

0: hebben ook Disting met Boosa. En wat is voor jou nou echt een afknapper als iemand dat zou zeggen op een eerste date? Nou, ik keek naar een fragment van Lang Leven de Liefde. Ja, dit zag er niet heel best uit. Ik ga je zo meteen alles erover vertellen. Alleen voordat het zover is, is het nog tijd voor het laatste nieuws van Irma. NOS op 3. Een hele goede morgen.
1: Goedemorgen. Het is voor veel mensen niet duidelijk waar de prijs van hun vliegticket of concertkaartje op gebaseerd is. Veel bedrijven maken bij het bepalen van de prijs gebruik van algoritmes. En daardoor kan die per persoon verschillen, zegt de toezichthouder.
2: Bedrijven steeds meer informatie hebben over individuen en een inschatting maken over welke prijs ze bereid zijn te betalen. En daardoor kan het tot gevolg hebben dat je meer betaalt dan je buurman of minder. Maar dat is een ontwikkeling in de techniek waarover we ons zorgen maken. En we willen in ieder geval dat bedrijven er transparant over zijn als ze dat gebruiken.
1: Voor de Tweede Kamer in Den Haag zijn zo'n 50 dolomina's samengekomen voor een protest. De actievoerders willen dat abortus uit het wetboek van strafrecht wordt gehaald. Dat is iets wat oppositiepartij Pro ook wil. Zij kwamen vandaag met een wetsvoorstel daarover. Op andere plekken bij de Tweede Kamer zijn kleinschalige tegendemonstraties door een anti-abortusbeweging. Een familiedrama in het Belgische dorp Idergem. Er is een jongen van 17 opgepakt voor dubbele moord. Gisteravond werden in een huis twee lichamen gevonden. Volgens de VRT zou de jongen zijn moeder en zijn zus hebben gedood met een bijl. Waarom is nog niet duidelijk en de Belgische politie is een onderzoek gestart naar de moord in Idergem. En het WK Fortnite was dit weekend in Antwerpen. Duizenden gamefans keken naar hoe de 100 beste spelers het in duo's tegen elkaar opnamen. Ja, en dat werd gewonnen door Egor en Wilmer, maar ze zijn beter bekend als Swizzy en Pixie. This is

0: Ja, voor Swizzy was het de tweede keer dat hij wereldkampioen werd. Vorig jaar was hij ook al de beste in Frankrijk. En daarmee is hij de eerste speler die de prijs 2 jaar achter elkaar wint. Het levert ook best wat op. Het duo heeft €350.000 gewonnen. En het weer in het noordwesten van het land wat buien. Daar wordt het zo'n 20 graden. In het zuidoosten schijnt de zon wat vaker en 24 graden.
1: Luister deze week naar Funix en maak kans op tickets voor Delisa. Aanstaande zaterdag in Paradiso, Amsterdam. Meer info? Check funix.nl of de NPO Luister-app.
2: Quincy. De dikste van de week is onderweg. Eerst tijd voor Disting met Poesa.

0: belangrijkste van de week. GGZ, Jade Lauren tijdens Rewind of Phonics. En wat is voor jou nou echt een afknapper tijdens de eerste date?
1: Phonics Rewind. Met Quincy.
0: Rewind. Ik zat gisteren te scrollen op social media, onder andere op TikTok en Instagram. En toen kwam ik, hoe kan het ook anders, weer langs een fragment van Lang Leven de Liefde. En een jongen die is best wel sympathiek daar, maar die meid, ja, die tuurlijk. Ik ben een voorstander van dat je zelfvertrouwen hebt. Maar wat zij vervolgens allemaal zegt, denk ik, jij slaat de plank volledig mis.
2: Ik val op persoonlijkheid, snap je hoe iemand is en uiterlijk is een plus.
3: Ik val ook niet onder het kopje wat lelijker.
2: Nee.
3: Ik ben bovengemiddeld knap, in principe. Ik krijg iets van, als ik ergens op een app ga, of ook als ik op WhatsApp, ik krijg bijna 1000 complimenten per dag.
0: Sorry, als je dit toch zegt. Dan ben je toch wel de realiteit een beetje voorbij, om dat, zeg maar, tijdens een eerste ontmoeting met iemand te zeggen, toch? Of niet? Of kijk jij daar anders naar? Nou, ik dacht echt bij mezelf, waar heb ik naar zitten kijken? Wat is voor jou zo'n afknapper? Kan je gewoon droppen in de NPO luisteren. Ik heb natuurlijk nog onder andere heerlijke muziek voor je klaarstaan.

0: liefde maakt me niet heet en er kwam iets heel bijzonders op een strand gelopen.
1: Hey, heb je dit gehoord? Echt bizar. Hey,
2: het is tijd voor een bakkie bizar. Even stoppen, kom gezellig bij elkaar. Pak wel lekker, smaak het klaar met een bizar verhaal bij het koffieapparaat.
0: Yes sir, het is 11:30. Tijd voor een bizar verhaal om thuis te kunnen delen of op werk, zoals ik dat ook elke dag doe. Alleen aan jou wel de vraag, hoe loopt dit bizarre verhaal, oftewel dit bakkie bizar af? Dat kan je droppen door middel van een appje in de NPO-luisterapp zometeen. Dus pak die er alvast zometeen bij. En een reactie levert je tegenwoordig ook nog eens een bakkie bizar mok op. Tenminste, kan opleveren. Ja, daar kan je dan even een koffietje in doen, een theetje. Kunnen we er samen even van genieten. Want voor het verhaal van vandaag gaan we naar Colombia. Lekker op het strand. Je bent lekker aan het genieten. Parelwit strand, azuurblauwe zee, lekker cocktailtje erbij. En alles lijkt allemaal koek en ei. Totdat er opeens gewoon een lijpdier het strand opgewandeld komt. En dat dier was eigenlijk, ja, minding my own business. Helemaal niks geks aan de hand. Maar ja, de mensen die dachten, wij moeten hier de benen nemen. Dan vragen jou, welk dier kwam opeens uit het water het strand opgelopen? Was dat antwoord A, een krokodil? Antwoord B, een enorme schildpad? Of antwoord C, een zeeleeuw? Welk antwoord denk jij dat juist is? Welk dier kwam uit het water opeens het strand gewandeld? Antwoord A, een krokodil? Antwoord B, een enorme schildpad? Of antwoord C, een zeeleeuw? Drop het antwoord in de NPO-luisterapp waarvan jij denkt dat hij goed is. Pak er ondertussen lekker een bakkie bij of een theetje. Heb ik ook nog eens heerlijke muziek voor je klaarstaan. Zoals deze Festival is ISB.

0: grappige verhaal om thuis of op werk te kunnen delen, zoals ik dat ook elke dag doe. Alleen aan jou wel de vraag, hoe loopt dit bizarre verhaal, oftewel dit bakkie bizar, af? En vandaag gaat het verhaal over Colombia. Daar liggen mensen lekker op het strand. En opeens komt er dan iets uit het water gewandeld waarvan je denkt, dit is toch wel aardig gek. Alleen de vraag aan jou is, wat komt hier opeens uit het water gewandeld? Is dat antwoord A, een krokodil? Antwoord B, een enorme schildpad? Of antwoord C, een zeeleeuw? Nou, antwoorden die variëren best wel in de NPO Luisterapp. Hafid die zegt namelijk, ik denk dat het antwoord B is. Ik krijg een voicebericht binnen van Marvin.
1: Dat is het. Goedemorgen, het is antwoord A, een krokodil.
0: Marvin gaat dus voor antwoord A. Fleur gaat voor antwoord C. En Shalini die gaat uiteindelijk ook weer voor antwoord A. En zo blijft het eigenlijk een beetje een mengelmoes. Alleen de vraag is, wie oh wie is het juiste antwoord toegestuurd? Wat kwam er toch opeens op het strand gewandeld vanuit het water? Antwoord A, een krokodil. Antwoord B, een enorme schildpad. Of antwoord C, een zeeleeuw. Het juiste antwoord is antwoord A, een enorme krokodil. En niet gelogen, is het juiste antwoord toegestuurd? Wat kwam er toch opeens op het strand gewandeld vanuit het water? Antwoord A, een krokodil. Antwoord B, een enorme schildpad. Of antwoord C, een zeeleeuw. Het juiste antwoord is antwoord A, een enorme krokodil. En niet gelogen, je kan de beelden op mijn Insta-verhaal checken. @elko

0: wat die mensen denken. Want ja. Er is een reden dat je bepaalde dingen doet.
1: Ja.
0: Maar je moet jezelf de ruimte geven om die nieuwe persoon te worden.
2: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
3: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.

14.11, topperige Sunshow. Ben binnen tijdens Rewind of Phonics. Een hele goede morgen, Quincy door je speakers. En samen gaan we rustig richting de middag toe. Zometeen neem ik je mee naar de maan. Maar eerst Major Lazer met Lean On.

Along the Moon, Junior Joy and Gunna. Zometeen iets nieuws tijdens Rewind. Alleen wat het is, dat hoor je zometeen. Eerst tijd voor het laatste nieuws.

0: Hallo, Odido hier.
1: Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
2: Kledingkast klaar voor de herfst? Zomer

0: Haal je nu 3 pizza's bij Domino's, dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
1: Strandlaken versleten na al die zonnige dagen?

0: itscomplicated@phoenix.nl.
1: Droom je van een stralende glimlach?
2: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
1: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
3: Hey, zin in Afro-vibes? Check dan nu Phonix Afro. De heetste Afrobeats en Amapiano. Phonix Afro. Luister op Phonix.nl of in de gratis NPO Luister-app.
4: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
5: Kies voor gaan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en gaan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
6: Bong Simang. Nieuwe week, nieuwe kansen. At 360community.nl.
7: Hermano's! Ja, dat dacht je vandaag een outfit-checkie. Mooi niet? Vandaag een SOA-checkie. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch? Beta.
8: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
9: Op NPO Start stream je altijd iets dat past bij jouw mood. Dus of je nou zin hebt in het drama van een ander, gewoon ongegeneerd wil lachen, of toch nog even blijft bingen voor nog één laatste aflevering. Wat je mood ook is, streaming start hier. NPO Start.

0: Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Met zometeen John en Freese door je speakers, maar ook Dyna ga je horen met Pull Up. En zometeen is het tijd voor iets nieuws tijdens Rewind, aangezien we ook in het weekend Rewind hebben. Hoe het allemaal in elkaar steekt, daar ga ik je zometeen alles over vertellen. Is nog tijd voor het laatste nieuws van Irma NOS op 3. Een hele goede middag.
2: Goedemiddag. In Zuid-Afrika nemen de zorgen over een seriemoordenaar toe. De Zuid-Afrikaanse politie heeft opnieuw een lichaam van een dode vrouw gevonden. Het is het 11e slachtoffer in een korte tijd. De dode vrouw lag bij een spoorweg ten oosten van Johannesburg. Het zorgt voor veel angst en boosheid, vertelt correspondent Alice van Gelder.
3: Vrouwen durven eigenlijk de straat niet meer op en hun dochters de straat niet meer op te sturen. De politie waarschuwt ook, ga niet alleen de straat op. Maar goed, ja, kinderen moeten natuurlijk ook naar school. Vrouwen moeten ook gewoon naar hun werk toe, dus dat is bijna onvermijdelijk. En je voelt ook wel echt gewoon woede bij de vrouwen. Dat ze zeggen van waarom moeten wij nu de hele tijd zo oppassen? En waarom houdt dat geweld in ons land maar niet op?
2: Er is een speciaal team bezig met de moorden en ze hebben al meerdere verdachten opgepakt.
3: Dit is zelfs al de vierde verdachte. Deze man werd opgepakt 400 kilometer van Johannesburg. Maar in twee van die andere 11 zaken zijn ook al mensen opgepakt. Het is de vraag inderdaad. Hebben al die zaken nu met elkaar verband? Of hebben een deel van de zaken met elkaar verband? Dat moeten we nog horen van de politie.
2: Bewoners van een studentencomplex bij Amsterdam Science Park voelen zich onveilig door indringers. Die breken soms in en ze zorgen ook voor overlast. Ze willen dat het gebouw beter beveiligd wordt en ze zijn daarom een petitie gestart. Die is inmiddels meer dan 100 keer ondertekend. Volgens de bewonerscommissie verwijst verhuurder Duo naar de politie en de politie stuurt ze weer terug naar Duo. Daardoor voelen ze zich extra onveilig. En de Britse worstelaar Benjamin Satterley is overleden. De sporter, die in de worstelwereld bekend staat als Pac, deed zaterdagavond nog mee aan een worstelevenement in Chicago. Satterley werd 40 jaar. Er is geen doodsoorzaak bekendgemaakt. En Curaçao heeft goede zaken gedaan in de Nations League. De ploeg van Dick Advocaat kreeg Nicaragua op bezoek. En dat werd een heus doelpuntenfeest voor de Blue Wave. Een cadeautje voor Advocaat, want die werd gisteren 79. Het feestje klonk zo.
4: Curled in towards the near post, flicked on, and in, spilled by the goalkeeper, a blue wave there to follow it up, Juninho Bacuna continues the Curaçao party tonight, 4-0.
2: Ja, en dat was pas na een half uurtje voetballen. Uiteindelijk werd het 6-1 voor Curaçao en daarmee staan ze nu bovenaan in hun Nations League groep. En het weer, vooral in het noorden en westen van het land wat buien. En daar wordt het zo'n 20 graden. In het zuidoosten schijnt de zon vaker 24 graden.
5: Luister deze week naar Funix en maak kans op tickets voor Delisa. Aanstaande zaterdag in Paradiso, Amsterdam. Meer info? Check funix.nl of de NPO Luister-app.
1: Quincy. We're all gonna make it, hoor je zo meteen. Eerst Dyna met Pull Up.

0: As We Get High, Bees and Honey. En wat is de beste heartbreak song aller tijden?
1: De Rewind Capsule.
0: Gloednieuw bij Rewind, de Rewind Capsule. Want sinds afgelopen weekend trekt Jay Rewind door met Weekend Rewind. Zo, ik heb nog nooit zo vaak Rewind achter elkaar gezegd. Iedere week kiezen wij samen één thema. En stoppen dan iedere dag vervolgens één tune in onze muzikale tijdcapsule. Nou ja, zondag gaat die uiteindelijk op slot en hebben we dus een hele mooie top 7 samengesteld. Volgens kan je die terugvinden op de website www.funnix.nl.

breakup season is. Er zijn heel veel heartbreaks. En ja, dan komt natuurlijk meteen de vraag opborrelen. Wat is de beste heartbreak song aller tijden? Waar denk jij dan op dit moment aan? Je kan het laten doorkomen door middel van een appje in de NPO Luister-app. En dan gaan we er eentje vandaag alvast toevoegen. Uiteindelijk gebeurt dat dus elke dag. Zondag gaat hij op slot. En hebben we een hele mooie top 7 met allemaal heartbreak tunes. Dus, stel je voor, jij hebt een gebroken hart. Iemand heeft je gedumpt. En jij moet gewoon naar een paar pokoes achter elkaar back-to-back luisteren. Welke moet dan sowieso voorbij komen in de categorie beste heartbreak song aller tijden? De NPO Luister-app, dat is je vriend. Drop het erin. Gaan we er zometeen alvast eentje toevoegen aan de Rewind-capsule.

0: Sinatra. En wat is de beste heartbreak song aller tijden?
1: De Rewind Capsule.
0: Sinds afgelopen weekend trekt Jay Rewind door met Weekend Rewind.

met eentje die toch best wel pijnlijk kan zijn, namelijk de beste heartbreak song. En er zijn er toch echt wel wat binnengekomen in de NPO-luisterapp, hoor. Ik heb bijvoorbeeld een Kehlani gezien met Folded. Ik zie Whitney Houston met Heartbreak Hotel. Tom O'Dell, Another Love. Ik kan zo doorgaan. Chris Brown, Say Goodbye. Uit elkaar, Yes Air. Kortom, er komen heel veel heartbreak songs voorbij. Maar er is er eentje die meerdere keren voorbij is gekomen. En een van de personen die deze heeft toegestuurd, dat is Caitlin. Die heeft namelijk gezegd, ik denk dat je moet gaan voor een tune van Chris Brown en Jordan Sparks. En welke tune is dat nou? Nou, het is eigenlijk maar een van de weinige tunes die Jordan Sparks sowieso heeft uitgebracht, die bij het grote publiek terecht is gekomen. Dat is natuurlijk No Air. Dus de eerste song, die zit in de Rewind-capsule. En voor nu zou ik zeggen, geniet van die tune.

tune zit in de Rewind-capsule. Jordan Sparks, Chris Brown met No Air. Morgen gaan jij en ik natuurlijk gewoon weer verder, want er moeten in totaal 7 tunes inkomen in de Rewind-capsule. Maar voor nu, kwart voor Quincy is weer onderweg. Heb je een tune waarvan je zegt, die geeft veel energie en kan ik wel gebruiken? Drop het in de NPO Luisteren.

0: jij een tune nodig op dit moment?
1: Kwart voor Quincy.
0: Nog iets meer dan 5 minuten te gaan. Het is 1:15 en elke werkdag 1:15 is het tijd voor Kwart voor Quincy. 3 tunes die jij en ik gaan draaien om ervoor te zorgen dat het energieniveau even omhoog gekrikt wordt. Misschien heb je een lastig weekend achter de rug. Ben je uitgegaan, gaan stappen, lang hoofd op dit moment op kantoor. Denk je, jezus, kan wel een andere tune gebruiken die voor me veel energie gaat zorgen. Nou, die kan je nu laten doorkomen door middel van een appje in de NPO Luister-app. En weet hoor je dan zometeen ook daadwerkelijk hier op Phonics. Dus wat is nou die tune waarvan jij zegt, Quincy, als je die draait, vlieg ik als een stuiterbal door mijn kantoorpand heen? Precies, die heb ik nodig. Drop hem in de NPO Luister-app. Misschien hoor je hem zo meteen tijdens Kwart voor Quincy.

0: Opperig Chavante met Baga. Het is kort voor één, dus tijd voor kwart voor Quincy. Drie tunes die voor veel energie gaan zorgen. En ik heb er eentje al klaarstaan voor je. Met een heerlijke selectie daarna ook nog. Maar Sven komt met de eerste. Die zegt tegen mij, Quinna, ik heb weer even gevoel voor Travis Scott. Zou je die alsjeblieft kunnen draaien samen met Kendrick Lamar? Goosebumps. Die hoor je nu op Phonics.
1: Ja. Yeah.

0: collectie wil promoten? Wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
1: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
2: It's

0: complicated@funix.nl.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
2: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
3: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch, Peter.
4: Je doet van alles voor iedereen, behalve wat je moet doen voor jezelf. Het is tijd om jezelf op de eerste plek te zetten. Het is

0: facings.nl.
1: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
2: In the mood for vibes?
3: Luister dan nu het subchannel Phonics Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
2: Jij brengt de mood bij de vibes.
3: Phonics Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NOS op 3. Een belangrijk telefoontje van een boerin in Engeland. Want de Britse politie kon gisteren 5 terreurverdachten aanhouden bij een legerbasis door een telefoontje van die vrouw. Britse media schrijven dat ze kort na middernacht met haar man terugkwam van een feestje, toen de boerin op weg net buiten het dorp 3 bestelbusjes zag staan. En de Britse defensieminister bedankt de boerin voor dat telefoontje.
1: I do want to thank a member of the public who acted quickly and called this in. I would also just say respectfully that she has a partial picture. And I won't go beyond that in terms of commenting on operational security matters.
0: Ja, de minister zegt dus ook dat het verhaal een stuk groter is dan alleen wat deze vrouw gezien heeft. De 5 opgepakte mannen worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. In de TBS-kliniek in Groningen is een medewerker neergestoken door een patiënt. De medewerker raakte daarbij gewond. De politie heeft een man opgepakt. In die TBS-kliniek, genaamd Misdag in de stad Groningen, worden 260 mannen behandeld die een misdaad hebben gepleegd, psychische problemen hebben of verslaafd zijn. In Rotterdam zijn bij een grote verkeerscontrole aan de voet van de Erasmusbrug 214 boetes uitgedeeld. Vooral maaltijdbezorgers, fatbikes en mensen op een elektrische step kregen er eentje vanwege gevaarlijk rijgedrag en geluidsoverlast door knetterende uitlaten. En dan nog een bijzondere avond gisteravond voor Seth van 13 uit Emmen. Hij werd door FC Emmen in het zonnetje gezet, want Seth verzamelde de afgelopen tijd flessen in. Die zamelde hij in voor zijn leraar Duits, die zijn dochter verloor aan een ontstekingsziekte. Nou, als dank mocht Seth als FC Emmen-fan met zijn hele klas aanwezig zijn bij de wedstrijd tegen Top Os, inclusief een rondleiding door het stadion. En hij kreeg een award.
2: Zo,
3: Seth, ja? Wij willen jou even wat geven. Je weet wie ik ben?
2: Ja, de burgemeester.
3: De burgemeester dan, ja. En jij hebt iets heel moois gedaan in de samenleving. Daar zijn we heel trots op.
4: Ja, Seth, hoe is het om zo in het zonnetje te worden gezet?
2: Heel mooi.
5: Samen met de spelers gaan Seth en Thijs het veld op voor de aftrap van de wedstrijd.
4: Wat maakt Emmen nou zo'n mooie club?
2: Ja, zit gewoon in je hart.
0: Ja, en als kerst op de taart won FC Emmen ook nog eens met 1-0 van Top Os. Het weer. Nou, als je vanmiddag de zon wil zien, dan moet je vooral even de auto pakken naar Zwolle of naar Almelo. Want in het oosten schijnt de zon. In het westen is het juist grijs met zo nu en dan een buitje bij maximaal 22 graden.
6: Luister deze week naar Phonics en maak kans op tickets voor Deliza. Aanstaande zaterdag in Paradiso, Amsterdam. Meer info? Check phonics.nl of de

Bestie van Raw Teamy hier op Phonix. En wanneer dacht jij met je bakskills goud in handen te hebben? Phonix. Even eerlijk, hè? Je hebt vast wel eens zitten struggelen in de keuken. Dat je dacht, mijn dessert is zo goed dat je meteen denkt, wauw, hier kan ik gewoon serieus geld mee verdienen. Eindstand, je hebt er nooit iets mee gedaan. Nou, vorige week werd er iets aangekondigd waardoor het zomaar eens werkelijkheid zou kunnen worden. Of nou ja, hij staat dan wel op het menu in de Bijenkorf. Op 3 en 11 oktober kun je dus bij de pop-up winkel van Palet in de Bijenkorf Rotterdam dus je eigen zelfbedachte menu-item gaan pitchen. En dat voor niemand minder dan Kevin en Hef. Zij zitten in de jury om jouw creatie te beoordelen. Kleine tip van Uncle Chris. Kom wel met iets van je mond.

0: Maida's Jagabam met Party with a Jagabam hier op Phonics. Zometeen ook Shakira en Burna Boy met Die Die. En Lala Gu, je kan haar kennen als onderneemster, als schrijfster, als opiniemaker. Zij is in de DM geslijt van een hele bekende Phonics artiest.
1: Ik kan wel onthullen bij wie ik in de DM heb geslijt. Ja. Dan maak ik alleen mezelf ten schande, want diegene heeft me geweigerd.
0: Ze is gewoon keihard geweigerd door een Phonics artiest. Wie dat is, dat ga ik je zometeen vertellen in de Line Check. Na deze van Equals, dit is Be Happy. Een hele goede middag.

0: Gaza, mijn outside hier op Phonics. En zomaar afgewezen worden door een hele bekende Phonics artiest.
1: Mic check, 1, 2.
2: Is this thing on?
1: Mic check.
0: We duiken weer in de lyrics van onze favoriete Phonics artiesten. En dat doen we natuurlijk met een line check. Want wat zegt ze nou allemaal in die songs? Vandaag hebben we het over Beyoncé, Irreplaceable. Daar zingt zij namelijk dit. Nee, sorry, dat is de verkeerde Beyoncé. Dit is de echte. Ze zingt dan to the left. Ja, links swipen is natuurlijk geen match. Blijkbaar niet alleen op het Tinder-app, maar ook in het DM. Want in het televisieprogramma Buzz van Net 5, mocht je niet kennen, dan ben je niet de enige, want de kijkcijfers zijn niet om over naar huis te schrijven. Maar goed, daar vertelde opiniemaker en schrijfster Lalegoe bij welke bekende Phonics-artiest zij in het DM had geslijt. En dat liep niet heel goed af.
3: Ik kan wel onthullen bij wie ik in het DM heb geslijt. Ja. Maak ik alleen mezelf ten schande, want diegene heeft me geweigerd. Dus ik dacht, ja, why not? Ik ga gewoon iemand voor een drankje vragen. Want ja, wat heb je te verliezen? Ja, alleen je eer als hij nee zegt. Ja. Maar het is bij mij toch ver te zoeken. Dus ik ging een bericht schrijven, echt een half uur lang. Want je wil wel het perfecte bericht met de perfecte woorden en emojis. Dus ik stuur dat en diegene zei, ik waardeer je bericht. En dan 3 rode hartjes. Maar hij had dus niet gereageerd op dat ik een drankje met hem wilde doen.
0: Ik heb hier zo om gelachen. Dat mind you, dus iemand stuurt een DM met blablabla. Bla bla, ik wil met jou wat doen, op date gaan, op whatever. Ik krijg de reactie terug met, ik waardeer je bericht hartje. Dat is toch gewoon een lelijke afwijzing? Of ligt dat aan mij? Kijk, over wie het gaat, dat ga je zo meteen van me horen. Want ik wil eerst eigenlijk van jou weten wat nou echt een lelijke manier is om iemand af te wijzen. Ik zou zeggen, laten we even lachen op deze maandagmiddag. Stuur het in de NPO Luisterapp. Nog leuker als je het inspreekt in een voice note. Voice note is dat als je iemand gaat

luisteren hebt, wat is nou echt een hele lelijke manier om iemand af te wijzen? Waar kan je op komen? Ik zie je een NPO luisteren hebt. Ondertussen hoor je deze van Frenna samen met Charlie Poppy. Dit is Zaza.

0: Roddy Ricch met de Box Herophonics. En wat is nou echt een lelijke manier om iemand af te wijzen?
1: Mic check, 1, 2.
2: Is this thing on?
1: Line check.
0: Okay. Want dat bespreken we vandaag in de Line Check, de songtekst van Beyoncé Irreplaceable. To the left, to the left. Je zou denken, naar links swipen betekent geen match. Maar blijkbaar ook in real life. Want schrijfster en op

0: Ik waardeer dit bericht. Hartje, hartje. Het is gewoon basically zeggen van... Nee, dit gaan we gewoon echt niet doen. Mocht je afvragen, ja, maar wie was dat dan?
1: Nee, dit was rapper Idali.
0: Idali. Oh, oude zakkenvuller, ik hoor hem. Maar was nou echt een lelijke manier om iemand af te wijzen? Even kijken wat er allemaal binnenkomt. Jochem, waarmee had jij dat dan?
2: Nou, my guy is een keer op date gegaan. En hij was heel excited over die date. Eindstand was in die opkomende dagen. Toen heb ze me uiteindelijk gebeld dat ze een vriendin op was halen bij Schiphol en dat ze geen bereik meer had. Dus hij laat daar gewoon ijskoud laten staan.
0: Oh, die vind ik echt lelijk. Dit is echt een lelijk smoesje ook gewoon. Soraya laat weten, mijn vriendin wordt ooit afgewezen doordat die jongen hun gezamenlijke Spotify playlist had verwijderd. Zonder bericht, niks. Jason die zegt, een meisje heeft me ooit afgewezen via een tikkie. We waren uit eten geweest, ik had betaald en de volgende ochtend kreeg ik €43,50 met als omschrijving. Thanks voor gisteren, maar ik voel de klik niet. Hey, dit is schandalig, man. Hey Bas, goedemiddag ook.
3: Ja, goedemiddag.
0: Wat is voor jou nou een lelijke manier om iemand af te wijzen?
3: Nou, als een chickie tegen je zegt nee, iel.
0: Oh, dit is wel... Dat is, gewoon echt alleen maar nee, iel.
3: Ja, dat is een taaie.
0: Maar luister, je zegt het met zoveel passie. Dit is jou overkomen, hè?
3: Ja, helaas wel, ja.
0: Vertel, vertel. Ik ben benieuwd.
3: Nou, het was gewoon een goede paar jaartjes geleden. En gewoon een vriendin van me in de vriendengroep die... Je had iets in de verhaal gezet over een film. En ik had gewoon gezegd van, joh, we kunnen die film samen bij mij thuis kijken. En uit antwoord kreeg ik gewoon, nee, joh.
0: Wauw, ik vind het gewoon zielig, man. Jij was die hele womanizer, denk ik ga er mee sleuren naar mijn eigen huis toe. En je krijgt gewoon, nee, joh.
3: Ja, man, dat kwam hard binnen.
0: Maar spreek je er nog?
3: Nou, man, dat gelukkig niet meer. Nee, weg ermee.
0: Weg ermee, to the left.
3: Ja, echt to the left.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
2: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
4: Hermano's! Ja, dat dacht je vandaag een outfit-checkie. Mooi niet, vandaag een SOA-checkie. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch, beta.
3: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
5: Kledingkast klaar voor de herfst? Zomer en

0: oktober vieren we Black Excellence. Turning Black Excellence into Change. Black Achievement Month brengt muziek, dans en inspirerende verhalen. Van Black Renaissances en Freedom in Sound Jazz tot het awardsgala. Vier het mee. Check het programma op blackachievementmonth.nl en ontdek wat er in jouw buurt te beleven is. Samen vieren we talent, versterken we verbinding en zetten we Black Excellence om in verandering.
1: Theedoek kapot na 100 campingafwasjes? Drop hem in de textielbak.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
3: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via phonics.nl/news.
4: Chaos, vanaf je branding, marketing tot aan je financiën. Wat jij nodig hebt is de juiste kennis, informatie, tools en netwerk op het gebied van ondernemerschap. Join gratis 360community.nl.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Er gaan dingen mis in jeugdgevangenissen. Meerdere inspecties trekken daarover aan de bel. In Nederland zijn 6 jeugdgevangenissen. Daarin zitten in totaal zo'n 450 jongeren die zijn veroordeeld of nog worden verdacht. Ze zitten er om te voorkomen dat ze later weer de fout in gaan, zegt de inspectie Justitie en Veiligheid.
1: En dat zien we dat het ernstig onder druk staat. We zien bijvoorbeeld dat door een tekort aan personeel zien we verdergaande versobering van de zorg en het onderwijs. En ook zien we dat de interne veiligheid voor jongeren en medewerkers onder druk staat.
0: En de inspectie wil nu dat de staatssecretaris met een plan komt om dit aan te pakken. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn duizenden mensen geëvacueerd vanwege het noodweer van de afgelopen dagen. In een paar dagen tijd is net zoveel regen gevallen als normaal in een hele maand september zou vallen. Straten zijn overstroomd en mensen staan tot hun middel onder water. Een anti-abortusprotest vanochtend bij de Tweede Kamer. Zo'n 50 dolle mina's riepen daarop om abortus uit het wetboek van strafrecht te halen.
2: Hier is hij, de wet die op dit moment ook ingediend wordt bij de Tweede Kamer. Wij zijn jullie.
0: In de Tweede Kamer heeft de partij Pro een initiatiefwet ingediend om abortus niet meer strafbaar te maken. Die orders werd overhandigd aan de protesterende dolomina's. En als je gek bent op chocola, dan moest je gisteren in Zutphen zijn. Ja, voor de 22e keer stond de binnenstad daar van Zutphen in het teken van het chocoladefestival met chocolatiers uit binnen- en buitenland. En die hadden soms de meest aparte combinaties meegenomen.
3: We hebben bijvoorbeeld een rode port met stiltonkaas, een gekarameliseerde witte chocola, een zwarte bessen met viooltjes.
4: U gaat voor de pure chocola.
5: Ja, voor de pure, ja.
6: Ja, heel veel chocola.
3: We hebben ook een nieuwe vegan chocola, als je die wilt proeven.
7: Is er zoiets als te veel chocola?
8: Ja, voor mij niet.
9: Moet wel kwaliteit zijn, want dan staan lust ik het niet.
3: Wil je ook proeven?
0: Ja, de cameraman van Omroep Gelderland lust er uiteindelijk ook wel eentje. Gaan we naar het weer toe. Vanavond trekken er vanuit het zuiden en westen buien over met ook kans op onweer. Morgen een mix van zon en bewolking bij 20 tot wel 27 graden in het zuiden.
10: Luister deze week naar Phonix en maak kans op tickets voor Delisa. Aanstaande zaterdag in Paradiso, Amsterdam. Meer info? Check phonix.nl of de NPO Luister-app.
11: Chris. Jonah Fraser en Jay.

0: Nope, Letitia gaat voor Cassie.
1: Bombastic side-eye.
0: Diego die zegt gewoon strak, Chris, ik weet het 100.000%. Het is Ashanti. Nee bro, is hem echt niet. Nee, is hem echt niet. En ik kan me zo voorstellen, de week is net begonnen. Je moet toch nog een beetje opwarmen. Dat je hem nog niet meteen hebt, dus ik ga hem nog een keer laten horen. De B-planner van vandaag. En ik heb een extra hint voor je. Want de artiest die vandaag in de B-planner zit, zij werd aan het begin van haar carrière ook wel de Princess of Crunk and B genoemd. Hoor je wat ik zeg? Ze werd aan het begin van haar carrière de Princess of Crunk and B genoemd.

0: gefeliciteerd.
1: Dank je wel.
0: Lekker bezig, Sabrina. Hey, ben je fan van Ciara trouwens?
1: Alsjeblieft.
0: Ben je fan van Ciara? Vind je haar muziek goed?
1: Ja, ik vind haar heel goed.
0: Oké, okay, oké. Okay. Oh, we hebben een Belg in ons midden, hè?
1: Nou nee, Maastricht, België, zeg maar daar.
0: Oh, oké. Okay. In ieder geval het zuiden. In het zuiden. Gezellig.
1: Ja,
0: hey,
1: ja.
0: Die sokken die gaan ook gewoon naar het zuiden toe, dus jij krijgt die gewoon opgestuurd. Maar zeg eens, welke track van Ciara wil je horen?
1: One, two, step.
0: Check

0: die mensen denken. Want er is een reden dat je bepaalde dingen doet.
1: Ja.
0: Maar je moet jezelf de ruimte geven om die nieuwe persoon te worden.
2: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phonics Talks.
3: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar It's Complicated.

0: It's unavailable hier op Phonix. Hey, en op welke manieren kan je rugklachten krijgen? Je zou denken door verkeerd te tillen. De hele dag achter je laptop te zitten, een slecht matras hebben. Maar sinds alles zo duur is geworden, is er dus iets nieuws bijgekomen. En dat is boodschappen doen. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik kom tegenwoordig gewoon met een hernia de supermarkt uit. Alles wat een beetje betaalbaar is, ligt onderin. Je moet gewoon echt helemaal
1: omlaag, omlaag, omlaag.
0: Kijk, ik sta niet meer bij de supermarkt. Ik sta gewoon een half uur lang squats te doen. Back in the days liep ik gewoon zo'n gangpad in. Oké, stroopwafels lekker. Pakte ik wat ooghoogte lag en door. Nu zie ik gewoon €2,19 staan voor diezelfde stroopwafels. Back in the days waren ze gewoon 99 cent. Dus inmiddels moet je gewoon
1: omlaag, omlaag, omlaag.
0: Vanillevla. Hetzelfde verhaal. Bovenin kost ze €1,59. Onderin kost ze 59 cent. Kaas bovenin €8 per kilo. Onderin €4. Op een gegeven moment ben je gewoon niet meer aan het winkelen. Je bent gewoon aan het limbo dansen met je banksaldo.
1: Omlaag, omlaag, omlaag.
0: En het erge is, je kent die onderste schappen gewoon inmiddels uit je hoofd. Ik kijk niet eens meer op ooghoogte. Ik kom binnen en mijn lichaam gaat automatisch in hurkstand.
1: Omlaag, omlaag, omlaag.
0: Zoals je mij tegenwoordig gebukt door de supermarkt ziet lopen. Er is niks gevallen. Ik pas alleen op mijn portemonnee.
1: Het is een kiel en een keizerpeen.
0: Banksaldo.
1: Omlaag, omlaag, omlaag.
0: En het erge is, je kent die onderste schappen gewoon inmiddels uit je hoofd. Ik kijk niet eens meer op ooghoogte. Ik kom binnen en mijn lichaam gaat automatisch in hurkstand.
1: Omlaag, omlaag, omlaag.
0: Zoals je mij tegenwoordig gebukt door de supermarkt ziet lopen, er is niks gevallen. Ik pas alleen op mijn portemonnee.
1: Het is een kiel en

Da Baby featuring Young Talk met Blind hier op Phonix. En besef, hè, Da Baby gaat van rapper naar restauranthouder, want hij heeft een menu bedacht voor zijn nieuwe chicken and waffle spot. En die viral waffle, hè, chicken and waffle, kost gewoon, let op, $45. Volgens mij, hij zegt dat die gewoon $100 waard is, een chicken and waffle. Zelfs items tijdens een fashion week zijn goedkoop.

0: Soprano's. Ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch, Peter.
1: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonicsads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
2: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
3: Kledingkast klaar voor de herfst? Zomer en

0: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
1: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
2: Festivalshirt kapot gedanst? Niet dumpen, wel droppen in de textielbak.
3: Fluffy, rond en zacht, een beetje zoetig en lekker kruidig. Met meer smaak. Van Kadiers. Zie je ze voor je? Die Kadiers Happy Halal Bapaus. Wat je ziet is wat je hapt. Dus hap naar het halalschap.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot

0: luisteren op Vanix.nl of in de gratis NPO Luister-app.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
2: Gratis boekhouden? Ja, echt gratis!

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Voor de derde dag op rij kamperen er mensen in het centrum van Madrid, in Spanje. Het staat daar nu vol met tentjes. Het is een protest van de Spanjaarden tegen de wooncrisis, ziet onze correspondent Miralda Bruyne.
1: Er is een enorm woningtekort in Spanje, vooral in grote steden waar mensen graag wonen, omdat daar werk is natuurlijk. Hierdoor zijn bijvoorbeeld in Madrid de laatste 10 jaar de huurprijzen verdubbeld. En dat komt bijvoorbeeld door buitenlandse investeerders en woningen die worden gebruikt als vakantiewoningen. Dat zijn maar 2 voorbeelden. Een probleem dat eigenlijk niet alleen maar in Madrid, maar eigenlijk in alle grote Spaanse steden zichtbaar is.
0: De prijzen voor wonen in Madrid zijn vergelijkbaar met die in Amsterdam, maar de lonen daar liggen veel lager. Vandaag praat de Spaanse overheid over nieuwe regels voor de Spaanse woningmarkt. De verdachte van de dodelijke schietpartij op een terras in Amsterdam-Noord afgelopen vrijdag blijft langer vastzitten. Dat meldt stadszender AT5. Meerdere media schrijven inmiddels dat de verdachte en het slachtoffer elkaar kenden. De man die is doodgeschoten werkte in de gevangenis in Zaanstad, waar de verdachte zou hebben vastgezeten. De man gooide na het schietincident zijn pistool in het water en liet zich arresteren. Opnieuw is er in de wijk Heuvelkwartier in Breda een Dixie in brand gestoken. En dat is niet voor het eerst. Afgelopen weekend stonden er bij het winkelcentrum in Breda nog een auto, een Dixie en een kliko in brand. En dat allemaal in dezelfde nacht. Buurbewoners maken zich zorgen en vermoeden dat er een pyromaan actief is. De politie onderzoekt nu of die branden iets met elkaar te maken hebben. En beren zorgen voor overlast in Canadese woonwijken. De dieren lopen supermarkten in of snuffelen rond in tuinen. Zo ook bij deze man. Hij gebruikt nu Halloween-versiering met geluid om die beren weg te jagen.
2: It absolutely scared the bear to the point where it peed itself. As it walked away.
0: Ja, dat werkt dus, die Halloween-versiering. Dat er veel overlast is van beren in Canada komt door de warme zomer, droogte en ook bosbranden. Daarom hebben ze in de bossen niet genoeg te eten en gaan ze op zoek in woonwijken. Het weer vanavond trekken er vanuit het zuiden en westen buien over, met ook kans op onweer. Morgen een mix van zon en wolken bij 20 tot wel 27 graden in het zuiden.
3: Luister deze week naar Funix en maak kans op tickets voor Delisa. Aanstaande zaterdag in Paradiso, Amsterdam. Meer info? Check funix.nl of de NPO Luister-app.
4: Chris. Met muziek van Fresh en Robbie en Lassa. Dit is

0: Je moet wel echt stalen ballen hebben om tegen Frenna te zeggen... ja, ga gewoon terug de studio in, want jij kan veel beter werk afleveren.
1: Vanix, Chris.
0: Maar A&R-manager Farid van Topnotch, die was toch echt wel heel eerlijk naar Frenna toe.
2: Het eerste was is dat ik dacht, jij bent nog een betere artiest dan wat ik hoor op het album wat je nu wil inleveren.
0: En er was ook nog een andere topic die hij wilde aantippen. En dat was de titel van het album. Dat was toch een beetje, ja, moi.
2: Het andere was dat de titel die hij had voor het album, dat ik dat niet vond passen bij wie hij was als artiest, wie hij was als mens. Hij wilde dat album voor het oog van de vijand noemen. En ik vond het toen een beetje spannend om tegen hem te zeggen van, hey bro, songs die je hebt gemaakt zijn echt heel goed, maar ik denk dat er meer in zit. En het album gaat niet voor het oog van de vijand heet. Het is negatief. Het is duister.
0: Ja, dus Frenna was in eerste instantie wel gewoon verrast dat hij dacht van, ja, je voelt...

ook trouwens, tussen 3 en 4 uur 's middags voelt soms alsof je dag de kleedkamer uitkomt voor de tweede helft.

0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar Domino's.nl. Honor the craving.
1: Domino's. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: www.phoenix.nl.
1: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
2: In oktober vieren we Black Excellence. Turning Black Excellence into Change. Black Achievement Month brengt muziek, dans en inspirerende verhalen. Van Black Renaissances en Freedom in Sound Jazz tot het Awardsgala. Vier het mee. Check het programma op blackachievementmonth.nl en ontdek wat er in jouw buurt te beleven is. Samen vieren we talent, versterken we verbinding en zetten we Black Excellence om in verandering.
3: Chaos, vanaf je branding, marketing tot aan je financiën. Wat jij nodig hebt is de juiste kennis, informatie, tools en netwerk op het gebied van ondernemerschap. Join gratis 360community.nl.
4: Hermano's! Ja, dan dacht je vandaag een outfit check-in. Mooi niet? Vandaag een SOA-check-in. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch? Beta.
5: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
6: Waarom Verdon?
7: Simyo.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De 5 mannen die gisteren zijn opgepakt bij een Britse luchtmachtbasis komen allemaal uit Engeland. Het gaat om mannen van in de 20 jaar, uit Londen komen ze. Een inwoner zag ze gisteren met bivakmutsen in de buurt van de luchtmachtbasis toen ze 's nachts terugkwam van een feestje en belde direct de politie. Deze verslaggever van de BBC vertelt wat die vrouw tegen de hulpdiensten zei.
1: I saw a large group of hooded and masked men. When they saw me, they ran ahead of me, some into the field and some towards the neighboring village of Kempsford. I then realized that something highly unusual was taking place.
0: En de 5 mannen werden vervolgens opgepakt. Ze worden nu verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag in het Verenigd Koninkrijk. En mogelijk heeft het te maken met de oorlog in Iran, omdat de VS de basis gebruikt om aanvallen op Iran uit te voeren. Bij Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn zeker 7 mensen gedood. Ook zijn er meer dan 50 mensen gewond geraakt. In de stad Dnipro, in het oosten van het land, werd onder meer een kantoorgebouw geraakt. Daar brak brand uit. In de hoofdstad Kiev werd een onderzoeksinstituut geraakt. De politie heeft 2 mannen opgepakt voor de inbraak in een brandweerkazerne in Maarsbergen, in de provincie Utrecht. Het tweetal is 22 en 24 jaar oud, komt uit Ede. Bij de inbraak in de kazerne zondagnacht werd gereedschap gestolen. En dat is inmiddels teruggevonden. En superspannende uren bij het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk. Want SpaceX probeert voor het allereerst zijn gigantische Starship in een baan om de aarde te brengen. De lancering van die raket was vanmiddag vanaf de Amerikaanse staat Texas.
2: 3, 2, 1...
0: De raket is ruim 120 meter hoog en moet tijdens de vlucht 26 Starlink-satellieten uit gaan zetten. En als alles goed gaat, treedt de Starship straks voor het eerst echt rond de aarde. En dat is nog nooit eerder met een raket gedaan. Heb ik nog weer voor je vanavond. Trekken er vanuit het zuiden en westen buien over het land, met ook kans op onweer. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken bij 20 tot wel 27 graden in het zuiden.
3: Luister deze week naar Phonics en maak kans op tickets voor Delisa. Aanstaande zaterdag in Paradiso, Amsterdam. Meer info? Check phonics.nl of de NPO Luister-app.
4: En mijn verjaardag is helemaal misgegaan. Waarom? Ja, dat hoor je zo meteen. Yes.

En misschien ken je het wel. Je bent een avondje uit geweest. Je hebt het zo bont gemaakt dat je de volgende dag niet meer weet wat er nou precies is gebeurd. Dat is er gebeurd bij mijn verjaardag.

0: Maar wat weet je nog wel?
1: Oké. Ik vierde dus mijn verjaardag. Mijn 28e verjaardag met vrienden zaterdag bij mij thuis. En dat begon bij een soort van blokparty in mijn tuin. Ik had mijn buren niks gezegd, want ik dacht van ja, je wordt maar één keer 28. Het is een prima tijd. Dus ik ging gewoon met een keiharde speaker in de tuin. Ik heb een, waar je normaal op strijkt, een strijkplank. Dat was de tafel.
0: Geweldig.
1: Het enige wat ik had was cognac en champagne. Daar kwamen vrienden die wilden bier. Daar doe ik niet aan.
0: Het is, nee,
1: gewoon, het is gewoon rum, cognac en champagne. En de rest, de zoek je het maar lekker uit. En
0: goeie gast.
1: Ik was een beetje gestrest die dag. Moest nog alles regelen, moest nog alles doen. Dus een van mijn beste matties had geholpen met boodschappen. En letterlijk het eerste wat ik naar binnen had gedaan was een cognac met appelsap. Voordat ik gegeten had.
0: Oeh.
1: Dus ik had al twee van die drankjes op. En ik dacht, ik ga lekker. Nou, een blokparty gehad bij mij thuis. En op een gegeven moment gaan we met al die boys, mannetje of 12, door naar het Zwarte Pad in Scheveningen. En daar hadden we een beachparty. En een van die boys dacht, nu het zo gezellig is, moeten we ook nog een gezellig een blootje erbij roken.
0: Nee.
1: Dus ik had tijden niet gebloot. En ik dacht, weet je, ik neem gewoon een paar ijsjes. De vibe is goed en dit en dat. En sindsdien weet ik niet meer precies. Ik heb vlagen. Ik weet dat ik mensen ben tegengekomen. Ik weet dat ik op het feest ben geweest. En voor mijn gevoel was ik heel gezellig.
0: Oké.
1: Maar ik weet ook nog. Ik weet het gewoon sinds daarna niet meer precies.
0: Maar wat boeit het dat je het niet weet?
1: Ik weet dat ik heel veel energie heb. En ik weet dat ik heel weinig grenzen heb als ik gedronken heb.
0: Ja.
1: Ik kan de gekste dingen doen als ik gedronken heb. En dan dat mensen mij de volgende dag zeggen, bro, weet je nog dit en dat? En ik was daar zo zenuwachtig van geworden. Dat noemen ze ook wel anxiety.
0: Oh, wat gek joh.
1: De hangover anxiety. Dus de angst van dat ik iets verkeerds heb gedaan, maar ik weet dus niet.
0: Oh, nu wil ik het weten ook.
1: Nee, maar ik wil het eigenlijk niet weten.
0: Nee, ik vind dat we echt een van je beste vrienden moeten bellen.
1: Nee, dat gaan we niet.
0: Jawel, ik wil het weten. Nee, we gaan hem gewoon lekker bellen.
1: Ik durf die confrontatie niet aan.
0: Ik wil weten wat je hebt gedaan en misschien kom jij wel over je anxiety heen. We gaan hem gewoon bellen zo.
1: Nee.
0: Jawel, je hebt echt pech. Ik wil weten wat je hebt gedaan.
1: Wie ga je bellen?
0: Ik denk Bradley, je allerbeste vriend.
1: Nee.

0: Arif, Antje en Karel met zomerbloesje door je speaker. En ik ben best wel bang. Ik heb afgelopen weekend veel gedronken op mijn verjaardag. Dat is natuurlijk nooit goed. Maar ik heb dus anxiety. Dat is dat je angst hebt de dag van de kater. Dat je echt zo'n anxiety gevoel hebt omdat je denkt... Het kan zomaar zijn dat ik gisteren iets heb gedaan waar ik me enorm voor schaam. En Wef kwam met een heel slecht idee.
1: Noordin
2: en Wef. Ja, we gaan je allerbeste vriend opbellen om te vragen wat je hebt gedaan. En het is ook wel echt grappig, want Ali reageert in de NPO Luister-app met Noordin. Ik ben echt bang voor jou. Ja, want het kan zomaar zijn dat je echt iets lijfs hebt gedaan.
0: Ja, ik ben er gewoon bang voor. Omdat ik weet dat als ik drink, dan heb ik gewoon geen grenzen. En dan kan ik gewoon heel alleen maar willen feesten, weet je.
2: Ja, ik weet dat Bradley natuurlijk niet de enige was die samen met jou...
0: Inderdaad, een van mijn beste vrienden inderdaad.
2: Ja, Bradley, ja. Haagse Hiel, die was er namelijk ook.
0: Oh ja, dat is ook mijn maatje, Haagse
2: Hiel. Ja, die hebben zijkant even gevraagd.
0: Nee.
2: En die zei het volgende.
3: Ja, Noors verjaardag was gezellig. We begonnen bij hem thuis gewoon met wat drankjes en een burgertje. En daar erg van genoten. Nou, in de boemerang ging een partij drank naar binnen. Daar leggen sluiterijhouders wakker van. Als die verkopen wat jij daar hebt gedronken, dan kunnen ze voor de rest van de week dicht. En daar was eigenlijk alles nog gezellig en leuk. En toen gingen we uiteindelijk eruit. Noor weer volop aan het kickboksen en aan het doen.
0: Oh, nee.
3: En dat hebben wij ook geweten, want hij begon te schaduwboksen met iedereen en hij wilde met iedereen sparren. Ze was zo blij dat hij dus Brett vastpakte en mijn lip daarbij raakte. Waardoor ik toen een tand door mijn lip had. En dat is erg fijn, want ik heb donderdag heb ik persfoto's die ik moet maken. Dus dat is erg mooi als je met zo'n wond op je lip op die foto staat. Toen gingen we weg en in de auto, harde muziek, schreeuwen, is hij uit zijn dakraam gaan zitten terwijl de politie langs reed. En, het was echt een grote chaos. Ja, toen is hij volgens mij nog zijn sleutels kwijtgeraakt en zijn bril kwijt. Dus hij zat de aardig aan. Het was een goede verjaardag gevierd in ieder geval.
2: Noordin, jij moet je echt...
0: Oh.
2: Nou, dit vind ik wel echt jammer van je.
0: Oh.
2: Voorbeeldfunctie, wat is dit nou? Hey. Op je auto zitten.
0: Hey, sorry jongens.
2: Nee, dit is niet het hele verhaal. Ik vind dat we Bradley moeten bellen. Ik wil alles weten.
0: Nee, fuck jullie allemaal met al die telefoonnummers van mijn beste vrienden. Hoe jullie mij zitten te naaien hier.
2: Hij weet het vast
0: niet. Ik kan dit niet aan. Oh, ik voel me zo beschamend omdat ik niet de persoon ben die ik ben als ik drink.
2: Weet je wat ook zo leuk is? Dat Bradley reporter is bij Funix, dus hij kan het ook nog eens heel goed navertellen.
0: Oh, ik hoop dat hij niet opneemt.
2: Nou, Peter neemt hij wel op. Ah, zo lekker. Ik voel die angst van jou. Hij moet hij wel opnemen, hè?
0: Oh.
2: Gaat hem niet makkelijk af.
4: Hallo?
2: Hallo, Bradley?
4: Hallo. Hey.
2: Hoe is het?
4: Ja, nog even bijkomen toch, zo weekend.
2: Ja, ik hoor het in de wandelgangen. Want je weet natuurlijk dat Noordin een lijpe verjaardag had.
4: Ja, ik was erbij.
2: Maar wat nog gekker is dat hij niet eens meer weet wat hij heeft gedaan.
4: Niet.
2: Nee, echt waar.
0: Ik weet het echt niet meer. Na de boemerang weet ik het niet meer.
2: Dus als Noordin even stil is, kan jij dan even duidelijk gaan vertellen wat hij allemaal heeft geflikt?
4: Na de boemerang. Laten we even beginnen dat je vanaf boemerang naar de auto hebben we jou moeten slepen door het zand. Dus ik weet niet welke patta je aan had.
2: Oh, wat erg.
4: Maar ik hoop dat die normaal is. Toen kreeg Haagse Hiel ook nog eens een rechte stoot op zijn lip. Toen sloeg hij jou met dat kussen van de boemerang van de bar op je bril. Die planga, die gouden planga is ook brokkel.
2: Toen Dalia gewoon.
4: Dit is allemaal in een tijdspan van ik denk 2 minuten. Nu komen we bij de waggie en iedereen weet zwarte pad na een feestje. Hele peloton staat klaar van boa's, agenten, fietsen. Deze man. We kwamen met 3 waggies. Die 2 boys van die andere 2 auto's. Die waren kleine spelers. Die gingen eerder naar huis. Nu, wij staan daar nog met 7, 8 man die in die waggie van Noor moeten.
0: Nee,
4: maar allemaal dat... proppen. Haagse Jol springt achter in die achterbak.
0: In de achterbak? Ik weet het niet eens meer.
4: We zitten met 4 man op de achterbank. Volgens mij 2, 3 man zitten voorin. Jay rijdt. Nu, je hoort Jay dit zeggen. Jongens, we gaan langs de politie. Wat doet deze kerel? Hij heeft getinte ramen en hij doet ze alle 4 naar beneden. We kijken alle 7 strak naar die agenten. Die kijken naar ons. Eentje begint te wijzen. En wij schreeuwen allemaal Jay planken. En hij rijdt zo dat zwarte pad door. Nu denk je dat het klaar is.
0: Nee!
4: Onderaan zwarte pad heeft... beseft hij, ik heb een dakraam. Wie springt uit het dakraam op de waggie waar we beelden van hebben? En hij begint die, Karika.
2: Karika.
4: Ja, dat man. En toen waren we allemaal zo zat, maar we zijn alsnog naar een andere locatie gegaan.
2: Om gewoon lekker verder.
4: En daar waren al twee boys aan het DJ'en en hij trekt zo de USB van die boys uit en hij doet die van zichzelf erin.
3: Nee.
4: Dus stel je voor, iemand komt op jouw vissa en hij trekt jouw USB eruit en hij zet die van zichzelf in en die boys deden gewoon van, oké.
2: Okay. Oh, wat erg!
0: Toen heb ik gewoon gedraaid op die afterparty.
4: Ja, en het was lit ook. Het was lit. Die tunes die je daar deed, lit.
0: Oké.
2: Ja, het is

0: vandaag.
1: Heb je geleerd?
0: Ja, ik heb dus niet geleerd.
1: Adobo.
2: Hey, stilte alsjeblieft. Dan is het nu tijd voor het middagtentamen.
3: Het middagtentamen, kennisquiz van 5 vragen. 1 kennisquiz met 1 doel, het andere team verslaan. En het toffe is dus, wij zijn natuurlijk je middagmatties. Je kan altijd naar ons toe komen om je shit te bespreken. Maar jij moet nu een keuze gaan maken. Kies ik Noordin of kies ik Wef? Wie mag ik het meest? Wie support ik? Wij vragen jou om de deal des duivels te maken. Je moet kiezen tussen ons.
1: Je moet de vraag beter stellen. Wil je bij het winnend team, en dat ben ik omdat ik vorige week heb gewonnen, of wil je bij team loser, en dat is dus Noordin? Ja, je kan het laten weten in de NPO Luisterapp.
3: Ja, laat het dus even weten. Team Noordin of team Wef. Wie kies jij? Want we hebben je hulp keihard nodig. En je moet kiezen.

0: Welk kleur haar had Kathleen van...
1: Wef,
0: 5.
2: 4. Rood.
0: Nee. Noorden Kathleen van K3.
1: Ja, die brunette. Zwart haar, brunet haar, zwart haar.
0: Ook niet goed.
3: Was het die blonde?
0: Het was de blonde.
1: Godverdomme.
2: Hebben ze tentamen?
4: Was dat vandaag?
2: Heb je geleerd?
4: Ja, ik heb dus niet geleerd.
2: Adobo.
5: Hey, stilte alsjeblieft. Dan is het nu tijd voor het middagtentamen.
1: Ja, en ik denk dat de eerste vraag gewoon precies laat zien waarom wij iemand in ons team nodig hebben. We hebben 5 algemene kennisquizvragen. En jij kan kiezen, zit ik in team Noorden in het team of team Wef? Heb je dat gedaan, dan maak je kans om mee te doen. En iemand die dat heeft gedaan in mijn team is Mohammed.
6: Nachtmerries.
1: Nacht, yes. Oh, ja, deze stem herken jij, hè, Wef?
2: Ja, maar dit vind ik niet zo eerlijk.
1: Ja, dit is een vedette. Dit is een sterspeler.
0: 2 weken geleden had Mohammed gewonnen met Noorden.
1: Dit is mijn onsportieve compa Mohammed, die we dus gewoon uit de, na een blessure weer terug hebben gehaald. Hè, Mohammed?
2: Ja, luister, ik zou niet zo zelfverzekerd zijn, want ik heb Fer in mijn team. Hallo, Fer.
6: Makkie, remontada.
2: Remontada, wat is er? Precies.
1: Oké, mis ik nog iets, onze quizmaster?
0: Jazeker, want we hebben nog 4 kennisvragen te gaan. Als jullie het niet weten, dan gaan we natuurlijk over naar Fer of Mohammed. En onderbreken van de vraag mag, maar dan wordt hij niet afgemaakt. Ja, degene met de meeste punten wint. Maar als het gelijk is, hebben we een bonusvraag.
5: Het middagtentamen.
0: Met op dit moment 0-0. Vraag 2. Dua Lipa, die is Engels, maar heeft ook 2 andere paspoorten. Noem 1 van die
1: Noorden.
0: Landen.
1: Noorden? 5. Colombiaans.
0: Geen Colombiaans, nee. Wef, weet jij het?
1: 5, 4,
0: 3.
2: Ik dacht dat ze Bulgaars was.
0: Nee, ook niet Bulgaars. Nee. Fer, weet jij het?
1: Inhaals Bulgaars.
6: Albanese.
0: Ja.
2: Albanese was
0: het. Albanese. En Kosovo, van Kosovo is er ook nog. Kosovaans. Kosovaans. Ja. Maar goed. Maakt het wel 1-0 voor Wef.
1: Netjes hoor, netjes Fer.
0: We gaan naar vraag 3. Welk kledingmerk heeft Adolf Dassler gemaakt?
1: Noorden. Adidas.
0: Nee. Ja. Adidas. Vraag 4. Maak de songtekst af. All we need is
1: Noorden.
0: 5.
1: All we need is somebody to love.
0: Nee, is het niet.
2: Weet het afmaken.
0: All we need is somebody to... 3, 2...
2: Fuck.
0: Was het maar zo'n feest. Fer. All we need is somebody to...
6: Lean on.
1: Oh ja.
2: Lekker
0: Wef. Noorden. 5.
1: All we need is somebody to love.
0: Nee, is het niet.
2: Weet het afmaken.
0: All we need is somebody to... 3, 2...
2: Fuck.
0: Was het maar zo'n feest. Fer. All we need is somebody to...
6: Lean on.
0: Lean on.
1: Oh ja.
2: Lekker Wef.
1: Ja. Hij is goed. Hè? Hoeveel staat?

0: Purpose.
1: Ik krijg hier zoveel stress van.
0: Oh jee.
1: Het album Purpose.
0: Je zit er echt aan te denken.
1: Purpose.
2: Pas.
0: Oké, Wes zegt pas. Noordin.
2: Hoezo? Hij nee, gezamenlijke pas. Zo werkt dat niet.
1: Twee. Snoop Dogg?
0: Geen Snoop Dogg. Nee, Mohammed, weet jij het?
3: Justin Bieber?
0: 2-2.
1: Ja, ik zei pas. 2-2, laatste minuut. Ja, 2-2, laatste minuut.
2: Jullie
1: dit is wat de quizmaster heeft gekozen. Jij zei pas en dat betekent dat we doorgaan naar de benaderingsvraag.
0: Ja, Wef, jij hebt inderdaad pas gezegd, dus dan ging je over naar Noordin.
2: Ja, yes. Doei.
1: Dus
2: ja, hij blijft gewoon zo lang
0: Mohammed heeft het net aan nog gered om het 2-2 te maken. Ja, we gaan door naar de benaderingsvraag. Ik heb natuurlijk weer een cijfer nodig. We gaan het hebben over Nederland. Ja, Nederland is niet zo'n heel groot land. Maar ik wil wel weten wat de vierkante kilometer van Nederland is.
2: What the fuck?
1: What the fuck?
2: Wat is dat? Ik weet niet eens wat dat is. Maar, de omtrek van Nederland.
1: Is dat hoeveel oppervlakte het heeft? Hoeveel lang of hoe breed het
0: hoeveel
1: is?
0: Hoeveel oppervlakte Nederland uit bestaat. Dus, dat is dus alles in totaal.
2: De breedte keer lengte.
0: Ja, net als deze kamer is denk ik 10 vierkante meter.
2: Hoe weet ik dat nou? Ik neem gewoon een aannemer voor dit soort dingen. Dit weet ik niet.
0: Daar zijn benaderingsvragen voor.
2: Bruh, ik weet het niet. Okay. Ik weet het echt niet. Sorry.
4: Fuck.
0: Oké, guys. Ik heb iets nodig.
4: Wacht.
0: Het is met
2: vierkante
0: water.
2: Vierkante meter, toch?
0: Landoppervlakte. Alles. Alles van Nederland. 5, 4.
2: Ja, sorry. Ja, ik weet het niet.
1: Wacht!
2: Nee, je moet het nu. Wat ga je wachten op, Ben?
0: We moeten door met het programma. Hij kan op. 5, 4.
2: Ja, ga je weer opnieuw tellen? Nee, is
0: 2,
2: klaar.
0: 1. Noordin, wat heb jij? 6.000.
2: Ja, ik
0: Wef,
2: heb.
0: Heeft...
2: Ik heb 1 miljoen vierkante meter.
4: Wow.
1: Is dat 6 of 60? Ik weet het niet.
0: Au. Au. Oh, wat zitten jullie er ver vandaan, zeg.
1: Hoe is het?
2: Ik heb sowieso verloren.
0: Ja, het juiste. Wauw, 1 miljoen. En 6.000. Het is 41.543.
1: Ja, precies.
0: Dus Noordin.
1: Een nulletje. Wat hebben we met een nulletje?
0: Jij wint.
1: Oh, precies. Hoppa!

0: Ja, jongen.
1: Ja, ja, ja, ja. Oh, zonde, zonde, zonde, zonde.
2: Ja, sorry. Ik vind echt niet dat jullie eerlijk hebben gespeeld, maar maakt niet uit.
1: Ja, dat zeggen verliezers, zeggen dat natuurlijk altijd. Als je morgen mee wilt doen, zelfde tijd, Team WEF heeft nog een plekje vrij dan. Hoppa! Hoppa, hoppa!
2: Jullie spelen vals.
1: Misschien ben je gewoon een slechte verliezer.

0: FTX.nl. Gratis boekhouden, goed geregeld.
1: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
2: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
3: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
4: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
5: Krokant bladerdeeg, lichtbruin en gevuld met een kruidige kip. Met meer smaak. Van Kadiz. Zie je hem voor je? Kadiz Happy Halal frikandelbrood. Wat je ziet is wat je hapt. Dus hap naar het halalschap.
4: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
6: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor

0: complicated@funix.nl.
1: Hallo, Odido hier.
2: Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo. Odido.
3: Unobezorgd.nl, de razendsnelle bezorger van de nacht. Uno bezorgt nu ook binnen enkele minuten in Amsterdam-Noord en Eiburg. Van babyvoeding tot late-night drinks en snacks. Unobezorgd.nl. Afhaal is ook mogelijk.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Een man van 19 uit Rotterdam moet 8 maanden de cel in voor roekeloos rijgedrag. En dat gedrag van hem kostte een zwangere vrouw het leven. De man mag ook 5 jaar lang niet meer autorijden. Het ongeluk gebeurde in maart vorig jaar. De man wilde toen zijn nieuwe BMW uittesten. Hij reed 115 km per uur op een weg waar je 50 maximaal mag. Na een gevaarlijke inhaalactie raakte hij de auto van de zwangere vrouw. Zij botste vervolgens tegen een boom aan en overleefde dat niet. De rechter in Rotterdam heeft niet kunnen checken of de man onder invloed was, omdat het bloedmonster per ongeluk is vernietigd. Voor de 3e dag op rij kamperen in Spanje mensen in het centrum van Madrid. Er is een protest van Spanjaarden tegen de wooncrisis, vertelt correspondent Miralda Bruyne.
1: Er is een enorm woningtekort in Spanje, vooral in grote steden waar mensen graag wonen, omdat daar werk is natuurlijk. Hierdoor zijn bijvoorbeeld in Madrid de laatste 10 jaar de huurprijzen verdubbeld. En dat komt bijvoorbeeld door buitenlandse investeerders en woningen die worden gebruikt als vakantiewoningen. Dat zijn maar 2 voorbeelden. Een probleem dat eigenlijk niet alleen maar in Madrid, maar eigenlijk in alle grote Spaanse steden zichtbaar is.
0: Op allerlei spandoeken op het plein in Madrid zijn overal verwijzingen te zien naar een vrouw van 87 die haar huis werd uitgezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Cody Gakpo komt deze interlandperiode niet meer in actie voor het Nederlands elftal. De voetballer viel gisteren geblesseerd uit in de Nations League wedstrijd tegen Servië. Hoe erg zijn blessure is, is niet bekendgemaakt. Oranje speelt volgende maand nog 2 Nations League wedstrijden. Bondscoach Xavi gaat geen vervanger oproepen voor Gakpo. En Pip uit Eindhoven nam het verkopen van kinderpostzegels dit jaar wel heel serieus. Ze haalde in haar eentje namelijk 1000 euro op. En hoe ze dat deed?
2: Ik heb heel hard doorgewerkt, omdat ik het ook naar mijn zin had. En dan gaat het zo voorbij. Ik probeer gewoon zo vrolijk over te komen. En gewoon heel spontaan. En dat het echt heel leuk is.
0: Ja, dat heeft dus gewerkt. Haar klas haalde samen 3.500 euro op. Waar Pip van 10 in haar eentje dus een kwart van heeft binnengehaald. Volgens kinderpostzegels hoort ze daarmee bij de best verkopende kinderen van het land. Gaan we het weer toe. Vanavond trekken vanuit het zuiden en westen buitjes over. Met ook kans op onweer. Morgen een mix van zon en wolken bij 20 tot wel 27 graden in het zuiden.
3: Luister deze week naar Funix en maak kans op tickets voor Delisa. Aanstaande zaterdag in Paradiso, Amsterdam. Meer info? Check funix.nl of de NPO Luister-app.
4: Noorden en West. En een van ons heeft iemand gechanteerd. Kun jij raden wie?

0: En een van ons twee heeft iemand gechanteerd.
1: Okay, we went through everybody. Who did it?
0: Dat is wat we elke dag spelen rond dit tijdstip. 5 uur kom jij erachter wie van ons twee liegt en wie er de waarheid spreekt.
2: In Who Did It? En Sander, de producer, die gaat ons 1 vraag stellen om erachter te komen. Dus Sander, wat is het verhaal van vandaag?
3: Ja, jullie hebben beide een tourmanager, maar 1 van jullie tourmanagers is dus gechanteerd door 1 van jullie. Dat is het verhaal. Ik heb mijn tourmanager gechanteerd. Noordin, beginnend bij jou. Hoe heb je dat gedaan dan?
0: Ja, ik had ergens een boeking en het was zo gezellig en hij wilde per se naar huis. En toen heb ik tegen hem gezegd, nou, als je echt zo door blijft pushen als je naar huis gaat, dan is dit ook de laatste keer dat wij gewerkt hebben samen.
3: Oh, wauw. Okay. En Wef, hoe is dat dan geëindigd bij jou?
2: Ja, in het bijna liegen tegen politie. Dus eind goed al goed.
3: Alweer?
2: Ja.
0: Alweer. Wow. Ik heb mijn tourmanager gechanteerd. Bij wie hoort dit verhaal? Laat het even weten in de NPO Luister app. En laat ook vooral weten waarom je denkt bij wie dit verhaal hoort. Is het Wef of ben ik het? Ik zei het al, laat het even weten in de

0: Ik heb een tourmanager gechanteerd.
1: Okay, we went through everybody. Who did it?
0: Bij wie hoort dit verhaal?
2: Tatjana die zegt, ik denk Nordin, ik ken hem persoonlijk niet. Maar zoals we horen is hij wel een beetje narcistisch. Haha, no offense.
0: Ja, dat is echt iets wat ik zo vaak terug te horen krijg van mensen die naar de radioshow luisteren. Maar ik denk dat toch een beetje geframed wordt daarin, hoor.
2: Dat je narcistisch bent?
0: Ja.
2: Nou, je hebt wel narcistische trekjes, maar je hebt niet officieel.
0: Maar dat zeg je altijd.
2: Leandro die zegt, moet wel Nordin zijn. Hij heeft veel shows de laatste tijd.
0: Goed gezien, Leandro.
2: Ja, klak het. Iemand die zegt, Wef had eerder gelogen tegen de politie, dus 100% Wef.
1: Who did it?
3: Het was Wef.
2: Ja, ik was het once again. Wou ik weer liegen tegen de politie. Het spijt me echt zo erg. Maar ik kreeg zo een stress toen ik de politie zag in Duitsland. We reden namelijk de grens over met mijn tourmanager. En ik weet niet waarom. Ik kreeg een soort van paniekaanval. En ik zei tegen hem, oh god, ik heb geen werkvergunning. Dus je moet niet zeggen dat ik ga werken in Duitsland. En hij zo, waar heb jij het over? Dus ik zo, nee. Want de politie die kwam me aangelopen. Ik zeg, je gaat nu zeggen dat we niet voor werken zijn. Hij zegt, nou, doe eens even normaal. Dit is gewoon
0: tegen de politie, denkt hij.
2: Ja, hij denkt, ik ga niet liegen. Dus ik zei, nee, je gaat maar gewoon liegen, want je werkt vannacht voor mij. En anders is het ook klaar, je liegt maar gewoon. En hij zo, dat is zo wef, van, doe even normaal. En hij doet het raam omlaag en die agent vraagt, waar gaan jullie naartoe? Ja, en ik noemde dus die club op. En toen ging het raam weer omhoog. En toen zei, wef, je hebt helemaal geen werkvergunning nodig voor Duitsland.
0: Ja, want het hoort bij Europa, dus volgens mij kan dat gewoon.
2: Ja, ik heb het namelijk ooit een keer gehad dat ik in het buitenland moest werken en toen had ik geen werkvergunning. Dus dat was echt gezeik.
0: Maar was je daar toen langere tijd? Ja, ik denk als je even heen en weer gaat, dat het misschien ook. Maar jij hebt dus gewoon eigenlijk.
2: Nee, ik heb het niet gedaan.
0: Gedwing, als die politie dus door ging vragen en hij zou dus zeggen van.
2: Ik kreeg paniek.
0: Besef dat jij gewoon tegen jouw tourmanager zegt dat hij moet liegen tegen de politie. Dat vind ik best wel heftig, hoor.
2: Hij heeft het uiteindelijk niet gedaan.
0: Nee, maar daar gaat het niet om. Jij zegt tegen hem dat hij moet liegen.
2: Nee, ik heb het goed gemaakt met een chocolaatje.
0: Nou, vandaag was het WEF. Morgen rond deze tijdstip kom je er ook weer achter wie van ons twee ligt en wie er de waarheid spreekt. En zometeen een best wel bijzonder verhaal. Er is namelijk iemand ontslagen uit het onderwijs omdat ze een hoofddoek zou dragen.

0: En ik heb afgelopen donderdag mijn angst overwonnen. Ik kwam niks vermoedend de studio ingelopen en heel mijn bureau stond vol, of lag vol, met slangen. En toen gebeurde er dit.
1: Ik heb een koningspython om mijn nek en ik ben echt aan het shaken tot de grond.
2: Voel je jarig?
1: Ik voel me helemaal niet jarig. Ik voel me totaal niet jarig. Die grote beweegt echt veel.
0: Ja, mocht je dit nou hebben gemist, geen stress. Check op voor onze socials, Norden en Wef. Daar staat het hele fragment. Dan zie je mij dus met die koningspython om mijn nek. En het is 2026, het jaar van veel veranderingen. En ook het jaar waar dingen aan het licht komen. Maar 2026 is schijnbaar nog steeds het jaar dat je ontslagen kan worden omdat je een hoofddoek draagt. Zometeen gaan we dat

0: wat die mensen denken. Want er is een reden dat je bepaalde dingen doet.
1: Ja. Mm-hmm.
0: Maar je moet jezelf de ruimte geven om die nieuwe persoon te worden.
2: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
3: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
4: Zometeen Jonna Fraser met Panna, maar eerst topperig met Baga.

Hypotheek op je wist, maar je runner is Chanel. Je kan zeggen wat je wilt, maar het trekt je aan. Breng je naar de stores en ik adore je. Ze zegt, heet je echt Dior? Ik zeg, ik drip je in mijn echte naam. Zeg maar wat je wil, ik kan je grijpen bij je keel. Zomaar willen al je vriendinnen je coachen.

0: Draag je een hoofddoek, dan kan het zomaar zijn dat je niet overal mag werken. Uit onderzoek van de Radboud Universiteit blijkt dat vrouwen met een hoofddoek bij een sollicitatie 2 tot 7 keer minder positieve reacties krijgen dan vrouwen zonder migratieachtergrond. En dat onderzoek is 2 jaar geleden. Deze maand kwam er naar buiten dat een meisje van 15 jaar bij de Jumbo is afgewezen voor een bijbaantje omdat ze een hoofddoek draagt. En in België is er een docent ontslagen puur omdat ze een hoofddoek droeg.
1: Hoe kan dit?
0: Welkom in 2026.
1: Ja, België is letterlijk een buurland van ons. Ik had echt niet verwacht dat dit daar zou kunnen, dat je nog ontslagen wordt. Je hoort inderdaad wel heel vaak dat iemand niet wordt aangenomen. Maar in principe mag dat toch niet?
0: Nou, ik weet, in Nederland hebben wij vrijheid van godsdienst.
1: Ja.
0: Dus in Nederland mag je volgens mij gewoon welke godsdienst
1: je hebt. Volgens mij, dat is toch een grondrecht?
0: Ja, ja, dat is een van onze grondwetten, grondrechten om Nederlander te zijn. Dus mij verbaast het dan best wel dat je kan afgewezen kan worden omdat je een hoofddoek draagt. Wat mij sowieso ook verbaast, en dan moet ik ook gewoon zeggen, ken ik ook met mensen om me heen, die zich oncomfortabel voelen of zich eraan irriteren als iemand een hoofddoek draagt.
1: Ja.
0: Ik
1: snap
0: misschien als je aan het luisteren bent in de NPO Luister hebt, en jij hebt dit ook, want we willen gewoon het gesprek aangaan met iedereen. Misschien kan je mij dat uitleggen wat daar dan zo vervelend aan is. Want ik zie gewoon een mens. Ik heb zoiets van, of jij een hoofddoek draagt, rood haar, zwart haar, of hoe jij eruit ziet of op straat loopt, het boeit mij gewoon niet. Maar dat heb ik dan echt met iedereen die zich... doe lekker wat jij wil. En dan denk ik van, hoezo kleeft er dan zoveel negativiteit aan een hoofddoek? Ik snap dat niet. Ik kan daar niet bij met mijn hoofd.
1: Nou, we gaan ook straks bellen met een docent, Hadija. Want ja, dit kan toch niet zomaar bij haar gebeuren?
0: Bij haar is het dus gebeurd. Zij is docent. Dan maak jij je dus hard voor de volgende toekomst, de volgende maatschappij. Kan je dus een inspirerend persoon zijn. Misschien heeft iemand wel in de klas juist behoefte aan om iemand met een hoofddoek te zien. Of juist goed om die verbreding in te gaan. En zij is dus gewoon ontslagen omdat ze een hoofddoek draagt.
1: Ja, ik kan het gewoon bijna niet geloven. Ik moet haar verhaal echt horen. Don't know who's been gassing them up. You know you

0: ontslagen worden niet om wie je bent, maar om je hoofddoek.
1: Noordin
2: en Wef.
0: We zagen het pas geleden in Nederland, maar dat is ook echt gebeurd bij de Belgische docente Hadija. Ze weigerde haar hoofddoek af te doen, waardoor ze niet meer mocht lesgeven op haar school. Volgens haar gaat het niet alleen om haar baan, maar ook om het recht om haar geloof te uiten. Hallo Hadija.
3: Hallo.
0: Ja, even, hey. Ik heb zoiets van, hoe kan dit? Kan je kort omschrijven wat er is gebeurd?
3: Ja, hoe kan dit? Inderdaad. Om het verhaal een beetje kort te houden. Het is al 3 jaar bezig eigenlijk, maar ik ben dus uitgenodigd geweest als docenten met mijn hoofddoek. En er was ook nooit enig probleem, totdat ik eigenlijk iemand ben tegengekomen van de politicus. Ja. En hij vond eigenlijk dat ik niet voor de klas mocht staan met mijn hoofddoek. En hij heeft er dan voor gezorgd dat er een verbod zou komen. En hij heeft hem in 2024 gedaan. Voilà.
4: Maar heeft hij is dit landelijk gebeurd of heeft hij de school gemaild?
3: Dus alle schoolnet. Ja. Dus alle scholen die verbonden waren. Dus daar heeft hij voor gezorgd dat en leerlingen en leerkrachten geen hoofddoek meer mochten dragen.
0: En weet jij zijn reden dan? Want je zegt, je hebt hem gesproken. Gaf hij een reden?
3: De reden is, je moet neutraal zijn. En verder niet, ja. En ik heb dan een poging gedaan om te vragen, mag ik een turban aandoen of een baret? Maar dat was ook allemaal afgewezen, want hij vond dat alles wat ik zou dragen op mijn hoofd, ja, religieus gezien zou zijn. Dus ja, begrijpen wie begrijpen kan. Ja.
4: Wat deed het met je toen je dit hoorde?
3: Ja, een grote impact, hè, op je welzijn en je zelfvertrouwen. Omdat je wordt niet meer gezien als persoon, maar ja, je doet je werk wel goed, maar het is hoe je eruit ziet. Dus ja.
0: Ja, maar
3: heel moeilijk te begrijpen.
0: Ik denk ook letterlijk je vrijheid. Want in Nederland hebben we gewoon vrijheid van godsdienst. Maar hoe zit dat dan eigenlijk in België?
3: Ja, België is ook... we hebben ook vrijheid van godsdienst grondwettelijk beschermd. Maar een school mag bijvoorbeeld een neutraliteitsprincipe invullen. En dat kan zijn, een daarvan, zichtbare tekens dan verbieden. Je levensbeschouwelijke kentekens, ja. En het slotte van al is, niemand is neutraal. Hè. Iedereen stapt met een bepaalde visie in de klas. Maar ik vind wel, neutraal in het handelen, elk leerling gelijk behandelen, vind ik absoluut wel een must. Dat moet zeker kunnen. Allee, dat moet zeker een regel zijn. Hè. Maar ja, uw zichtbare identiteit. Ik kan bijvoorbeeld mijn hoofddoek niet afzetten, omdat dat mijn identiteit is. En als ik een deeltje van mezelf zou moeten achterlaten aan de schoolpoort, zou ik mezelf toch niet zijn, hè?
4: Maar wat doe je dan nu? Ja. Want docent word je denk ik ook niet zomaar. Dat is een bepaalde passie dat je de volgende generatie wilt helpen. Dat je iets wilt doen, dat je iets wilt teruggeven aan de maatschappij. En hoe ga je dan verder als je hoort van, nou, zolang jij een hoofddoek op hebt, ben je hier niet welkom?
3: Ja, blijkbaar in België, er zijn heel veel scholen die het verbod invoeren. Omdat ze zogezegd iedereen gelijk willen behandelen. Maar als we gaan kijken, onze maatschappij is zo divers.
4: Ja, want leerlingen moeten aanleren. Ook.
3: Ja, ik word letterlijk van mijn werk echt verwijderd. Hè.
0: Jeetje, wat heftig.
3: Ja. En ik sta ook in het buitengewoon onderwijs. Dat is een speciale doelgroep. Leerlingen met een mentale beperking, gedragsproblemen.
0: Maar heb jij dan nu wel werk?
3: Ik heb wel, ja, nu ben ik ontslagen, hè? Maar ik heb wel jobaanbiedingen gekregen, maar ja, mentaal ben ik nu... ik moet nog eventjes mijn evenwicht zoeken, want mentaal ben ik daar nog niet klaar voor, na al dit gebeuren. Het is nog heel ver ook, hè, dus...
4: Ja, kijk, wat jij hebt, Hadija, dat is iets waar vrouwen dus met een hoofddoek ook meer mee te maken krijgen. Kijk, jij bent docent, jij wordt ontslagen en het is, want we moeten neutraal zijn. Maar we kunnen er gewoon van uitgaan dat vrouwen die een hoofddoek dragen, die worden nagekeken of daar wordt iets van gevonden, of die krijgen minder kansen, of die worden dus ontslagen door die reden. Wat wil jij vrouwen meegeven die een hoofddoek dragen?
3: Ja, ik wil ook even meegeven dat het discriminatie is. Hè. Mensen willen dat precies niet benoemen. Maar ik zou zeggen tegen de meisjes die een hoofddoek dragen, blijf vooral jezelf. Je hoeft geen deel van je identiteit te verbergen om professioneel te zijn, om waardevol te zijn. Ik denk dat wij moeten gaan kijken naar het gelijk behandelen. En iedereen verdient toch een werk of een studierichting waarbij zij zichzelf kan zijn. Nu met of zonder hoofddoek, maakt niet uit. Of kruisje, dat maakt ook niet uit. Ik vind dat iedereen zichzelf moet zijn.
4: Hadija, dankjewel voor jouw tijd en heel veel sterkte daar. We leven ontzettend met je mee.
3: Dankjewel.
2: Yo, Joe, what's good? Hey, Pix, wat zeg je, man?

0: Bak.
1: Blozend goudbruin, met een lichte crisper in de korst en natuurlijk een kruidige vulling, met meer smaak. Van Kadiz. Zie je hem voor je? Kadiz Happy Halal worstenbrood? Wat je ziet is wat je hapt. Dus hap naar het halalschap.
2: Strandlaken versleten na al die zonnige dagen? Drop hem in de textielbak.
3: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
3: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: en blijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
1: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
2: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers, dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
4: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via funnix.nl/nieuws.
5: Unobezorgd.nl, de razendsnelle bezorger van de nacht. Uno bezorgt nu ook binnen enkele minuten in Amsterdam-Noord en Eiburg. Van babyvoeding tot late-night drinks en snacks. Unobezorgd.nl. Afhaal is ook mogelijk.

0: Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Er is iemand opgepakt voor betrokkenheid bij Shiny Hunters, de groep achter de hek bij Odido. Het is een Nederlandse man van 23, meldt RTL Nieuws. Hij kreeg 3 jaar geleden al 4 jaar celstraf voor hacken en afpersen van bedrijven. Sinds begin dit jaar was hij vrij. Shiny Hunters claimt ook achter de hek te zitten bij de FBI begin deze maand. Daarbij zijn de gegevens buitgemaakt van duizenden medewerkers en sollicitanten. Als het aan de Europese Commissie ligt, is het afgelopen met greenwashing. Bedrijven die zich milieuvriendelijker en duurzamer voordoen dan ze echt zijn, krijgen voortaan te maken met nieuwe regels. Zo mogen ze geen claims meer als ecologisch of biologisch afbreekbaar meer op hun verpakking zetten, als ze dat niet kunnen bewijzen. Volgens een juridisch expert is dat beter voor consumenten.
1: Het wordt duidelijker dat bepaalde taal eigenlijk niet meer geaccepteerd wordt. Het is gewoon te vaag. Kijk, je moet als consument begrijpen wat iemand bedoelt. Als hij wil zeggen dat een product bijvoorbeeld duurzamer is. En als je vage woorden gebruikt als groen, milieuvriendelijk, goed voor de planeet, dan schept het aan de ene kant hele hoge verwachtingen. En maar aan de andere kant weet je eigenlijk helemaal niet wat ermee bedoeld wordt of wat een bedrijf daaraan bijdraagt.
0: En dus moeten de bedrijven concreter zijn. In Turkije moet een populaire komiek 1,5 jaar de cel in. Volgens de rechtbank had hij president Erdogan beledigd tijdens een optreden. De comedian staat bekend om zijn grappen over de politiek in Turkije. Hij werd begin juli opgepakt nadat een fragment uit zijn show op YouTube viral was gegaan. Ja, en beren zorgen voor overlast in Canadese woonwijken. Die dieren lopen nu supermarkten in of snuffelen rond in tuinen van mensen. Zo ook bij deze man. Hij gebruikt nu Halloween-versiering met geluid om die beren weg te jagen.
2: It absolutely scared the bear to the point where it peed itself. As it walked away.
0: Ja, het werkte dus. En dat er overlast is van beren komt door de warme zomer in Canada. Ook de droogte en de bosbranden daar. Daarom hebben ze in de bossen niet genoeg te eten en gaan ze op zoek in woonwijken. Het weer vanavond langs de kust en in het westen van het land flinke buien met ook kans op onweer. Morgen in de rest van het land een mix van zon en bewolking bij 20 tot wel 27 graden in het zuiden.
3: Deze week naar Funix en maak kans op tickets voor Delisa. Aanstaande zaterdag in Paradiso, Amsterdam. Meer info? Check funix.nl of de NPO Luister-app.
4: Nordin en West. En zometeen kun jij die kaarten winnen. Hoe? Dat ga ik je zo meteen vertellen.

0: En super tof nieuws, want deze week geven we kaarten weg voor het live concert van Delijsa.
1: Phoenix,
2: Noordin.
1: Noordin en Wef.
0: En zaterdag 3 oktober staat ze in Paradiso in Amsterdam. Vorig jaar was ze nog Artist of the Year 4.

0: NPO Luister-app.
1: En de derde luisteraar die reageert in de NPO Luister-app, die wint dus die tickets. En waarom dan 3? Nou, natuurlijk omdat haar show op 3 oktober is. En de winnaar die gaan we bellen, dus hou je telefoon in de gaten.
0: Reageer die Liza NPO Luister-app als jij erbij wil zijn.
2: Really made this bang apart.

0: Trouwens, Cocabody, Frenna, Audio en Wizkid door je speakers op Phonics. Besef even, Frenna en Wizkid die gewoon samen op het tune staat.
1: Zo hard.
0: Heel bijzonder. En we kondigen het gewoon af alsof het gewoon
1: normaal
0: alsof het gewoon
1: is.
0: De normaalste zaak van de wereld is. Frenna, superster.
2: Noordin.
3: En Wef.
0: Van de ene superster gaan we door naar de andere. Deze week geven we namelijk kaarten weg voor D'Liza. Zaterdag 3 oktober in de Paradiso in Amsterdam. En als je erbij wil zijn, reageer D'Liza in de NPO Luisterapp. En ben je nummer 3 die dat doet, dan pak je misschien wel die tickets. Ja, Zedinio, jij hebt gereageerd, hè?
4: Ja.
0: Waarom wil je er graag naartoe?
4: Ik luister veel naar D'Liza, echt veel.
0: Wat maakt haar zo'n goede artiest?
4: Haar stem, vind ik echt. Haar energie ook op het podium.
1: Ja, want ben je al eerder naar een show van haar geweest?
4: Nee, maar ik zie het vaak op Instagram en TikTok.
0: Dus je denkt wel, als ik er 3 oktober bij kan zijn, dat is dan wel heel bijzonder in de Paradiso.
4: Ja.
0: Bro! Kijk, je moet nummer 3 zijn.
4: Mm-hmm.
0: Om die tickets te pakken.
4: Maar, kijk,
0: ja, jij bent nummer 2.
4: Nee!
0: Nee, een geintje, we wel nummer 3.
4: Ja?
0: Jawel.
1: Dit was echt niet leuk, Noordin.
4: Wow, Noordin, hoe maak
1: je... Die was echt lelijk. Zedinio, gefeliciteerd!
0: Gefeliciteerd!
4: Dankjewel.
1: Ja, wie ga je meenemen?
4: Ik weet het nog echt niet.
1: Nee, dat snap ik als Noordin zo goed doet.
0: Sorry, bro, sorry. Ik kon het niet laten.
4: Zo, nee.
1: Nou, heel veel plezier zaterdag 3 oktober.
4: Dank jullie wel.
0: Je bent erbij, man. Echt veel plezier dat je gegund wordt.
4: Dank je wel.
5: Working on a weekend like usual. Way off in the deep end like usual. Niggas swear they passed us, they doing too much. Haven't done my taxes, I'm too turned.

0: Een nieuwe week, een nieuwe Webs wilde weetje. En deze week misschien wel eentje die je depressie kan voorkomen.
1: Wow. Ga je het zeggen dan al nu wat?
0: Nee.
1: Ah.
2: Wat zeg je, man?

0: botox kan werken tegen depressie?
1: Wilde weetjes.
0: Dat is het wilde weetje van deze week. Ja, botox, wat je spier dus kan verslappen, waardoor je dus mogelijk misschien er knapper uit kan zien, kan dus bijdragen tegen depressie. Dit vind je wild?
2: Ja, voor mijn gevoel is depressie meer iets wat in je hoofd gebeurt. Of wat intern gebeurt. Dus ik vind het best wel bijzonder dat er externe factoren ervoor kunnen zorgen dat je depressie...
0: Ja, er is dus echt een onderzoek nu op dit moment gaande.
2: Hoe kom je daar? Hoe kom je op dit idee?
0: Ik heb een artikel gezien waarbij ze dus nu aan het onderzoeken zijn of botox in je voorhoofd kan werken tegen depressie. Oh. En ik heb zoiets van, wij gaan niet jaren wachten. Wij gaan het antwoord donderdag al geven.
2: Ja, want ik weet wel dat botox wordt ook wel gedaan voor tegen migraine, heb ik het
0: tegen
2: idee,
0: migraine,
2: toch?
0: Tegen migraine, tegen tandenknarsen. Maar ja, er hangt ook een bepaald stigma rondom fillers, botox. Je hoort eigenlijk altijd wel negatieve verhalen.
2: Ja, en terecht ook als in...
0: Ja, zeker. Je moet
2: dat het wel iets is waar we kritisch op moeten en mogen zijn.
0: Ja, ja.
2: Iedereen neemt maar een spuitje en die denkt dat het hartstikke normaal is.
0: Klopt, inderdaad. Dus eigenlijk wil ik als eerst weten aan de Fanny Swam, hoe denk jij over botox? Kijk, ik zelf vind het een geweldige uitvinding. Ik vind het
2: want wat doet botox? Dat legt botox, je spier lam, waardoor je dus minder rimpels krijgt.
0: Ja, precies, inderdaad. Dus kraaienpootjes voorhoofd. Ik ben er gewoon heel eerlijk in. Ik ben ook een persoon die het doet. Maar ik ken genoeg mensen die er gewoon hard op tegen zijn. En dat mag ook. Dus ik doe zelf ook botox,
2: maar dat is wel medisch, omdat ik zeg maar best wel vaak zweet. Dus mijn oksels, daar doe ik 1 keer in 3 maanden tot een half jaar doe ik daar botox in.
0: Ja, dat kan,
2: en dan zweet je dus niet meer uit je oksels. Dus ja.
0: Je bent er ook gewoon heel eerlijk over.
2: Zeker.
0: Ja, dus hoe denk jij over botox? Laat het even weten in de NPO Luister-app. New music. New music. New.

0: Wilde Weetjes.
1: Botox kan werken tegen een depressie. Dat is het wilde weetje van deze week die we samen gaan onderzoeken. En we gaan natuurlijk werken naar een antwoord. En dat hoor je donderdag. Maar ik ben natuurlijk benieuwd hoe jij over Botox denkt. Want ja, heel veel mensen denken er gewoon op een negatieve manier over. Sophia die zegt, als je er zelfverzekerder door voelt, waarom niet? Alleen wel met mate, want je wilt uiteindelijk nog wel jezelf blijven. En niet ineens een compleet ander gezicht hebben. Ja, dat hoor je heel vaak, hè, opgespoten gezicht.
2: Opgespoten bekkie, maar eigenlijk helwegenkop.
1: Amira die zegt, ik zou het nooit nemen. Is toch raar spul wat je in je lichaam stopt. Het liefst hou ik mijn lichaam zo puur mogelijk.
2: Ja, dat kan ik ook wel heel goed begrijpen. Als je het niet nodig hebt, beter niet. Kevin die zegt, ik heb niks tegen botox, maar sommige mensen worden er alleen maar lelijker van. Als je dan weer helpt tegen tandenknarsen of tegen een depressie, ja, dan zou ik het vooral wel doen, maar niet als het gaat om uiterlijk.
1: Ja, heel erg gemixt. Dus de ene die heeft zoiets van, ja, who cares? En de ander heeft zoiets van, ja, het is toch wel iets wat je in je lichaam stopt. Dus ik wilde toch wel verder gaan onderzoeken, want wie weet kan je dit voor veel meer dingen gaan gebruiken, toch?
2: We gaan het zien. En deze week ga je er dus achter komen. Elke dag rond dit tijdstip, rond de klok van 6:30, tussen 6:30 en 6:45, komen we een stap dichterbij met of botox helpt tegen depressie. En donderdag het final. De final.
1: Je bent echt goed in Engels. Zullen we het gewoon in het Nederlands doen?
2: En ik laat je gewoon lekker achter. Later.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Chaos, vanaf je branding, marketing tot aan je financiën. Wat jij nodig hebt is de juiste kennis, informatie...

0: Vragen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
2: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
1: Domino's. Adverteer nu vanaf 200 euro per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
3: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.

0: altijd via phonix.nl/nieuws.
1: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
2: Simyo. Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
3: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
4: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
5: Op NPO Start stream je altijd iets dat past bij jouw mood. Dus of je nou zin hebt in het drama van een ander, gewoon ongegeneerd wil lachen, of toch nog even blijft bingen voor nog één laatste aflevering, wat je mood ook is, streaming start hier. NPO Start.
6: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
7: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
8: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
6: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
8: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
9: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.

0: Michel Koenen met het NOS Journaal. De overheid moet meer doen tegen de achterstanden bij de vernieuwing van bruggen en sluizen. Daarvoor waarschuwt het Economisch Instituut voor de Bouw. Als dat niet gebeurt, dan ontstaat er voor 20 miljard euro aan economische schade, zegt het instituut.
1: Met name ook natuurlijk voor het goederenvervoer, voor het vrachtverkeer, dat moet omrijden. Ook op bij de vaarwegen krijg je allerlei beperkingen. En dat levert economische schade op voor die partijen. Dus dat zit in tijd en geld. En voor een stukje zit het bij de wegen, ook bij het personenverkeer, dat er soms ook last van heeft. Dus ja, er liggen nogal wat problemen.
0: De grootste schade ligt bij 3 stalen bruggen. De Merwedebrug, de Zuurhofbrug en waarschijnlijk over een paar jaar ook de Van Brienenoordbrug. Dat zijn echte verkeersaders. Er is iemand opgepakt voor betrokkenheid bij hackersgroep Shiny Hunters, de groep die inbrak bij Odido. Het is een Nederlandse man van 23. Hij kreeg 3 jaar geleden 4 jaar cel voor het hacken en afpersen van bedrijven. En sinds begin dit jaar was hij weer vrij. De hete, droge zomer die heeft de Nederlandse economie 9,2 miljard euro gekost. Dat blijkt uit onderzoek van verzekeraar Allianz. Bij warm weer werken mensen minder hard en wordt er bijvoorbeeld minder snel gebouwd. Dat kost geld. En ook de lage waterstand van de Rijn speelde mee. Veel bedrijven die moesten noodgedwongen hun spullen over de weg vervoeren, zegt de verzekeraar.
2: Die grote hoeveelheid die normaal naar het Roergebied gaat over of met een binnenschip, ja, die grote hoeveelheid die krijg je nooit over de weg. Men ziet al met een heel grote congestie op die wegen. En natuurlijk, dit effect gaat die congestie alleen nog maar vergroten. Dus, en de productiviteit gaat dan nog naar beneden, ook in de transportsector, door dit gevolg.
0: En veel bedrijven die vervoeren hun spullen over de rivier. Dat kon deze zomer dus niet of duurde langer. Het weer, stevige buien vanavond. Vannacht een graad of 15, morgen droog, wolken en zon en vrij warm met 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Luister deze week naar Phonix en maak kans op tickets voor Delijza. Aanstaande zaterdag in Paradiso, Amsterdam. Meer info? Check phonix.nl of de NPO Luisterapp.
4: Imani. Een hele goede avond. Je bent ingetuned on the block. Zometeen muziek van Gino 9, maar je hoort nu eerst Russian met Pongo.

Goedenavond, your girl is weer back. Je bent ingetuned bij The Block. En dat is natuurlijk de show met verhalen uit jouw stad. En vandaag weer helemaal met your girl Imani. En guys, ik ben dus gisteren naar de Pussycat Dolls geweest. En oh my god, het was zo leuk. Het was echt één van de leukste concerten waar ik in tijden naartoe ben geweest. Want de Pussycat Dolls, zeg maar, voor mij was dat echt gewoon kleine Imani die dan TMF of MTV aan het kijken was. En dan naar die videoclips aan het kijken was. En dan dacht ik, wauw, wie zijn deze mooie vrouwen? En dan helemaal choreo's op hun tunes, zeg maar, bedenken. En gewoon, ik weet niet, het was gewoon een soort healing of zo. Om hun dan nu te zien als like volwassenen. Dat ik echt dacht, ik ben echt mijn jeugd aan het herbeleven. En ik zag mezelf gewoon helemaal voor me staan in mijn slaapkamer. En ik vond het gewoon zo leuk om te experiencen. En ik weet zeker dat jij ook wel zo'n artiest hebt. Waarvan je denkt van, als ik die persoon zijn tunes hoor, dan brengt dat me gewoon echt terug naar mijn jeugd. En ik ben helemaal in een nostalgische vibe. Dus daarom vroeg ik me af, welke artiest brengt jou nou echt terug naar je jeugd? En waarom? Misschien heb je wel een leuke favoriete herinnering. Misschien iets van, op deze artiest heb ik vroeger, weet ik veel, een hele choreo bedacht, meegedaan aan een danswedstrijd. En als ik nu die tunes hoor, dan moet ik altijd weer terugdenken aan dat moment. Ben ik echt weer dat kleine meisje. Laat het me even weten in de NPO Luister app. Dus welke artiest brengt jou nou echt terug naar je jeugd? En waarom? En dan dacht ik, dan gaan we ondertussen

0: Ja, welke artiest brengt jou nou echt terug naar je jeugd en waarom?
1: De Blok met Imani.
0: Ja, dat vroeg ik je net, omdat ik dus gisteren naar de Pussycat Dolls was geweest. En het was gewoon zo amazing. Ik was helemaal mijn childhood aan het herleven. En ik zag mezelf gewoon echt voor me hoe ik vroeger voor MTV of TMF stond. En dan helemaal mesmerized naar al die videoclips aan het kijken was van al die mooie vrouwen. En dat ik dan helemaal choreo's erop ging bedenken. En dat ik ze dan nu als volwassen vrouw kon zien, vond ik echt amazing. Het hielde gewoon even iets in mij. En daarom vroeg ik me af van, hey, welke artiest is dat nou voor jou? Dat je misschien die persoon hoort en dat je echt denkt van, ja man, dit is hem echt. Dit was gewoon echt, echt mijn jeugd. En ik kreeg heel wat reacties binnen in de NPO Luister app. Eden die zegt, K3, geen schaamte. Mijn zus en ik gingen helemaal los op Oya Lele in de woonkamer. Oh my god, zal ik je wat vertellen? Ik ben naar hun reunietour gegaan ook. En ik heb gewoon gehuild tijdens het concert. Omdat ik het gewoon zo cute vond. Echt iconic. Fatima die zei, Usher, yeah, dat was echt de soundtrack van mijn jeugd. Op elk feestje ging die plaat aan. Is ook echt een classic. Dylan die zegt Britney Spears, Toxic. Deed me echt denken aan vroeger. Vooral die avonden dat we met vriendinnen muziekclips keken op TMF. En Samantha die zegt Michael Jackson, vooral You Rock My World. Elke keer als ik die hoor, ben ik weer kind en zit ik met mijn moeder in de auto. Oh my god, ik zeg je eerlijk, ik ga ook nooit meer vergeten dat ik voor het eerst Thriller zag als kind. Oh my god, ik denk dat dat voor iedereen gewoon echt...

0: GSB, de remix door je speakers.
1: Phonix Report met Tisa.
0: Ja, TikTok krijgt dus in de Amerikaanse staat Alabama nieuwe beperkingen voor kinderen. Waaronder dus een maximale schermtijd van 2 uur per dag. En dus ook een strengere leeftijdscontrole. Nou, de aanleiding is dus een rechtszaak over de mogelijke gevolgen van TikTok voor kinderen en jongeren. En onze reporter Tisa ging daarom de straat van Amsterdam op. En die vroeg mensen, gebruik jij TikTok?
2: Ja, ik vind wel dat iedereen dat zelf mag bepalen. Maar op zich, meer dan 2 uur is ook wel overbodig.
3: Jij zit meer dan 2 uur op TikTok.
2: Ja, klopt. Maar dan niet elke dag. Hoor. Alleen als ik niks te doen heb, ga ik af en toe even TikTok scrollen. En ja, dat is iets op een uurtje.
0: Een uurtje? Nou, hij is beter dan ik. Zometeen hoor je er meer over. Maar eerst muziek. Ira Star met Tornado door je speakers.

0: met Tisa.
1: Ja, ik vind wel dat iedereen dat zelf mag bepalen, maar ik, op zich, meer dan 2 uur is ook wel overbodig.
2: Jij zit meer dan 2 uur op TikTok.
1: Ja, klopt, maar dan... niet elke dag hoor, alleen als ik niks te doen heb, ga ik af en toe even TikTok scrollen. Ja, dat is iets op een uurtje.
2: TikTok ligt opnieuw onder vuur vanwege het gebruik van de app door kinderen en jongeren. In de Amerikaanse staat Alabama heeft TikTok daarom een schikking getroffen van minimaal $100 miljoen. Daarin zijn ook allerlei nieuwe regels afgesproken. Zoals een maximale schermtijd van 2 uur per dag, strenge leeftijdscontrole en een nachtelijke blokkade. Maar hoe zit dat hier? Hoeveel jongeren gebruiken TikTok eigenlijk? Ik ging de straat van Amsterdam op en vroeg, gebruik jij TikTok?
3: Ja.
4: Ja.
3: Nee.
2: Oké, en waarom heb je de app niet?
3: Ik heb Instagram en ik vind dat een leukere app, want die heeft meer functies dan TikTok.
5: Ja, ik heb ook TikTok en ik denk dat ik er nu al een beetje aan gewend ben ook. Het is een soort dagelijkse bezigheid.
2: Heb jij TikTok?
3: Ja.
2: En hoeveel uur per dag zit je ongeveer gemiddeld op TikTok?
6: Ik denk 2-3 uur.
7: Dat is een hele goede vraag. Moet ik even kijken hoor. Ik heb geen idee hoeveel ik dat gebruik.
2: Weet jij dat?
5: Ja, ik zal het wel een beetje om mijn hoofd weten, maar het zal echt wel rond 3-4 uur zitten. Dus,
7: Ja, zo'n 2 uur per dag.
1: Uurtje of 3 denk ik. Wat veel.
8: 1,5 uurtje denk ik.
9: Ja, 2-3 uur denk ik.
4: Zo. Nou, niet uren hoor, maar misschien een 1/2 uur of zo.
6: Ik denk 2-3 uur.
2: En in de staat Alabama hebben ze nu gevraagd of TikTok een tijdslimiet van 2 uur kan zetten op de app, zodat jongeren misschien minder lang verdwalen. Wat vind jij daarvan?
6: Nou ja, aangezien ik al rond de 2 uur vind, dan maakt het voor mij niet zo heel veel uit. Maar ik denk dat het ook aan mensen zelf ligt om de keuze te maken. Omdat ze het wel of niet willen. En dan vind ik niet dat de overheid dan daarover zou moeten bepalen.
3: Aan de ene kant vind ik het een goed idee. Ik heb zelf ook een tijdslimiet van 3 kwartier op mijn Insta. Maar het is natuurlijk ook wel een beetje een risico om op die manier het gebruik van een app voor mensen te beperken.
1: Ja, ik vind wel dat iedereen dat zelf mag bepalen. Maar op zich, meer dan 2 uur is ook wel overbodig.
2: Jij zit meer dan 2 uur op TikTok.
1: Ja, klopt. Maar dan... niet elke dag hoor, alleen als ik niks te doen heb, ga ik af en toe even TikTok scrollen. Ja, dat is iets op een uurtje. Dus ja, dan gaat het wel snel.
2: En wat vind jij daarvan?
9: Ja, ik snap wel waar ze vandaan komen. Ik denk ook wel dat het slim is. Als het echt beschadigend is, ja, dan snap ik het wel.
10: Nou ja, ik denk als je boven de 18 bent, dat je dan gewoon zelf mag kiezen. Maar misschien voor de 18 dat wel verstandig is. Nou ja, verder weet ik er ook niet zoveel over.
4: Ja, prima. Ik zou het wel een goed idee vinden.
2: En waarom vind je het een goed idee?
4: Ja, gewoon, er is veel meer dan TikTok in het leven. Dus je hebt ook Insta, maar goed, dat moet ook een tijdlimiet hebben, vind ik ook persoonlijk. Dus ja, ik vind het ook wel een goed idee.
5: Ja, ik zou het ook niet heel erg vinden, maar zodra het van mij mag het ook zo lekker blijven zoals het is op het moment. Funnix, on the block, Amsterdam.

0: Blijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Je doet van alles voor iedereen, behalve wat je moet doen voor jezelf. Het is tijd om jezelf op de eerste plek te zetten. Het is

0: phoenix.nl.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
1: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Premier Jette heeft spijt van een uitspraak die hij gisteren deed op het partijcongres van D66. Over mensen die de LHBTI-gemeenschap en andere minderheden aanvallen, zei hij dat ze die niet laten winnen, maar volop hun bek laten slaan. Hij kreeg veel kritiek op die uitspraak, ook van partijen in de Tweede Kamer. Jette zei dat hij het netter had moeten verwoorden en dat hij het niet letterlijk bedoelde. De verdachten van het voorbereiden van een terroristische aanslag bij een Britse luchtmachtbasis zijn op borgtocht vrijgelaten. De vijf werden gisteren opgepakt. De motief is nog onbekend, zegt correspondent Fleur Lansbach.
1: Er zijn nog steeds meerdere onderzoekssporen waarnaar gekeken wordt. Ook over wat de verdachten precies wisten en wat hun motieven waren. Dus wisten deze mensen wel waarmee ze bezig waren en wat ze in hun busjes aan het vervoeren waren?
0: De vijf zijn vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Ze blijven nog wel verdachten. De overheid moet meer doen tegen de achterstanden bij de vernieuwing van bruggen en sluizen. Als dat niet gebeurt, dan ontstaat er voor 20 miljard euro aan economische schade. Daarvoor waarschuwt het Economisch Instituut voor de Bouw. De grootste schade ligt bij 3 stalen bruggen, waaronder de Merwedebrug. En na dagen van onderhandelen over de begroting van de Vlaamse regering zijn een minister en een partijmedewerker vandaag onwel geworden. Vermoedelijk door het vele werken. De deadline voor de begroting die was vanmiddag, maar wordt uitgesteld, zegt premier Diependalen.
2: Ik denk dat de gezondheid van onze medewerkers en onszelf belangrijker is. En dan denk ik ook dat we maar beter een extra dag of 2 dagen nemen om te kijken wanneer we wel naar het parlement kunnen gaan.
0: En de partijen komen er niet uit omdat er veel bezuinigd moet worden in Vlaanderen. Het weer nog. Vanavond nog een aantal stevige buien, mogelijk met onweer. Vannacht een graad of 15. Morgen droog, wolken en zon. En vrij warm, 20 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Luister deze week naar Phonix en maak kans op tickets voor Delijza. Aanstaande zaterdag in Paradiso, Amsterdam. Meer info? Check phonix.nl of de NPO Luisterapp.
4: Imani. Je bent ingetuned on the block. Zometeen Fresh en KM door je speakers. Maar je hoort nu eerst Jack Harlow. Met

0: bare minimum door je speakers.
1: De Blok met Imani.
0: Ja, wat als je jarenlang het gevoel hebt gekregen dat je te veel bent? En dat je dus uiteindelijk besluit om juist alles van jezelf te laten zien. Nou, dat is dus de persoonlijke zoektocht van Sharella Gessel in de voorstelling Kenki Krin Krin. En dat is dus een mix van dans, rap, spoken word en spiritualiteit. Waarin Sharella dus op zoek gaat naar identiteit, afkomst en de vrijheid om dus helemaal jezelf te zijn. En Sharella die gaat ons daar alles over vertellen. Een hele goede avond.
2: Hi, goedenavond.
0: Goedenavond. Hey, jij begint dus de voorstelling bij een kind dat dan ja, dus eigenlijk te horen krijgt dat kind te veel is. Waar komt dat verhaal vandaan?
2: Vanuit mijn eigen leven.
0: Ja, want het is dus iets wat je dus zelf vaak hebt gehoord. En van wie hoorde je dat dan?
2: Ja, een mix van verschillende mensen, maar in het algemeen de wereld. Ik bedoel, als we kijken naar... weet je, gewoon niet huilen, stop met huilen. Niet zo'n bobbel zijn, je bent er geen baby meer. Dat soort dingen, dat hoor je natuurlijk heel vaak. Ook als ik ben zelf Surinaams. Mm-hmm. Dus dit is wat ik vanuit de Surinaamse gemeenschap veel heb gehoord of gewend ben. Ja, maar in general, nu als ik kind zie huilen, dan denk ik, kind, huil. Ja. Huil, letter, huil zoveel als je kan. Ik zou je juist willen troosten in plaats van stoppen met huilen, omdat ik als volwassene of de volwassenen om je heen daar ongemakkelijk van worden.
0: Ja, precies. Dus eigenlijk is het ook gewoon een stukje... Ja, gewoon healing om dan soort van inderdaad andere kinderen te zien die wel gewoon lekker hunzelf kunnen zijn. Dat je denkt, ja, doe lekker je ding, inderdaad. Show je emoties. Ik herken dat wel. Want je bent in die voorstelling dus ook bezig geweest met je Surinaamse roots, zoals je vertelde. Maar ook spiritualiteit en de queer community. Wat heb je daar dan een beetje over jezelf ontdekt?
2: Zo, oh ja, heel veel. Voor mij is het allemaal met elkaar connected. Het een bestaat niet zonder het ander, volgens mij. En juist... Wat we net ook over hadden, dus die gevoelens te kunnen uiten als kind. Maar in het gehele verloop van je leven. Het zijn niet alleen die gevoelens, maar dus ook die delen van jezelf. En de wereld die zoveel zegt van ja, zet dit deel even aan de kant of verstop het. Terwijl als ik de liefde die ik voel... wil uiten naar een andere persoon die geboren is als vrouw of weet ik veel, ik ben verliefd en ik wil, ja, ik wil, het is zo allemaal met elkaar connected, de uiting van creativiteit, de plek waar sensualiteit plaatsvindt of plaatsneemt in het lichaam. Ja, het is, ik kan het niet. Ik klink nu een beetje warrig, maar voor mij is alles gewoon echt in elkaar. Dus om het zo los te zien als eilandjes, of om als je vraagt wat heb ik er allemaal over geleerd, ja, dat het gewoon allemaal in mij zit.
0: Ja. Dat ja. Kan ik me ook wel heel goed voorstellen. En het is wel heel mooi dat je dat dan nu ook gewoon ja, aan de wereld kan vertellen. En hoe dat dan ook ja, voor jou inderdaad samenhangt. Want ik had ook begrepen dat dus aan het einde dan... zie je eigenlijk iemand die dus zichzelf veel meer durft te laten zien. Wat hoop jij dat uiteindelijk het publiek zeg maar echt gewoon onthoudt wanneer ze weggaan van jouw show? Of wat ze echt voelen, zeg maar.
2: Ik hoop dat als ze weggaan bij Kinky Krim Krim, dat ze ruimte voelen in zichzelf om dus de verschillende delen van zichzelf zo volledig mogelijk te ontdekken, daar ruimte voor te maken en daar uiting aan durven geven.
0: Ja, dus misschien is het eigenlijk ook een beetje... Ja, dat je een soort van hoop aan andere mensen wil geven, zeg maar.
2: Ja, hoop of... I don't know, dat we gewoon samen kunnen zeggen, fuck it. fuck wat de wereld zegt. Fuck dat er geen ruimte is voor de uiting van je gevoelens. Fuck dat er geen... dat tegenstrijdigheden niet mogen bestaan. Wat is een tegenstrijdigheid? Het is allemaal subjectief. Ik ben hier. En ik mag er zijn. En moet er zijn zelf.
0: Ja. Ja, heel mooi gezegd. Ik ben heel benieuwd sowieso naar je show. De show is volgens mij ook de komende maanden door heel het land te zien. Dus als je nu aan het luisteren bent en je denkt, hey, dat klinkt wel interessant. Je kan sowieso voor data kijken op de site van het Bijlmer Park Theater. En ja, Shirella, sowieso heel erg bedankt dat je je verhaal met ons wilt delen. En ik wens je echt super veel succes met de aankomende shows. Ik denk een super spannende en leuke periode voor jou die eraan zit te komen.
2: Ja, echt heel leuk. Dankjewel. Ik heb heel veel zin in.
0: Ja, snap ik.
2: Om
0: het
2: theater te zien. En ja, let's go.
0: Now you got this. Doei doei. Thanks, hè.
2: Doei doei.
1: Mind by season.

0: Nuf hier door je speakers. Tijdens de blok.
1: De blok met Imani.
0: Ja, en duizenden mensen die stonden dus gisteren op de Dam voor een groot vredesprotest. Als je het hebt gemist, er waren dus zo'n 3000 mensen naar Amsterdam gekomen voor het Nationaals Vredesprotest Stop de Oorlog Kort. En de organisatoren die spraken zich toch dus uit tegen verdere militarisering en tegen dus de Nederlandse steun aan Israël en de Verenigde Staten rond de oorlog in Gaza. Maar er waren dus ook mensen die dus juist vonden dat Oekraïne wel militair gesteund moet worden. Drie jonge vrouwen uit Oekraïne en Moldavië, die zeiden dus op de Dam dat diplomatie volgens hen niet genoeg is om de oorlog met Rusland te stoppen. En na het programma op de Dam vertrokken de demonstranten dus voor een mars door de stad. En onder andere Evie de Visser en IJsland, die zorgden voor muziek. Kortom, op de Dam kwamen dus gisteren verschillende ideeën over oorlog, vrede en militaire steun behoorlijk recht tegenover elkaar te staan.
1: On the block.
2: Amsterdam.

0: die mensen denken. Want er is een reden dat je bepaalde dingen doet.
1: Ja.
0: Maar je moet jezelf de ruimte geven om die nieuwe persoon te worden.
2: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
3: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl.

0: dus weer op zoek naar een imposter. Het is tijd voor Who's the Imposter. En dan denk je misschien, Imani, wat is dat? Nou, ik heb dus een Nederlandse artiest gekozen. En je krijgt zo meteen dus 3 korte bars te horen. 2 van die bars zijn echt van die artiest. Maar eentje dus niet. Dus er houdt gewoon een imposter in de game schuil. En je moet daarvoor goed naar Game Master Jens luisteren.
1: Ja, en vandaag staat Lijpen centraal. Dus het is aan jou de vraag, welke bar is dus niet van Lijpen? En van wie is die bar dan wel? De eerste bar is, zij zegt ik ken hem, al mijn schutters zijn in love met de bang bang. De tweede is, ik heb je bitch hier op de knees voor me, niet stoppen. De derde is, eerst dacht ik, hey, wat moet ik met rap? Maar nu opeens pak ik doekoe met rap.
0: Oké. Nou, dus is aan jou de taak als je dit hoort van, hey, wie is de imposter? Welke bar van deze 3 is niet van Lijpen? Jens, gooi ze nog even 1 keertje erin.
1: Zij zegt ik ken hem, al mijn schutters zijn in love met de bang bang. Ik heb je bitch hier op de knees voor me, niet stoppen. En eerst dacht ik, hé, wat moet ik met rap? Maar nu opeens pak ik doekoe met rap.
0: Nou, als jij het juiste antwoord weet, laat het even weten in de NPO Luister-app. Want de snelste met het juiste antwoord, die

0: ertussen. Eén bar is dus niet van Lijpen. En het is dus aan jou om als soort detective even aan de slag te gaan en de imposter te ontmaskeren. Nou, Game Master Jens gaat ze nog eventjes één keertje voor je herhalen.
1: Zij zegt, ik ken hem, al mijn schutters zijn in love met de bang bang. De tweede was, ik heb je bitch hier op de knees voor me, niet stoppen. En de derde was, eerst dacht ik, wat moet ik met rap? Maar nu opeens pak ik doekoe met rap.
0: Ik zeg je eerlijk, ik vond het wel lastig. Ik denk dat als ik dit zo droog zou horen, dat ik het niet zou weten. Het is dat ik hier het goede antwoord voor me heb, maar het is een pittige. Ik zie ook gemengde reacties in de NPO Luister-app. Milan die zegt, ik ga voor nummer 3. Die lijn over doekoe met rap vind ik gewoon niet echt een lijpenlijn, dus ik denk dat die van iemand anders is. Alia zegt ook 3. Als je alleen die bar hoort, zou je denken dat die niet van lijpen is. De andere twee passen veel meer bij hem. En ook Stam, Cas, Victoria, Nadia hadden het fout. Kijk, Sophia, die zegt nummer 2. Ik herken die flow van Kevin meteen. Dus voor mij is dit wel duidelijk. Ik denk dat we maar eventjes de imposter moeten gaan ontmaskeren. Nummer 1.
2: Zij zegt ik ken hem. Anders schudden zijn in love with the bang bang.
0: Nummer 2.
3: Ik heb je bitch hier op de knees. Voor me niet stop.
0: En nummer 3.
4: Eerst dacht ik, wat moet ik met rap? Maar nu opeens pak ik doekoe met rap.
0: Ja, ik denk dat je het zelf ook al hoort aan de stem. Nummer 2 was natuurlijk de imposter. En we hebben dan een winnaar, want Sophia was de allersnelste in de NPO Luister-app. Dus jij wint die heerlijke sokken. En het zijn koude dagen, dus geloof me, je gaat ze nodig hebben. En dan hoor je de imposter ook hier op Van.

0: Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
1: Check Phonics ook op YouTube voor de leukste series, interviews en dikste sessies.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
4: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
2: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
5: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
6: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
7: It's complicated met Jay.

0: Mopland.
1: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mopland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo. Odido.
2: Bong Simang. Nieuwe week, nieuwe kansen. At 360community.nl.
3: Phonics Afro. De heetste Afrobeat en Amapiano.
4: Phonics Afro.
3: Luister op phonics.nl of in de gratis NPO Luister-app.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Een man van 24 uit Amsterdam is opgepakt voor betrokkenheid bij Shiny Hunters, de groep achter de hek bij Odido. Het zou gaan om een man die eerder 4 jaar cel kreeg voor het hacken en afpersen van bedrijven. En sinds begin dit jaar was hij vrij. Shiny Hunter claimt ook achter de hek te zitten bij de FBI deze maand. Daarbij zouden gegevens zijn buitgemaakt van duizenden medewerkers en sollicitanten. Bij een bombardement op een markt in Myanmar zijn tientallen mensen omgekomen. De aanval die was in de staat Rakhine in het noordwesten van het land. De bevolking is daar al jaren in een opstand verwikkeld tegen het militaire regime. Volgens hulpverleners werd de aanval uitgevoerd door het regeringsleger, maar dat is niet onafhankelijk te verifiëren. Bij de aanval in Myanmar zouden zeker 33 mensen zijn omgekomen. 36 anderen raakten gewond. Premier Jette heeft spijt van een uitspraak op het partijcongres van D66... over mensen die de LHBTI-gemeenschap en andere minderheden aanvallen. Zei hij dat ze die niet laten winnen, maar vol op hun bek gaan slaan. Jette zei dat hij het netter had moeten verwoorden.
1: Het zijn niet teksten die u mij heel vaak hoort gebruiken, dus was een slip of the tongue. Dat zal ik ook de volgende keer proberen te vermijden. Maar zoals u ook weet, kom ik ook graag met veel overtuiging op voor de Nederlandse normen en waarden, dat we mensen allemaal hun waarde laten en iedereen de vrijheid gunnen om zichzelf te kunnen zijn.
0: En de Belangenvereniging voor Jagers in Vlaanderen wil dat het wordt toegestaan om met pijl en boog op everzwijnen te schieten. Om overlast van everzwijnen tegen te gaan worden de komende maanden al drukjachten gehouden, waarbij de dieren worden neergeschoten. Maar de everzwijnen die trekken ook woonwijken in, en volgens Vlaamse jagers is het veiliger om daar een pijl en boog te gebruiken. Het weer nog. Vanavond nog een aantal stevige buien, mogelijk met onweer. Vannacht een graad of 15. Morgen vrij warm met 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Luister deze week naar Phonix en maak kans op tickets voor Delijsa. Aanstaande zaterdag in Paradiso, Amsterdam. Meer info? Check phonix.nl of de NPO Luister-app. Imani.

0: Weet je voor welke mensen ik gewoon oprecht bang ben? Mensen die opstaan in de ochtend, naar een koffiezetapparaat lopen en gewoon een zwarte koffie pakken.
1: The Block met Imani.
0: Ik vind dat angstaanjagend als mensen dat doen. En ik kan me gewoon niet voorstellen dat mensen dat echt lekker vinden. Dat mensen echt denken van, ja man, ik ga mijn dag nu even beginnen. Ik sta op en dan ga ik even lekker een zwart bakkie pleur drinken. Nee, dat is echt vreselijk. Het is vies. Sowieso snap ik niet echt waarom mensen koffie lekker vinden. Ik kan alleen maar koffie drinken als het lijkt met water en met melk en karamel en gewoon alles erin zit, zodat het zeg maar niet naar koffie smaakt. En ik weet zeker dat jij ook gewoon van die dingen hebt waarvan je denkt van, iedereen is hier gek op, maar ik kan het gewoon niet begrijpen waarom. Bijvoorbeeld heel veel mensen hebben natuurlijk een hekel aan matcha. Not me. I'm a matcha warrior. Till I die. Maar heel veel mensen zeggen van, ja, ik snap het niet. Wat is hier nou de hype van? Of misschien Pilates. Weet je toch? Er zijn heel veel dingen die je gewoon overrated kan vinden. Ik moet zeggen, in principe ben ik best wel een basic bitch. Ik hou heel erg van dingen. Ik hou heel veel van hypes. Ik hou heel erg van trends. Maar zwarte koffie, jongens. Hoe doe je? Dan hou je niet van jezelf. Als je zwarte koffie drinkt, dan hou je gewoon echt niet van jezelf. Maar daarom ben ik wel heel erg benieuwd van, hey, wat is nou iets wat jij zwaar overrated vindt? Gewoon iets wat iedereen helemaal geweldig vindt, maar waarvan je denkt van, hier heb ik nou echt helemaal niks mee. Laat het me even weten.

0: Jonna Fraser en Jayon door je speakers met Pana. En ik ben heel erg benieuwd wat jij nou echt overrated vindt.
1: The Block met Imani.
0: Ik ben namelijk echt super bang voor mensen die zwarte koffie drinken. Ik ga het gewoon nooit begrijpen. Mensen die gewoon denken, ja man, I'm a choose violence. Ik ga opstaan en ik neem gewoon een zwart bakkie pleur. Maar ik zie wat reacties in de NPO Luister binnenkomen. Hij zei, dit is gewoon sushi. Iedereen doet alsof het culinair hoogstandje is. Maar ik vind het gewoon koude rijst met vis. Echt niks. Girl, dan heb je echt nooit goede sushi gegeten. Want geloof mij. Hey, wanneer je naar die omakase gaat. Hey, ik zou dat elke dag kunnen eten. Youssef die zegt Apple. Je betaalt gewoon voor een appeltje op je telefoon. Ik snap die hype niet. En Ryan die zegt die hele Dubai hype. Iedereen die wil daarheen voor dezelfde foto bij dezelfde gebouwen. Wat is daar bijzonder aan? Ja, en vooral dan die mensen die je dan opeens een cursus proberen te verkopen. Dat ga ik ook nooit begrijpen. Maar Jens, jij had er ook een volgens mij.
2: Ja, jij werd er net al een beetje boos op toen gewoon de muziek aanstond.
0: Uh-huh.
2: Ik vind Drake dus echt overrated. Ik vind echt al 10 jaar dat hij precies dezelfde tunes maakt met misschien wat een paar andere woorden doorheen en misschien wat langzamer of misschien wat sneller. Ik vind echt exact hetzelfde. Zeker als je kijkt naar wat voor artiesten je ook kan luisteren. Kijk, J. Cole en Kendrick Lamar zijn gewoon 10 keer beter dan Drake. Ik snap echt niet waarom mensen zo erg van hem houden.
0: Ja, maar ja, doet niet iedereen echt zoveel hetzelfde. En ik denk ook van, ja, J. Cole en Kendrick, I get it, maar het hoeft toch ook niet altijd zo diep en serieus als dat zij zijn.
2: Maar ook voor wat makkelijkere tunes zijn er ook wel 10 keer beter artiesten als Drake.
0: Ik
2: vind
0: zoals?
2: Echt dat alles wat hij maakt echt hetzelfde.
0: Zoals?
2: Ja, ik kan nu niet even zo snel volgen.
0: Ja, omdat je niet weet, omdat je het niet weet. Ja.
2: Ik weet niet. Maar misschien ligt het aan mij, maar ik denk het niet. Ik denk niet dat het aan mij ligt. Ik heb best wel goede muziek smaak.
0: Weet je, jouw mening mag er wezen. Als het jouw mening is, dan mag die er ook gewoon zijn, weet je.
2: Heel fijn, ik voel me vrij hier.
0: Ja, gelukkig, het is een safe space. Zometeen Summer Walker en Bryson Tiller door je speakers. Maar je hoort nu eerst Boef met Excuseer hier on the Block.

Roxy Rosa. Meer van jou door je speakers. The Block. Ja, er is dus 10 jaar OnlyFans in Utrecht. En voordat je de verkeerde dingen gaat denken, het is dus geen OnlyFans. Maar OnlyFans is dus een sportclub voor kinderen en jongeren met een beperking. En die club die bestaat dus inmiddels al 10 jaar in Utrecht. En daar kunnen dus jongeren verschillende sporten doen. Helemaal op hun eigen niveau. En denk dan aan voetbal, kickboksen, streetdance, zwemmen, judo, rolstoelbasketbal. En eigenlijk is het motto daar gewoon letterlijk van, ja, bij ons is gewoon niks te gek. En 10 jaar lang draait het dus vooral om sporten, plezier maken en gewoon lekker meedoen. En geen gedoe met wat je dus wel of niet kan. En ja, ik vind dat een supermooi concept. OnlyFans in Utrecht. In ieder geval heel erg gefeliciteerd met jullie 10 jaar bestaan. Be Happy Equals hoor je nu door je speakers. Zometeen Tyla en ook Ira Star en Theodora komen nog voorbij hier aan de Block.

Water, Tyla hier op Phonix. Zometeen Frenna, Odile en Wizkid. En zometeen ga je ook weer even een lyrics horen waarvan je denkt van... moet hij de graveyard op of niet?

0: soms luister je naar een tune en dan denk je, hè? Zij, hij of zij? Dit nou echt? Want sommige lyrics hebben gewoon echt, echt wilde tekst. En dan denk je van, hè? Hoe heeft iemand dit nou gewoon zo door de vingers gezien? En dan niet eens omdat de track natuurlijk slecht is, maar gewoon omdat die lines gewoon soms hem gaan. En precies daar hebben we dus The Graveyard voor. Samen pakken we dus een opvallende lyrics uit de bekende tune. En die leggen we dan even aan jou voor. En de vraag is dan, moeten we hem begraven of niet? En vandaag kwam Larissa met een suggestie van zomerbloesje. En ik ben heel erg benieuwd waar ze mee gaat komen. Want zomerbloesje is echt mijn tune. Maar het zou gaan om deze specifieke lijn.
1: Lekker lekker, maar stoetje. Wow, kreeg een latie van gewone zoentje.
0: En daarbij zei ze, oh my god, Imani, ik kan niet geloven dat hij oma en latie in één adem zegt. Ik ga helemaal stuk. Dat was me eigenlijk nog nooit opgevallen. Maar nu dat je het zegt, lekker, lekker, oma's toetje. Wauw, kreeg een latie van gewoon een toetje. Oh nee, van gewoon een zoentje. En als je niet weet wat een latie is, ja, kinderen, oren dicht, maar je weet toch? Dat is even dat ding bij mannen beneden. Ja, wanneer ze dus excited worden. Wanneer ze een zoentje krijgen. En ik had er nog nooit bij stilgestaan. Maar nu je het zegt, oma en Latti in één adem is wel wild. Maar zomerbloesje is gewoon

City Boys. Dit is Imani on the block. En nu een tune die ik echt wekenlang, maandenlang misschien op repeat had staan. Ik was hem eigenlijk een beetje vergeten. Maar vandaag hoor je hem hier gewoon in de playlist. AJ Tracy en Georgia Smith met Crush.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
3: Kledingkast klaar voor de herfst? Zomer en

0: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
1: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
2: Theedoek kapot na 100 campingafwasjes? Drop hem in de textielbak.
3: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
4: Je doet van alles voor iedereen, behalve wat je moet doen voor jezelf. Het is tijd om jezelf op de eerste plek te zetten. Het is tijd.

0: Check funnyxads.nl. Your city, your sound.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken heeft tijdens een bezoek aan Den Haag benadrukt dat zijn land achter het internationaal strafhof staat. Hij zei er alles aan te doen om het te beschermen tegen strengere Amerikaanse sancties. Samen met zijn Nederlandse collega Berendsen ging hij vanmiddag langs bij het hof om de steun te benadrukken. President Trump die noemde het hof bij de VN een losgeslagen anti-Amerikaans tribunaal. Dan naar een dodelijk ongeluk in Rotterdam. Want de man die in maart een zwangere vrouw doodreed, die moet 8 maanden de cel in. Hij reed 115 kilometer op een weg waar je 50 mag. En de rechtbank die kon opzet niet bewijzen, zegt deze verslaggever van Rijnmond.
1: Wat de rechtbank Ali A. wel verwijt is roekeloos rijgedrag. En ook dat hij onherstelbaar leed heeft veroorzaakt bij de nabestaanden.
0: De Rotterdammer van 19 die zei in de rechtszaal dat hij zijn nieuwe BMW wilde testen. Hij kreeg naast de celstraf ook een rijverbod van 5 jaar. De verdachte van het voorbereiden van een terroristische aanslag bij een Britse luchtmachtbasis zijn op borgtocht vrijgelaten. De 5 mannen zijn uitgebreid verhoord en vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Ze blijven nog wel verdachten, meldt de Britse antiterrorisme-eenheid. En de overheid moet meer doen tegen de achterstanden bij de vernieuwing van bruggen en sluizen. Dat zegt het Economisch Instituut voor de Bouw. Als dat niet gebeurt, ontstaat er voor 20 miljard euro aan schade, zegt het instituut.
2: Met name ook natuurlijk voor het goederenvervoer, voor het vrachtverkeer. Dat moet omrijden. Ook op bij de vaarwegen krijg je allerlei beperkingen. En dat levert economische schade op voor die partijen. Dus dat zit in tijd en geld.
0: Veel van de schade die had voorkomen kunnen worden als bruggen en sluizen beter waren onderhouden of eerder waren vervangen. Het weer nog, een aantal stevige buien nog. Vannacht een graad of 15. Morgen droog, wolken en zon. Vrij warm, 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Luister deze week naar Funix en maak kans op tickets voor Delisa. Aanstaande zaterdag in Paradiso, Amsterdam. Meer info? Check funix.nl of de NPO Luister-app.
4: Imani. Je bent ingetuned bij de blog, zo meteen broederliefde door je speakers. Maar je hoort nu eerst Kleine John en Chavante met Bij Mij.

0: Dani.
1: Ja, het is alweer laat aan het worden, dus ik kan me helemaal voorstellen dat je misschien aan het inkakken bent. Maar not on my watch. Ik denk dat we even de energielevels omhoog moeten gaan gooien. En laat ik nou net een lege spot hebben in mijn playlist. En die wil ik heel graag aan jou opdragen. Dus als jij mij nou even een gezellige spraakmemo in de NPO Luister app of gewoon een leuk berichtje stuurt van hey Imani, deze tune zou ik heel graag willen horen. En laat me ook gelijk even weten waarom. Want misschien ga ik je dan zo meteen wel goed zetten. En gaan we even elkaar goed zetten. Gewoon even die energy levels omhoog met een goede tune. Maakt niet uit wat voor tune. Als je maar gewoon even een goede reden hebt. Dus laat het me weten in de NPO Luister app. En wie weet hoor je jouw tune zo op Vanix.
0: New music. New music. New op Vanix.

inkakken. Maar niet bij mij, want bij mij is het gewoon altijd een feestje. En daarom dacht ik, laten we even de energielevels wat, gewoon even wat omhoog gooien. Daarom vroeg ik jou van, hey, welke tune zou jij nou graag willen horen waar je wat meer energie van kreeg? En ik kreeg heel wat reacties binnen in de NPO Luister app. Onder andere die van Sarah, die zei, hey Imani, ik baal zo erg dat het alweer maandag is. Ik heb heel dit weekend gefeest en ik zou willen dat ik kon doorspoelen naar aankomend weekend. Dus ik dacht, laten we gewoon eventjes een echte party classic draaien hier op Phonix. Ik zou heel graag Schudden willen horen. En girl, dan ben je bij mij helemaal aan het juiste adres. Dus hoort hem nu hier door je

0: Cerces, als ik het goed uitspreek, uit Amsterdam-Noord. Hij zit even in de problemen en hij komt er even niet zelf uit. Luister maar mee.
1: Hey Mani, met Cerces, ik heb echt even jouw hulp nodig. Een tijdje geleden had ik een meisje gedate. We hadden het superleuk samen, maar uiteindelijk liep het gewoon niet uit. Nu is het uitgegaan, we zijn nog vrienden gebleven, we spreken elkaar nog regelmatig. Maar vorige week, want we hadden een regel dat ze niet met elkaars vrienden gaan. Vorige week, zij vertelt mij dat ze een nieuwe jongen aan het daten is. En Imani, ik gun haar echt alles, ik zweer het je. Alleen, nu ik twijfel dus of ik nog wel vrienden met haar wil blijven, omdat het dus mijn beste Mattie is. Ik wil niet die jaloerse vriend zijn, ik wil ook niet die tering Mattie zijn. Maar Imani, ik zit er zo mee, ik weet gewoon niet wat ik moet doen. Dus mijn vraag voor jou is, moet ik afstand nemen? Moet ik me eroverheen zetten? Of moet ik vrienden blijven met haar?
0: Zo, hier kom je me even weer met een casus. Ja, I don't know. Ik denk, als je nog niet zo heel close met haar bent, in principe, ja, is zij jou misschien niet echt heel erg verantwoordingsschuldig. Maar je beste Mattie daarentegen, ik denk eigenlijk eerder dat je naar hem moet kijken. I don't know, maar misschien ligt het aan mij. Dus ik ben heel erg benieuwd wat de NPO Luister-app vindt. Laat even achter in de NPO Luister-app wat jij vindt. Moet hij zich eroverheen zetten? Of moet hij vrienden blijven met deze meid waar hij mee aan het daten was? Stuur het even en dan hebben we het er zo meteen over.

0: De Blok met Imani.
1: Ja, de hotline is geopend en we kregen dus vandaag een voicemail van Circus uit Amsterdam-Noord. En die zit dus in de problemen en hij komt er even niet helemaal zelf uit. Hij was namelijk aan het daten met een meisje, maar ze zijn dus uiteindelijk vrienden gebleven. En nu date ze dus met iemand anders en hij merkt dus dat hij daar toch wel jaloers van wordt. Maar dan is het ook nog eens met zijn beste vriend. Dus nu vraagt hij zich af, van moet hij afstand nemen of gewoon vrienden blijven met haar? En nou, hij vroeg jou ook om advies. En de berichten die zijn verdeeld. Ilias die zei namelijk, misschien ben je niet eens jaloers op de jongen, maar op het feit dat jij die kans niet meer hebt. Dat verschil moet je eerst voor jezelf duidelijk krijgen. Oké, diep. Miriam die zegt gewoon eerlijk zijn tegen haar. Als ze echt je vriendin is, begrijpt ze dat je even afstand nodig hebt. Dat vind ik wel een goeie. NS die zeggen, bro, je moet vooral niet ineens raar gaan doen tegen haar of die nieuwe jongen. Zij doet niks verkeerd. Neem afstand als jij dat nodig hebt. En daar ben ik het wel mee eens. Want op zich, ja. Kijk, ik weet natuurlijk ook niet hoe lang jullie hebben gedaten. Als het een super diep iets is, oké. Maar ja, als jullie misschien net even een paar weken hebben gedate. Ja. En waarom heeft niemand het hier over die mattie van hem? Dat vraag ik me af. Dat is toch je beste mattie? Hallo? Ja, ik denk eerder dat je even met hem moet praten. Van, yo, Faka, waar ging dit mis? Ik denk niet dat je beste mattie zomaar moet gaan daten met iemand waar jij mee aan het daten was, toch? Ik zou eerder met hem een gesprek gaan voeren. Maar, that's me. Ik zou in ieder geval gewoon lekker doen wat goed voelt. Als jij het gevoel hebt van, hey, je voelt je toch jaloers. Geef het aan, praat erover. En praat er ook zeker over met hem. Ik denk gewoon, met een beetje communicatie komen we allemaal a long way. Dus ja, ik hoop in ieder geval dat je daar een beetje mee geholpen bent. En als je zelf iets hebt waarvan je denkt, hey, Imani, ik kom er echt niet uit. Nou, stuur dan gewoon even een berichtje of je spraakmemo in de NPO Luister-app. En misschien bel ik jou dan terug in 1800 Imani.
2: Hey, always last on the motherfucking track, you little hoe.
3: It's a fucking lifestyle, baby.

Ja, het is alweer bijna 11 uur. Wat betekent dat het zo meteen tijd is voor Funny Vibes. Ik zit even in de playlist te spieken en ik zie heerlijke tunes voorbij komen. Zometeen ga je luisteren naar Khalid. Kans komt voorbij. Ook Ashanti, Kaya Imani, K1. Hey, ik zeg je eerlijk, als ik jou was, zou ik nergens naartoe gaan. Want je oren gaan geblest worden met vibes. Morgen ben ik er natuurlijk weer gewoon gezellig on the block. Tussen 7 en 11 met je girl. Dus ik check je dan. Ajuu!

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Unobezorgd.nl, de razendsnelle bezorger van de nacht. Uno bezorgt nu ook binnen enkele minuten in Amsterdam-Noord en Eiburg. Van babyvoeding tot late-night drinks en snacks. Unobezorgd.nl. Afhaal is ook mogelijk.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt Unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Kledingkast klaar voor de herfst? Zomer

0: in de textielbak.
1: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via phonics.nl/nieuws.
0: Festivalshirt kapot gedanst? Niet dumpen, wel droppen in de textielbak.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je, Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
3: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
4: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
5: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
3: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
7: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
8: Simyo.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De leider van de radicaal-rechtse partij Rassemblement National ligt onder vuur vanwege antisemitische chatberichten. Jordan Bardella zou die opmerkingen hebben gemaakt toen hij 17 of 18 was. Dat meldt een Frans onderzoeksplatform. Bardella zou als jonge activist onder meer hebben geschreven dat alle banken in handen van Joden zijn. De RN-leider ontkent de beschuldigingen. Premier Jette heeft spijt van een uitspraak op het partijcongres van D66. Over mensen die de LHBTI-gemeenschap en andere minderheden aanvallen, zei hij dat ze die niet laten winnen, maar vol op hun bek gaan slaan. Hij kreeg daar veel kritiek op, ook van partijen in de Kamer. Jette zei dat hij het netter had moeten verwoorden en dat hij het niet letterlijk bedoelde. De Duitse minister Wadevoel van Buitenlandse Zaken heeft tijdens een bezoek aan Den Haag benadrukt dat zijn land achter het internationaal strafhof staat. Hij zei dat hij er alles aan zal doen om het te beschermen tegen strengere Amerikaanse sancties. Samen met zijn Nederlandse collega Berendsen ging hij vanmiddag langs bij het hof om de steun te benadrukken. In Myanmar zijn tientallen doden gevallen bij een bombardement op een markt. Volgens een lokale hulpverlener zijn er zeker 33 doden en 36 gewonden. De markt zou zijn aangevallen door het regeringsleger van Myanmar, maar dat is niet onafhankelijk te verifiëren. De aanval was in de staat Rakhine, waar de bevolking al jaren vecht tegen het leger van het militaire bewind. In de Nations League heeft Frankrijk België verslagen in Brussel met 1-0. Het ging lang gelijk op. Beide ploegen waren erg aan elkaar gewaagd. In de 88ste minuut schoot Olysee de winnende goal voor Frankrijk binnen. En dus moet België een verlies incasseren. De ploeg van bondscoach Mark van Bommel begon vorige week nog goed aan de Nations League door Italië met 2-0 te verslaan. Het weer. Vannacht trekken nog wat buien naar het noorden. Het koelt niet verder af dan een graad of 15. Morgen droog en geregeld zon. Het wordt voor eind september uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Luister deze week naar Funix en maak kans op tickets voor Delisa. Aanstaande zaterdag in Paradiso, Amsterdam. Meer info? Check

De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel.

0: merk of actie wil promoten? Wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
1: Bong Simang. Nieuwe week, nieuwe kansen. At 360community.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Hé, hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
2: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Kledingkast klaar voor de herfst? Zomer en...

0: Meiburg. Van babyvoeding tot late night drinks en snacks. Unobezorgd.nl. Afhaal is ook mogelijk.
1: Strandlaken versleten na al die zonnige dagen? Drop hem in de textielbak.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tweede man van de FBI stapt op. Daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin, maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. De gemeente Amsterdam zegt dat een proef om asielzoekers aan het werk te helpen succesvol is. Van ruim 1000 asielzoekers die eraan meededen, heeft bijna een derde een betaalde baan gevonden. Nog eens een derde heeft stappen gezet naar een baan, zoals een sollicitatiegesprek. De meeste asielzoekers vonden een baan in de horeca of in de transportsector. In het rapport van de gemeente staat dat werkgevers enthousiast zijn. Het kabinet heeft plannen om binnen 4 jaar 75.000 statushouders aan het werk te helpen. Studenten van de Universiteit van Amsterdam mogen geen laptops, telefoons en tablets gebruiken tijdens colleges. Die maatregel wordt genomen om de concentratie van studenten te verbeteren. Het verbod geldt voor studenten van de opleiding interdisciplinaire sociale wetenschap. Volgens de universiteit is het overgrote deel van de studenten tijdens colleges andere dingen aan het doen dan luisteren. Ze moeten vanaf nu hun aantekeningen op papier maken. De reacties van de studenten lopen uiteen. In de Nations League heeft Frankrijk België verslagen met 1-0. Het ging in Brussel lang gelijk op. In de 88ste minuut schoot Olysee de winnende goal voor Frankrijk binnen. En dus moet België een verlies incasseren. De ploeg van bondscoach Mark van Bommel begon vorige week nog goed aan de Nations League door met 2-0 te winnen van Italië. Het weer. Aan de kust buien. In de rest van het land blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag droog met regelmatig zon. Het wordt 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Luister deze week naar Funix en maak kans op tickets voor Delisa. Aanstaande zaterdag in Paradiso, Amsterdam. Meer info? Check funix.nl.

0: Nee, hij is echt anders dan anderen. Hij is veel serieuzer.
1: Heb je iets gehoord van over hem zeggen?
0: Nee, man. Ze zeggen dingen, maar echt. Ik ken hem. Ik ken hem echt. En hij is heel... Hij is zo lief, schat. Je moet hem echt
1: opnieten. Schat, nee. Hij is een vrouwverslinder.
0: Nee, hij is anders gewoon. Hij is geen vrouwverslinder. Echt niet. Hij is rustig. Hij zorgt goed voor me. Voor mijn kinderen.
1: Kiki, I don't know. Ik wil gewoon niet zeggen gekwetst worden, maar... Kijk gewoon uit met hem. Alsjeblieft.
0: Schat, ik ben volwassen. Komt goed.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tweede man van de FBI stapt op. Daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin, maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. De Spaanse vrouw van 87 die uit haar huis was gezet mag er toch blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder van het pand in Madrid. De vrouw moest na meer dan 70 jaar haar huis uit omdat ze na een forse verhoging de huur niet meer kon betalen. Ze werd het symbool van de wooncrisis in Spanje. Tienduizenden mensen gingen de afgelopen dagen de straat op omdat ze willen dat huurders beter beschermd worden. Als de vrouw akkoord gaat met het aanbod mag ze voor de lagere huurprijs nog zeker 8 jaar in het appartement blijven. De gemeente Amsterdam zegt dat een proef om asielzoekers aan het werk te helpen succesvol is. Van de ruim 1000 asielzoekers die eraan meededen heeft bijna een derde een betaalde baan gevonden. Nog eens een derde heeft stappen gezet naar een baan, zoals een sollicitatiegesprek. De meeste asielzoekers vonden een baan in de horeca of in de transportsector. In de Nations League heeft Frankrijk België verslagen met 1-0. Het ging in Brussel lang gelijk op. In de 88ste minuut schoot Olysee de winnende goal voor Frankrijk binnen. En dus moet België een verlies incasseren. De ploeg van bondscoach Mark van Bommel begon vorige week nog goed aan de Nations League door met 2-0 Italië te verslaan. Het weer. Aan de kust buien. In de rest van het land blijft het vannacht droog. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag is het ook droog en de zon schijnt regelmatig. Het wordt 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Luister deze week naar Phonix en maak kans op tickets voor Delisa. Aanstaande zaterdag in Paradiso, Amsterdam. Meer info? Check phonix.nl.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn aan het begin van de nacht explosies gehoord. Het is nog onduidelijk wat er is geraakt en of er slachtoffers zijn. Gisteren was Kiev ook al het doelwit van Russische aanvallen. Daarbij kwamen toen zeker 2 mensen om. En ook in Dnipro vielen doden en raakten tientallen mensen gewond bij een aanval op een kantoorgebouw. De tweede man van de FBI stapt op en daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin, maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. De Spaanse vrouw van 87 die uit haar huis was gezet, mag er toch blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder van het pand in Madrid. De vrouw moest na meer dan 70 jaar haar huis uit, omdat ze na een forse verhoging de huur niet meer kon betalen. Ze werd het symbool van de wooncrisis in Spanje. Tienduizenden mensen gingen de afgelopen dagen de straat op, omdat ze willen dat huurders beter beschermd worden. Als de vrouw akkoord gaat met het aanbod, mag ze voor een lagere huurprijs nog zeker 8 jaar in het appartement blijven. Studenten van de Universiteit van Amsterdam mogen geen laptops, telefoons en tablets gebruiken tijdens colleges. Die maatregel wordt genomen om de concentratie van studenten te verbeteren. Het verbod geldt alleen voor studenten van de opleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschap. Volgens de universiteit is het overgrote deel van de studenten tijdens colleges andere dingen aan het doen dan luisteren. En ze moeten vanaf nu hun aantekeningen op papier maken. Het weer, aan de kust buien, in de rest van het land blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag is het droog met regelmatig zon. Het wordt dan 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Luister deze week naar Funix en maak kans op tickets voor Delisa. Aanstaande zaterdag in Paradiso, Amsterdam. Meer info, check funix.nl